0: exact 20.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel maandag mee.
1: Q. Het Q-Music Nieuws. 3 uur.
3: Goedenacht. De Merwedebrug over de A27 bij Gorinchem is weer open en dat is sneller dan verwacht. Donderdagavond ging de brug dicht vanwege het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Het werk zou het hele weekend duren, maar is nu al klaar. Wel mag je niet harder dan 70 over de brug en geldt het vrachtwagenverbod ook nog. Opnieuw is in het zuiden van Oekraïne de havenstad Odessa aangevallen. De gouverneur zegt dat onder andere huizen en loodsen zijn geraakt door raketten of drones van de Russen. Zeker 2 mensen raakten gewond. Deze week is Odessa vaker onder vuur genomen. Er werd een ziekenhuis getroffen en ook een winkelcentrum en een school. In Canada is een helikopter neergestort en daarbij zijn 4 mensen om het leven gekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden weinig meer doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd al snel duidelijk dat iedereen aan boord was overleden. En de voetballers van Engeland zijn er in de Nations League niet ingeslaagd om de wereldkampioen te verslaan. In Londen kwam Spanje op een 2-1 achterstand, maar won het alsnog met 3-2. Engeland miste in de tweede helft een strafschop.

Vandaag komt Oranje ook weer in actie in de Nations League in en tegen Servië. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Na een steekpartij in Eindhoven is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. Daar zaten 5 mensen in en die zijn allemaal opgepakt. Steekincident was in een Eindhovense woonwijk. Er is misschien ook geschoten. 2 mensen raakten gewond. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Een meevaller voor automobilisten. De Merwedebrug over de A27 bij Gorkum is eerder dan gedacht weer open. De brug heeft een nieuwe laag asfalt gekregen. De klus zou het hele weekend duren, maar was gisteravond al klaar. Wel is de maximumsnelheid verlaagd naar 70 en verandert er niks aan het vrachtwagenverbod. Asielzoekerscentra hielden gisteren open dag en die is volgens de NOS beter bezocht dan vorig jaar. 23.000 mensen kwamen kijken hoe het eraan toe gaat. Opvangorganisatie COA heeft het over een torenhoog aantal. Ook het AZC in Brabantse Nuenen werd goed bezocht. Eerder probeerden buurtbewoners het centrum nog tegen te houden. En dat Joshua Zirkzee in de selectie van het Nederlands elftal zit, komt door zijn manier van spelen. Zijn stijl past het best bij Oranje, zei bondscoach Xavi Hernandez op een persconferentie in Belgrado. Daar speelt Nederland vanavond tegen Servië. Zirkzee werd ineens opgeroepen na het wegvallen van de geblesseerde Brian Brobbey. Lokaal kans op mist. In het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: exact 20.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 5 uur.
3: Goedemorgen. Bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp zijn gewonden gevallen door een steekvlam. 8 mensen zouden brandwonden hebben opgelopen. 2 zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Dagblad van het Noorden. Het ging mis toen iemand een brandbare vloeistof op het vuur had gegooid. In Canada is een helikopter neergestort op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Alle 4 de mensen aan boord zijn om het leven gekomen. Hulpdiensten konden weinig meer doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand. Europa trekt de portemonnee om Afrika te helpen met vluchtelingen. Er worden honderden miljoenen uitgetrokken voor opvang, bescherming en vrijwillige terugkeer. EU-baas Ursula von der Leyen maakte dat bekend op de VN-top in New York. Verder komt ze ook met extra geld voor de Palestijnse gebieden en voor Oekraïne. En Demi Vollering is in de wolken, nu ze voor het eerst wereldkampioene wielrennen op de weg is geworden. In Canada kwam ze als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering heeft al heel wat prijzen gewonnen, maar deze wereldtitel vindt ze de mooiste overwinning van haar carrière. Lokaal kans op mist. In het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. In Eindhoven zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. En het kan zijn dat er ook is geschoten. Eén gewonde moest naar het ziekenhuis. Na een klopjacht heeft de politie op de A58 een auto aan de kant gezet waarmee de verdachten zouden zijn gevlucht. Er zaten vijf mensen in.

staat voor veel Spanjaarden symbool voor de wooncrisis. Eerst lokaal nog even mist. Verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
2: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
3: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
2: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
1: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
5: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
6: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
5: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: Vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, Vega broodbeleg. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt me al.

0: meer?
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow.
3: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
6: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je €25.000.
7: Moelenmilk, the moo you can't resist.
5: Alleen vandaag bij Bol, Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.

0: je een maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
5: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op Ben.nl.
7: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
8: Het geluid.
9: Het geluid van Q Music is nu waard
10: 20.000 euro.

0: rustig. Er zaten 5 mensen in en die zijn opgepakt. De Chinese president Xi Jinping heeft bij zijn staatsbezoek aan Amerika 2 reuze panda's cadeau gedaan. De komende 10 jaar wonen ze in de dierentuin van Atlanta. Ze zijn vandaag op het vliegtuig gegaan en worden goed verzorgd. Ze krijgen bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee in het vliegtuig. En het Nederlands elftal moet het vanavond tegen Servië doen zonder Jeremy Frimpong. Bondscoach Xavi heeft hem buiten de selectie gehouden. Er zijn meer wijzigingen vergeleken met donderdag. Voor de geblesseerde Brobbey is Joshua Zirkzee opgeroepen. En ook Geertruida is geblesseerd. Servië-Nederland is om 6:00. Eerst lokaal nog even mist. Verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging gemeld. Wel flitsers oppassen bij de A16 Rotterdam richting Dordrecht, staan ze bij 7.8. En de A30 Barneveld richting Ede, daar staan ze bij 16.2. Ja, ik ben toch benieuwd, hoezo ben jij zo vroeg wakker? Nou, in elk geval, goedemorgen op je zondagochtend. Zometeen David Guetta, One Republic, eerst Sienna Spyro.

0: Dit.
1: En een hele goede morgen. 7:08, zondag 27 september. Wrijf het slaap nog maar even goed uit je ogen, want je bent er vroeg bij. Vind ik alleen maar gezellig natuurlijk. En je hoorde net David Guetta, One Republic. En daarvoor Sienna Spyro en Die on This Hill. Nou, de laatste dag dat Sienna Spyro 20 jaar oud is, want morgen is het feest, wordt ze 21 jaar. Ja, september, hè, de maand waarin de meeste mensen jarig zijn. Misschien ben jij ook wel jarig vandaag, krijg je zo meteen ontbijt op bed. Of ben je je bed al uit en heb je je hardloopschoenen aangetrokken om een stukje te gaan rennen. Of schrijf je net de croissantjes in de oven. Ik zou zeggen, doe lekker rustig aan, zover dat kan. Het is namelijk een zondag. Ja, de meeste mensen liggen gewoon nog lekker te kwijlen in bed. Waaronder Bruno Mars is echt een nachtbraker. Blijft er vaak wakker tot 1:00 of 3:00 s'nachts. Hoor je zo meteen? Eerst Cat's Eye. Dit is Animal bij Q Music.

Back You. Zometeen muziek van Peter Jean Hernandez. Of nee, sorry, ik bedoel Ricky Rigel. Nee, ik bedoel Bruno Mars. Ja, het is allemaal zo verwarrend. Ja. Het gaat namelijk wel om dezelfde persoon. Zijn echte naam is Peter Jean Hernandez, maar we kennen hem als artiest Bruno Mars. Maar hij heeft nog een naam, Ricky Rigel. En dat is zijn naam als ontwerper. Ja, hij houdt het liefst alles een beetje gescheiden. Maar hij is dus ook designer. Ontwerpt kleding als blouses en t-shirts, maar ook hoeden. En dat doet hij dus onder de naam Ricky Rigel. Ja, hoe hij aan die naam komt, geen idee. Schudt hij denk ik zo uit het mouwtje. Je hoort hem nu, Bruno Mars en Anne.

0: Exxon schrijft Hugo en Think of Me. Zo meteen muziek van Cameron Wittkamp. En de kans was eigenlijk best groot dat we dit nummer helemaal nooit hadden gekend. Ja, Cameron wilde dit nummer eerst niet uitbrengen. Totdat zijn vriend JJ zei, ben jij helemaal gek geworden? Deze moet uit. Dus eigenlijk alle credits naar JJ. Want dankzij hem hoor je zo meteen Cameron Wittkamp en Kingdom of Fear.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
6: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
7: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
6: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
5: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
11: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
10: Yeah, yeah, yeah.
12: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Goedemorgen, het weer van Buienradar. De dag begint nog wat mistig. Later wisselen zon en wolken elkaar af. En daarbij wordt het zo'n 21 tot 25 graden. Situatie op de weg, Q-verkeer van Flitsmeister. Geen vertraging gemeld. Wel even attentie op de A31 Leeuwarden richting Haarlingen. Ter hoogte van Middelum is een spookrijder. Niet inhalen, hou dus vooral rechts aan. Flitsers gemeld op de A16 Rotterdam richting Dordrecht. Daar staan ze bij 7,8. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16,2.
13: Judith Eik.

0: Jonas Blue en Mama by Q. Ja, er zijn 5 miljoen van, hè? In Nederland. Moeders. En binnenkort kunnen we daar weer eentje aan toevoegen. Maud, een van de bandleden van Somjeu. Ja, Stefan, mijn Q-collega Stefan Bouwman sprak ze laatst in Stefans Pianobar. Eind oktober gaan ze op Europese tour. Maar ja, Maud gaat binnenkort op zwangerschapsverlof. Dat betekent dat de band zonder Maud op tour gaat. En dat is echt wel even wennen. Maar er komt wel een voordeel bij. En dat is dat ze over 10 jaar wel weer een nieuwe bandlid kunnen toevoegen.
1: Voor de eerste keer in 9 jaar is dat we niet met Maud op het podium staan. Dus dat wordt
2: dat is wel heel raar.
3: Als je lang genoeg wacht, kan die ook de band in.
1: Zeker.
2: Ja. Ja. Nou ja, gewoon nog 10 jaar, toch?
0: Ja, de kleine die heeft nu al gewoon een spot bemachtigd in de succesvolle band Somjeu. Nou, ik ben vooral benieuwd. Wordt het dan een extra zanger, zangeres of gitarist? Ja, tot die tijd houden we het gewoon bij de huidige bezetting. Dit is Q Music met Fields Part 2 van Somjeu.

bursting at the sea. Het lievelingsliedje van mijn lieve Q-collega Tom van der Weert. Door de Old City en Fireflies. En over Q-collega's gesproken. Zometeen hoor je Vincent Pronk vanaf 9 uur. Ja, hij stuurde mij een berichtje of ik het liedje van Rapide of niet al had gehoord. Jamie Miller en Baby Doll. Hij zei, dit is echt een nummer voor jou. Nou, daar heeft hij niet over gelogen. Want dit liedje staat sindsdien bij mij echt minimaal 5 keer per dag op. Ja, ook vanochtend toen ik wakker werd. Ik dacht, ik zet hem gewoon aan op repeat. Ja, even kort over Jamie Miller. Hij komt uit de UK, woont in Los Angeles. Hij is 29 jaar en hij heeft ooit meegedaan aan X-Factor en The Voice. Zonder succes wel, maar bij repeat of niet is hij gewoon door de finale heen gekomen. En een dikke, vette repeat. Dus je gaat hem vaker horen. Perfect voor de zondagochtend, dit liedje. Het is kalm, toch vrolijk. Ook nog romantisch. Ja, echt een man aan mijn hart. Nou, je hoort het. Ik ben fan. Dit is Jamie Miller en Baby Doll bij Q Music.

0: Felix Jen, Ray Dalton en Call It Love. Ik had mijn korte broek al opgeborgen in de berging en mijn winterkleding tevoorschijn gehaald. Nou, net te vroeg, want de nazomer die breekt echt aan. Volgende week temperatuur rond de 26 graden. Ja, daar zouden ze in Boston op dit moment een moord voor doen. Door de regen en storm daar moest Ed Sheeran daar zelfs een concert afblazen. Ja, en dat was voor Ed Sheeran extra hard balen. En waarom dat extra hard balen was, dat ga ik je zo vertellen. En muziek van Topic en Baggage komt eraan.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: Hey, dat is Tom die net parkeert.
8: Hey, oh, sorry.
7: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Thuisbatterij.
10: Einde salderingsregeling. Teruglevert kosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
14: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Nu 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt begal een stuk.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
19: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
21: Oh. Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met... misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
24: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
25: Reuma Nederland bestaat 100 jaar.

0: Speel morgen mee.
1: Een hele goede morgen. Het Q-music nieuws van de 8 uur krijg je van Mario Kwijtaal.
2: Goedemorgen. In Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zijn gevlucht in auto's. Eén daarvan werd aan de andere kant van Brabant aan de kant gezet, op de snelweg bij Geelse Rijen. Er zaten 5 mensen in de auto, die zijn allemaal opgepakt. In Brooklyn in New York is een man om het leven gekomen toen er een boom bovenop hem viel door noodweer. Ook in een speeltuin viel een boom om. Daar raakten 4 mensen gewond. Door het noodweer zitten mensen in 6 staten zonder stroom. Meerdere evenementen en concerten zijn afgelast, zoals die van Ed Sheeran. Het bedrijf achter ChatGPT legt het werk aan zijn krachtigste AI-modellen voorlopig stil. Tijdens een test glipte een systeem via een beveiligingslek zonder toestemming het internet op. Daar stelden het vragen aan een openbare chatbot. Eerder probeerde het systeem ook het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. En sneller dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open. De brug in de A27 kreeg een nieuwe laag asfalt en zou daarvoor het hele weekend dicht blijven. Maar het werk was gisteravond al klaar en dus ging de brug meteen weer open. Je mag er nu nog maar met 70 km per uur overheen en vrachtwagens moeten nog steeds omrijden. Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dan de situatie op de weg, Q of Keer van Flitsmeister. Zijn geen vertragingen, dus dat is lekker doorrijden. Maar wel even oppassen op je snelheid. Onder andere bij de A16 Rotterdam richting Dordrecht. Daar staan ze bij 7,8. En te flitsen bij de A30 Barneveld richting Ede bij 16,2.
0: Music. Judith Eik.
1: Goedemorgen, ik ga je zo vertellen waarom Ed Sheeran enorm aan het balen was. Eerst Topic en Becky G. Dit is Sorry Papi.

0: En Love Myself. Ja, als je nu naar buiten kijkt, zie je dan al het zonnetje schijnen. Ah, het wordt heerlijk weer vandaag. Ik zei het net al, temperaturen van 20 tot 25 graden. En in Boston in Amerika is het op dit moment wel even een ander verhaal. Regen, regen en nog meer regen bij zo'n 15 graden. Ja, daar was het afgelopen dagen zo erg aan het stormen dat Ed Sheeran zijn concert moest afblazen. En dat is balen, maar voor Ed Sheeran nog wel extra zuur. Want hij vindt het juist geweldig om tijdens de regen op het podium te staan. Sterker nog, volgens Ed worden zijn shows dan ook veel beter.
1: The one thing I've realized, because I do a lot of outdoor shows, whenever it rains, the gigs are always way better.
0: Ja, en dat zijn shows beter worden, komt volgens hem omdat iedereen dan zeiknat is en dat je dan samen nog meer geniet van het moment. Doe mij maar gewoon lekker de zon zoals vandaag. Temperaturen van 21 tot 25 graden. Dit is Ed Sheeran samen met Martin Garrix en Repeat It.

0: Q Music en One Direction. Gisteravond was ik even langs bij mijn ouders. En het eerste wat ik hoorde toen mijn moeder de deur opendeed was... Ik weet wat het geluid is. Ik dacht, ja, tuurlijk, jij weet wat het geluid is. Ze was, nee, ze wist het heel zeker.
1: Ik weet wat het geluid is.
2: Ja, maar man, dit zeg jij elk jaar.
1: Nee, ik weet het echt zeker.
2: Hoe zeker weet je het?
1: 100%?
2: Nou, ja.
1: Je weet het 100%?
2: Ja.
3: Het geluid.
0: Ja, mijn moeder wist het zeker en ze dacht dat het geluid was de klep van een posterframe sluiten. Nou, wat denk je? Staat gewoon al tussen de foute antwoorden. Nee, maar ze wist het echt zeker. Ja, het is goed om altijd even te checken bij de foute antwoorden of jouw antwoord daar niet tussen staat. Ik heb ook echt nog steeds geen idee wat dit geluid nou is. Er zijn nu precies 100 foute antwoorden gegeven. Check ze vooral even op qmusic.nl of in de Q-app. Dan weet je zeker dat je niet iets zegt wat al afgekeurd is door de jury.
4: Ik denk dat het een videoband in een videorecorder stoppen is.
5: Het plaatsen van een videoband in een videorecorder.
6: Een cassettebandje uit een cassetterecorder halen.
7: Het plaatsen van een cassettebandje in een Walkman.
8: Ik denk het aanzetten van een printer.
9: Ik denk het losklikken van een geprint object van een 3D-plaat.
10: Ik denk het dichtklappen van een kassabonprinter.
0: Ja, vanaf morgen gaan we weer verder met het geluid. Waarde op dit moment 20.000 euro. Dus spits je oren. En denk je het te weten? Aanmelden doe je heel makkelijk via de Q Music app.
3: Dit is Q Music. Temper City.

Q-Music, Lucas en Steve. En Love on Hold. Ja, sorry, maar er is toch niets lekkerder dan gewoon lekker mensen kijken. Dat is toch genieten? En de plek waar dat dus echt geweldig kan, dat is de sportschool. Ja, daar zie je dingen gebeuren. Nou, ik kijk mijn ogen uit. Laatst weer, toen zag ik iemand iets doen. Nou, dit had ik echt nog nooit gezien. Ga je zo meteen vertellen wat ik zag?

0: Hey
1: Mattie.
0: Hey
1: Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
0: Dan zegt iemand van, je krijgt aurapunten en dat is eigenlijk een compliment.
2: Hoeveel aurapunten krijg ik dan van jou?
0: 1000 aurapunten. Wow.
2: En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En nu heb ik nog een huishoudtip, jongens, om zeg maar de sleur van het huishouden iets leuker te maken. Als het piepje van de droger gaat, is de vraag wie is als eerste bij de droger. En op het moment dat je als eerste bij de droger bent, dan krijg je een punt. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
3: Hey Mattie!
4: Hey Mattie!
2: Elke ochtend bij Q-Music.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen!
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
16: Het is weer laat.
17: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
18: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
19: Die wil ik.
20: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
19: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
18: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
17: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
21: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer en

0: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
2: Honda, the power of dreams.
3: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
4: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
6: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
7: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
10: Goedemorgen, het weer van Buienradar. De dag begint nog wat mistig. Later wisselen zon en wolken elkaar af. En daarbij wordt het zo'n 21 tot 25 graden. Kijken we naar de situatie op de weg. Q-verkeer van Flitsmeister met geen vertragingen. Wel flitsers oppassen bij de A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 7.8. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16.2.
11: Judith Eijk.
10: Q-music. Zometeen Charles en Eddie with a light to you. Maar eerst Samber en

Q-Music, Charles en Eddie en Would I Lie to You? Ja, als mijn vrienden voor mijn deur staan en ik er niet ben, dan weet ze eigenlijk dat ze me 9 van de 10 keer in de gym kunnen vinden. Dat is echt mijn tweede huis. Zometeen sta ik er weer. En soms kijk ik er echt mijn ogen uit wat ik allemaal zie. Ja, je ziet mensen die bizar sterk zijn. Je ziet stelletjes die midden tussen de gewichten ruzie staan te maken. En mensen die allerlei geluiden maken tijdens het sporten. Maar soms zie je ook dingen gebeuren waarbij je echt de vraagtekens boven mijn hoofd ziet verschijnen. Kijk, we hebben allemaal een druk leven. Dus ik snap wel dat mensen sporten soms combineren met andere dingen. Bijvoorbeeld iemand die op de loopband staat te bellen en een meeting heeft. Oké, kan ik nog inkomen? Maar laatst zag ik iemand, dat heb ik nog nooit gezien, iemand studeren in de gym. Dus echt zijn schoolboek in zijn rechterhand en een dumbbell in zijn linkerhand. Ja, echt gewoon met zijn ogen in dat boek, terwijl hij met zijn andere zijn arm, zijn bicep aan het trainen was. Ja, het woord sportschool nam hij wel heel serieus. En wie ik trouwens ook vaak in de gym zie, dat is Jordi, een van de boys van Chris Kossel Amsterdam. Die hoor je nu samen met Louis Sansa en Willy William. Dit is My Oh My.

Lawrence Spencer Smith en Fingers Crossed. Ja, Teddy Sims kennen we natuurlijk allemaal als artiest. Hij heeft op dit moment 7 top 40 hits op zijn naam staan. En naast dat hij zanger is, is hij ook vader van kleine Rambo. 1 jaar oud. Ja, en dit is echt schattig, want ik zat net te scrollen op Instagram. Kwam ik hem tegen. Dit weekend deelt hij namelijk een filmpje waarop zij samen op het podium staan. En waarbij Rambo dus ook een klein stukje meezingt. Luister goed, hij is 1 jaar oud. Nou, zo vader, zo zoon zou je zeggen. Dus we houden het in de gaten. En misschien komt de kleine Rambo over een paar jaar ook wel de top 40 in. Net als zijn vader. Ja, die heeft namelijk de huidige nummer 2 te pakken in de lijst. Teddy Swims, dit is Mr. Know-It-All bij Q.

0: Alejandro.
1: Nou, je hoort hem al. Vincent Pronk.
0: Hey, Judith.
2: Met je foute been uit bed.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zometeen weer lekker met ons foute been uit bed stappen. Ik ben op zoek naar foute liedjes, zoals elk weekend. En nou zag ik dat het Nederlandse filmfestival is begonnen dit weekend.
1: Ah, ja.
0: Dus ja, dat is in Utrecht. Worden er weer honderden films uitgezonden. Daar kan je films gaan bekijken. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel liedjes gebruikt in films. En die wil ik even horen.
1: Die moet even in de Q-app verschijnen.
0: Precies, liedjes dat ooit in een film is geweest.
1: Dan en een fout, een beetje fout, toch?
0: Ja, dat is wel leuk, inderdaad. Wel leuk, ja. Ja, dus liedjes uit Grease bijvoorbeeld zijn natuurlijk heel veel liedjes bekend van in de foute uur die we vaak draaien.
1: Ik zat te denken gelijk aan Happy van Verwel.
0: Oh ja, dat ook.
1: Verschrikkelijke ik is dat toch?
0: Oh, dat is waar, ja.
1: Despicable Me.
0: Met die Minions.
1: Met die Minions, inderdaad.
0: Kan ook natuurlijk een Frozen doen, Let It Go.
1: Zo.
0: Titanic, Celine Dion. My Heart Will Go On.
1: I Will Always Love You, The Bodyguard.
0: Zo.
1: Zo, we gaan door.
0: Nou goed, we stoppen hier. De rest is aan jou. Ken je een liedje uit een film? Gooi hem dan even nu in de app van Q.
3: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
6: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
5: Belisol. Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
2: eboekhouden.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Eboekhouden.nl.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
4: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met Vin.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Wow! Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: over op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag. Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis, als je wil. Wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
1: Het is weer laat.
2: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
0: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
2: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
4: Het geluid.
5: Het geluid van Q-Music is nu waard
6: 20.000 euro. En zo klinkt het geluid.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Het laatste nieuws krijg je van Mario Kwaitaal.
1: Goedemorgen. In Zuid-Afrika is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij. In een café ten zuidwesten van Johannesburg zijn 17 mensen doodgeschoten en raakten 15 mensen gewond. Volgens de politie hadden de schutters Kalashnikovs.

0: Truida en Brian Brobby zijn er niet bij door blessures. Joshua Zirkzee is opgeroepen als vervanger. Servië-Nederland is vanavond om 6 uur. Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg.
1: Op de weg lekker rustig, geen vertragingen gemeld, wel 2 snelheidscontroles gespot. A16 Rotterdam richting Dordrecht, daar staan ze bij hectometerpaal 7,8 te controleren. En de A30 richting Ede bij Lunteren 16,2.
2: Music. Vincent Pronk.
1: Stap met je foute been uit bed. Ik zoek een fout liedje dat ooit gebruikt is in een film. Ken je er een? Stuur hem nog even in de app. New truck, big lift.

0: Aware op Q Music.
1: Met je foute been uit bed.
0: Zondagochtend. Goedemorgen. 9:09. Hey, goedemorgen Gemma.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat ben jij lekker sportief bezig op de zondagochtend.
2: Ja, lekker hè.
0: Wat heb je allemaal al gedaan zo vroeg?
2: Ik kom net terug van een wandeling van zo'n 15 kilometer.
0: 15 kilometer?
2: Ja.
0: Zo, maar dan ben je vroeg opgestaan.
2: Half 7 ben ik de deur uit gegaan.
0: Is dit iets wat je elke week doet of dacht je vandaag ineens zo? Ik ga even een lekker stukje wandelen.
2: Nee, ik probeer wel iedere week, iedere zondag even een wandeling tussen de 10 en de 15 kilometer te doen.
0: Wat goed joh, wat heerlijk. Even het kopje leegmaken, het is ook lekker een lekkere dag beginnen kan ik me voorstellen.
2: Ja, en dan lekker Q op de achtergrond natuurlijk.
0: Dat dus, is leuk. Nou leuk zeg, we gaan op zoek naar een fout liedje dat ooit gebruikt is in een film. Je hebt een heel leuk liedje aangevraagd, maar heb je deze film ook gezien toevallig?
2: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Wat leuk. Lang geleden?
2: Ja, zeker. Ja, maar hij was pas geleden was hij ook toevallig weer op televisie. Dus ja, dan kan ik het niet laten om hem weer aan te zetten.
0: Nee, wat leuk. Ik heb dus ooit volgens mij deze film nog gebrand illegaal op zo'n dvd'tje. Dat was een beetje de Zero's tijd, toch? Dit?
2: Ja.
0: Want uit de film, zeg het maar.
2: Uit de film Madagascar.
0: Ja, jij wil horen Real to Real, toch? Want I like to move it, move it.
2: Ja, dat vond ik een mooie afsluiting van mijn wandeling.
0: Nou, inderdaad, ja. Wat goed, die gaan we even doen. En dan krijg je de met je foute been uit bed sokken van ons opgestuurd.
2: Fantastisch, hartstikke leuk.
0: Het zal nog lekkerder wandelen, hoop ik. Een fijne
2: dat
0: dag, hè?
2: Dat denk ik ook wel, dankjewel.
1: Met je foute been uit bed. I like to

0: Another back you. Talk to you.
1: Ik ga Bruno Mars draaien. En ik was ervan overtuigd dat het liedje van Bruno Mars echt door hem zelf was bedacht. Ik zag het ook helemaal voor me. Geschreven voor de liefde van zijn leven. Hè? Lekker romantisch. Bruno aan de keukentafel met een hoedje op. Zo'n rode roos op tafel. Pen en papier erbij gepakt. En ik dacht dus dat hij daar die ene zin bedacht. I love you just the way you are. Nou ja, ik kom er dus net achter. I love you just the way you are. Die zin die heeft hij gejat. Van een liedje van Billy Joel. Hier, luister.

Althans, slecht bedacht, zo is het ook. Uiteindelijk heeft Bruno Mars zijn eigen draai eraan gegeven en werd dat nog een veel grotere hit dan die van Billy Joel. Eentje waarmee veel harten zijn veroverd, denk ik. 2010 alweer, 16 jaar oud, maar nog steeds goed. Bruno Mars.

0: Creed Hart.
1: Ik vond het moeilijk vorige week. Ik zat vorige week naar Bas te luisteren. En die sprak natuurlijk weer met Joris, zoals elke zondag. En Joris speelde een liedje op zijn draaiorgel. En ik kwam er maar niet op. Dit was wat Joris vorige week speelde. Nou, nu ik het weet, hoor ik het. Dit was natuurlijk As It Was, Harry Styles. Zometeen speelt Joris nog een liedje op één van zijn orgels. Die man heeft 8 draaiorgels thuis. En zometeen gaat hij er een slinger aan geven aan jou zometeen om te raden welk liedje die vandaag speelt. En ook de bouwsta hoor je zo.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je 25.000 euro.
5: Moelenmilk, the moo you can't resist. Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint...

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM. Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
10: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
11: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
12: e-boekhouden.nl. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
13: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl. Oh.
15: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
16: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: Daar zit Sophie.
19: Hi.
18: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
19: Met Sophie.
18: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
20: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
18: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
21: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
22: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
23: 9:30, goedemorgen. Het is op sommige plekken nog mistig. Later vandaag iets meer zon. Het is 21 tot 25 graden. Morgen even een iets minder dagje, iets minder wolken. Maar vanaf dinsdag. gaan de temperaturen omhoog richting de 26 graden. Q-verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en Amersfoort daar 7 minuutjes. En snelheidscontrole op de A16 richting Dordrecht. Daar staan ze bij 7,8. A50 richting Zwolle bij Beemte-Broekland 213,3. En de A30 richting Ede, let op, bij Lunteren bij 16,2.

0: blijft zo mooi, toch? Coldplay Back You, The Scientist.
1: Joris, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Joris. Daar is Joris. Joris ten Aven.
2: Jo, daar is hij.
1: Ja, daar is hij weer. Zondagochtend. Je kan je wekker door, je klok erop gelijk zetten natuurlijk.
2: Eigenlijk wel.
1: Nou, ben jij ook, je bent ook de wekker voor veel mensen. Want je gaat dan op orgel ga je zo meteen een liedje spelen. Je hebt hoeveel orgels? 8, hè?
2: 8 stuks, ja, klopt.
1: En met het hele land te vinden, vooral in het noorden van het land. Maar ben jij wel eens ergens weggestuurd? Dat mensen zeggen, hey, meneer, kunt u even met uw orgel even iets verderop gaan staan?
2: Ja, dat komt ook wel eens voor, hoor. Tuurlijk, je hebt altijd mensen die het niet leuk vinden. Dat is gewoon zo. Maar echt wegsturen, dat is weer een andere kant. Maar natuurlijk krijg je wel eens dingen naar je hoofd. Ja, ja hoor.
1: Mag je met je draaiorgel zomaar de stad in eigenlijk en overal gaan staan? Of heb je daar vergunning voor nodig?
2: Ja, exact. Klopt helemaal. Ja, daar heb je vergunning voor nodig en er zijn weer regels aan gebonden.
1: Ja, en dat precies. Ook.
2: Hoe lang dan heb je ook een beetje je rechten.
1: Ja, hoe lang doe je dat inmiddels al eigenlijk?
2: Ik sta al vanaf mijn 18e op straat. Ik ben op 32, dus al heel wat jaar eigenlijk.
1: Dat klinkt ook heftig. Ja. Je staat vanaf je 18e op straat.
2: Ja, op straat. Ja, klinkt eigenlijk heel zielig.
1: Je hebt wel een huis, hè?
2: Ik heb wel een huis, hoor. Ja, je hoeft niet zoveel zorgen te maken.
1: Nee, oké. Nou, wat goed. Met je orgel ga je nu weer een liedje spelen. En de vraag is, wat speelt Joris hier? Mocht je het herkennen, stuur het meteen in de app van Q. Titel en artiest. Dan maak je kans op het Q-prijzenpakket. Dit liedje trouwens, draai je dat zelf ook veel in het land?
2: Ik draai het wel eens in de stad, want dit is wel een heel bekend liedje voor iedereen.
1: Oké, leuk. Dan gaan we er naar luisteren. Ik ben heel benieuwd. Joris, geef er een lekkere slinger aan.
2: Komt-ie.

0: Nou, je buren zijn ook wakker, denk ik, Joris.
1: Jazeker.
0: Dank je wel weer, hè.
1: Graag gedaan.
0: Mocht je het herkennen, stuur het in de app van Q. Ik herken hem meteen, maar hopelijk jij ook. Titel en artiest. Je hebt 4 minuten om te appen.

0: Alarmschrijf van deze week. Het is de nieuwste van Taylor Swift, Patient Zero.
1: Hoor eens. Daar is Joris.
0: Daarvoor hoorde je Joris. Die speelde een liedje op zijn draaiorgel. Al jaren een traditie op de zondagochtend van Q. Ja, hopelijk kon je een beetje herkennen wat hij speelde. Suus, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Lekker onderweg in de auto?
2: Ja.
0: Waar gaan we naartoe?
2: Ja, we gaan naar Walibi.
0: Wat leuk. En ja. Ga je dan ook in de achtbanen vandaag?
2: Ja, zeker. Tuurlijk.
0: Ja, daar staat Walibi toch wel bekend om, hè? De Goliath. Wat heb je nog meer?
2: Weet ik eigenlijk niet. Genoeg. Ik weet de namen niet, hoor. Maar...
0: Bij de ingang krijg je wel een platte rondje. Dat komt wel goed, hè?
2: Ja.
0: Hey, wat leuk. Je hoorde Joris een liedje spelen op zijn orgel. En jij herkende het meteen, hè?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Zullen we nog even luisteren wat hij speelde? Voor de zekerheid nog even dat we even kunnen vergelijken. Dit was het namelijk. Delara stuurt een berichtje. Dit is Sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig. Aline zegt Ed Sheeran met Azizam. En Mitch zegt ook, klinkt als iets van Ed Sheeran. Is niet goed. Ed Sheeran heeft het trouwens wel geschreven. Hey, kleine hint. Suus, wat was dit ook alweer?
2: Ja, Love Yourself van Justin Bieber.
0: Justin Bieber, Love Yourself is goed! Je wint het Gil prijzenpakket en ik wens je echt heel veel plezier in Walibi vandaag.
2: Super leuk, dankjewel. Oh,

0: op de korte broeken klaar liggen, hoor. Dinsdag 25 graden zie ik. Lekker, man. Juggle by Q en Jamaican. Hey, binnen een paar minuutjes hoor je een prachtig liedje van Douwe Bob. Zijn nieuwste komt eraan, No To Self. En Loreen zometeen.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Alleen vandaag bij Bol. Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
15: Fans van Voordeel,
14: Aldi.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
15: Fans van Voordeel,
14: Aldi.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Youfone.
22: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
23: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
24: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
23: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
24: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
23: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
25: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
26: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
27: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
28: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
30: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
31: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming. Klinkt

0: snelweg ten westen van München. De bus raakte van de weg en sloeg over de kop. Volgens Duitse media zaten er toeristen uit de Filipijnen in de bus. In de buurt van Kaapstad in Zuid-Afrika zijn vannacht 10 mensen doodgeschoten in een uitgaansgebied. Gewapende mannen begonnen meteen met schieten toen ze binnenkwamen. Gisteravond was er ook een dodelijke schietpartij in een café in de buurt van Johannesburg. Daar vielen 17 doden. Het bedrijf achter ChatGPT heeft zijn krachtigste AI-systeem voorlopig gepauzeerd. Dat ging tijdens een test op internet, terwijl dat niet mocht. Het was minder erg dan wat het systeem eerder deed. Toen probeerde het een website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken en brak het in bij de Australische Gezondheidsdienst. En een dierentuin in de Amerikaanse stad Atlanta maakt zich op voor de komst van twee reuzenpanda's uit China. Die zijn vandaag op het vliegtuig gezet. President Xi Jinping maakte donderdag bekend dat de panda's naar Amerika zouden komen. De dierentuin in Atlanta had tot 2 jaar geleden ook reuzenpanda's. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking en met 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg is het warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen.
1: Op de weg is het lekker rustig. Er zijn geen vertragingen gemeld. Wel 2 controles via Flitsmeister. A16 richting Dordrecht. Let op bij hectometerpaal 7.8. En de A50 richting Zwolle bij Beemte-Broekland bij 213.3.
2: Music. Vincent Pronk.
1: Yes, lekker muziek om die zondag op te starten. Bluff komt eraan. Harder dan

0: Goedemorgen, zondag alweer. In mijn koppie was het nog even zaterdag. Zondagochtend, goedemorgen. Het is een lekker sportdagje vandaag. Het is de laatste dag van het WK wielrennen. Dat vindt vandaag plaats. Ja, en het Nederlands helftal, hè, vanavond, de Nations League, is om 6:00 tegen Servië. Ik was vooral benieuwd naar de persconferentie rondom deze wedstrijd. Want het voetbal zelf, dat kan me op zich gestolen worden. Maar de persconferentie deze week was toch wel even een dingetje natuurlijk. Ik bedoel, afgelopen week liep de spanning al even op tussen oranje aanvoerder Virgil van Dijk en Valentijn Driessen van de Telegraaf. Werd een beetje een verhit gesprek.
1: Weet je of het je nog steeds was zit, de verhouding met de media?
2: Met heel veel media heb ik geen probleem en nooit gehad. Maar als er onzin de wereld in wordt gestuurd, wat moet ik daar nou mee doen?
1: Ja, maar daar kan je toch degene die de onzin in de wereld stuurt, die kan je daar toch op aanspreken?
2: Nou, daar praat ik nu toch mee, toch?
0: Oh, shots fired. Nou goed, dat heeft de bondscoach ook gehoord. Xavi Hernandez, en die kwam er gisteravond nog even op terug.
3: Last question. The last press conference with Virgil was a little bit heated. You said that you liked the directness of the Dutch people. Do you still think the same way, or were you like, oh, chill?
4: Yes, still is a surprise for me, because you reply and all the time, but it's okay for me. I'm comfortable, so it's a matter of respect. For me, if there is respect, then there is no problem.
0: I'm comfortable, maar dat zat er even doorheen. Maar Xavi is positief, dat is mooi. Vanavond dus die tweede wedstrijd voor onze nieuwe bondscoach. Gaat hopelijk beter dan de wedstrijd tegen Duitsland afgelopen week. Is om 6:00 trouwens vanavond, dus wel lekker. Kan je met het bord op schoot lekker naar Oranje kijken. De zondagochtend, David Guetta, Sia komt eraan. En eerst het prachtige liedje van Douwebop. Dit is Note to Self.
5: Ik

0: David Guetta en Sia back your music and beautiful people. Ik dacht altijd dat de Ziggo Dome in Amsterdam de plek was voor de allerleukste concerten. Maar ik zit even te kijken. Komende tijd moet je juist in Rotterdam zijn voor de goede feestjes. Er komen echt leuke dingen aan. Volgende maand staat Direct met 6 concerten in Ahoy. Raccoon staat binnenkort ook in Ahoy. En natuurlijk hebben we nog volgend jaar Gerard Joling. Die geeft zijn laatste concerten in Ahoy.
1: Gezellig!
0: En ik twijfel nog om een kaartje te kopen. Maar Bassie en Adriaan, wat dacht je daarvan? Die geven volgend jaar 2 amazing concerten in Ahoy.
2: Hey, joepie!
0: Ook Bluff staat er binnenkort. En dan beginnen ze met de concertreeks Bluff en Vrienden. Wie zijn die vrienden dan? Dat is deze week bekendgemaakt. Hannah May is er ook bij. S10 komt optreden. En Zoe Levi, allemaal bij Bluff en Vrienden. Over een maandje in Rotterdam, Ahoy. Je hoort ze nu bij Q. Harder dan ik hebben kan.

0: Alex Warren bij Q en Passenger. Bijna 10:30, een paar minuutjes nog, dan spelen we het telspel. Ik heb weer een liedje gevonden waarin één woord heel vaak wordt gezongen. En dat gaat vandaag om een liedje van Eva Max. En ik heb net even zitten oefenen hier. Ik moet natuurlijk wel goed weten wat het goede antwoord is. Dus ik heb zitten meeturven. Ik ben de tel dus kwijtgeraakt. Dus ik moet nog een keer gaan tellen. Ga ik nog even doen. Ben ik zo meteen terug en laat ik de opgave ook aan jou horen. En ook Calvin Harris, hoor je zo?
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
4: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
9: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
7: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het, doe het, deel het. Sawadee, vakanties voor reizigers.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
16: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
17: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon.
18: We doen met je mee. Plus.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Half elf, goedemorgen. Het is vandaag een mix van wolken en zon. Het is 21 tot 25 graden. Morgen even wat minder, maar vanaf dinsdag is het weer nazomeren. Kan het wel 27 graden worden. Op de weg een aantal vertragingen, maar veel is het niet. De A4 richting Den Haag tussen de Nieuwe Meer en Badhoevedorp. Daar 6 minuutjes. A7 richting Den Oever tussen Breesandijk en de brug over de Stevinsluizen. 5 minuutjes. En de A28 richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en Amersfoort. Werkzaamheden zorgen daarvoor 6 minuutjes. Eén snelheidscontrole op de A16 richting Dordrecht. Even van het gas af bij Rotterdam bij 7.

nummer op Q Music. My body isn't ready. Oké, ik ben eruit. Ik heb even zitten tellen net. Letterlijk met pen en papier. Ik weet het juiste antwoord. Nu is het aan jou. We gaan tellen. Daar gaan we.

Ik heb weer een liedje gevonden waarin één woord heel vaak wordt gezongen. En aan jou om te tellen hoe vaak dat ene woord voorbij komt. Dus het betekent even concentreren. Ook als je in de auto zit kan je gewoon meedoen. Maar zorg dat je de tel niet kwijtraakt. Het gaat vandaag om een liedje van Chesto en Eva Max. Let zo meteen goed op het woord. Motto. Oh, heb je hem? Nou ja, dat komt dus meerdere keren terug in het liedje. Dus mocht je trouwens willen meeturven met pen en papier, ik zou zeggen, doe het, hè. Kan ook gewoon op je telefoon of lekker uit het koppie met de vingertjes. Kan natuurlijk ook. Concentreer je goed en tel het woord motto. En stuur je zometeen het goede getal in de app van Q. Dan maak je kans op het Q-prijzenpakket. Daar gaan we. Hoe vaak tel jij het woord motto? Iedereen klaar?

0: Q-Music, Stella Lefty en Boston. Daarvoor hoor je Tiësto en Ava Max en The Motto. Maar hoe vaak zongen ze dan het woord motto?
1: Dit is Vincent, telspel.
2: Wij denken 12. Groetjes van Jolan.
0: 12 keer is iets te veel. Inge zegt 14 keer is ook iets te veel. Matthijs zegt 10 keer is ook iets te veel. Is het al best wel warm? Maar het is toch nog best knap lastig om de tel niet kwijt te raken. Anoushka, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb je alleen geteld of zit je met een hele auto vol daar?
3: Ik zit samen met Linda in de auto. We hebben samen geteld.
0: Hallo Linda.
4: Hallo.
0: Waren jullie het eens met elkaar? Kamen jullie op hetzelfde getal uit?
3: Ja, wij zijn het altijd eens.
0: Wat goed, altijd eens zelfs. Hebben jullie nog hulpmiddelen gebruikt of is het echt uit het kopje gegaan vandaag?
3: Nee, het is uit het hoofd gegaan. Ik schat er van tevoren al in, dat zijn er niet heel veel. Dat moet uit het hoofd kunnen.
0: Nou, dat heb je goed ingezat. Het is in ieder geval onder de 10. Hoe vaak heb jij het woord motto geteld?
3: Wij hebben 9 keer motto geteld.
0: Linda, ben je het eens?
4: Ja, helemaal mee eens.
0: 9 keer, dat is goed! Gefeliciteerd met het Q-prijzenpakket! Doei, doei! Gezellig daar in de auto hoor, Linda. En Anoushka, fijne dag hè!
3: Dankjewel!
0: Het is Phil Collins bij Q.

0: Zara Larsson bij Q-Music en Midnight Sun. Het is bijna 11:00. Zometeen krijg je het laatste nieuws van Daphne.
1: Ja, groot alarm bij een militaire vliegbasis in Engeland.
0: Hoe dat zit hoor je zo. En we doen de top 40 classic. We gaan terug naar de top 40 van een paar jaar geleden. Heeft alles te maken met het programma waarin dit zangtalent te horen was.
2: Been reading books of old, the legends and the myths. Achilles and his gold, Hercules and
0: his... Ja, je herkent al wie dit is toch?
3: Hey Mattie!
4: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
5: Dan zegt iemand van, je krijgt aurapunten en dat is eigenlijk een compliment.
4: Hoeveel aurapunten krijg ik dan van jou?
5: 1000 aurapunten.
4: Wow. En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En nu heb ik nog een huishoudtip, jongens, om zeg maar de sleur van het huishouden iets leuker te maken. Als het piepje van de droger gaat, is de vraag wie is als eerste bij de droger. En op het moment dat je als eerste bij de droger bent, dan krijg je een punt. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
3: Hey Mattie!
6: Hey Mattie!
7: Hey Mattie!
8: Elke ochtend bij Q-Music.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
15: Doei doei!
14: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt...

0: Freedom 3 Plus voor 69 euro.
1: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
2: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
3: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
4: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
11: Nee, pleurt op joh!
10: 650.000 dieren.
11: Dat is bizar.
10: Per dag.
11: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
10: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
11: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
10: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
0: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
13: Langer mee doen is goedkoper.
12: Zeker, kwaliteit rendeert.
14: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
19: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
20: Die wil ik.
21: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
20: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
19: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
22: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
23: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
24: Citytrippen?
25: Drakentemmen in het Verre Oosten?
26: Of nee, juichen voor Oranje!
23: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
1: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music is nu waard
4: 20.000 euro.
3: Is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
4: Goedemorgen, het is 1 minuut over 11. Het Q-Music nieuws door nu.nl. Krijg je van Daphne van der Meis.
5: Goedemorgen. In Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen neergestoken. De daders gingen er volgens de politie daarna in meerdere auto's vandoor. Later werden er 5 mensen opgepakt op de snelweg. Getuigen zeggen dat er ook is geschoten, maar de politie onderzoekt nog of dat echt zo is. Hoe ernstig de slachtoffers gewond zijn, is nog niet bekend. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De Merwedebrug op de A27 bij Gorkum is eerder dan gepland weer open. De brug is dit weekend aangepakt omdat de constructie zwakker is dan gedacht. Er is daarom een dunnere laag asfalt aangebracht. Dat maakt de brug 400 ton lichter. Hij is dus weer open. Wel mag je voortaan maximaal 70 km per uur rijden. Vrachtwagens en touringcars blijven voorlopig verboden op de brug. Groot alarm bij een militaire vliegbasis in Engeland. Daar zijn meerdere mannen opgepakt vanwege explosieven. De basis is afgezet en tientallen hulpdiensten zijn ter plaatse. Mensen in de buurt zijn uit voorzorg uit hun huizen gehaald. Ook onderzoekt de explosieve dienst een aantal voertuigen. De vliegbasis wordt gebruikt door de Amerikanen, onder meer voor aanvallen op Iran. En Oranje speelt vanavond zonder Jeremy Frimpong tegen Servië. Bondscoach Xavi zet de Liverpool-speler op de tribune. Waarom Frimpong buiten de selectie valt, is niet bekend. Nederland begon de Nations League donderdag met een gelijkspel tegen Duitsland. De wedstrijd tegen Servië begint vanavond om 6:00. En dan nog het weer van Buienradar. Het is warm voor de tijd van het jaar. Vandaag veel zon, af en toe bewolking en 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg.
4: Even kijken op de weg. Er zijn een paar vertragingen. Het is niet heel veel. A4 richting Amsterdam tussen de Schiphol-tunnel en de Nieuwe Meer. Daar 5 minuten. A7 richting Den Oever tussen Zurich en Koornwerner-Zand. Daar 6 minuten. En de A28 richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en Amersfoort. Doe je er 10 minuutjes langer over. Snelheidscontrole op de A2 richting Echt. Daar staan ze echt bij Weert bij 202.0. A16 richting Dordrecht bij Rotterdam 7.8. A27 richting Almere 115.0. En de A28 richting Zwolle, let op, bij Hulshorst bij 59.7.
2: Music. Vincent Pronk.
4: Shawn Mendes, Marco Borsato. Ja, wat gaat het worden zometeen? We doen de Top 40 Classic uit 2019 zo.

0: zondagochtend van Q. De Red Hot Chili Peppers hoorde je. En Under the Bridge. We pakken de top 40 er even bij van een paar jaar geleden. We gaan even terug naar 27 september 2019. Dat is vandaag precies 7 jaar geleden. Top 40 Classic. 7 jaar geleden was de eerste aflevering van dit tv-programma.
1: Welkom bij de Masked Singer.
0: Ja, de Masked Singer. Goed gemaakt, hè. BN'ers verkleed in een pak. Prachtige pakken altijd. Volledig onherkenbaar. En de vraag is, wie hoor je toch zingen? Nou, bij sommige mensen heb je echt geen idee. Dan is het echt zoeken naar de BN'er. Wie is dit ook alweer? En bij sommige mensen herken je de stem uit duizenden. Been reading books of old, the legends and the myths. De zingende astronaut was dit.
2: Geen zanger,
0: zegt Carlo. Nee, dat klopt. Het was Mattie Valk.
2: Denk ik geen zanger.
0: Hij heeft toch nog 5 afleveringen volgehouden. Ja, toen kon Marieke Elsinga niet achterblijven. Een paar seizoenen later. Zij was de zingende eekhoorn. Het viel wel af in aflevering 7, maar goed gedaan hoor. Het lijkt me best lastig ook, in zo'n groot pak, hè, met zo'n masker op, hartstikke warm. De Masked Singer bestaat vandaag dus 7 jaar. En ik heb de top 40 er even bijgepakt van het begin, van 27 september 2019. Aan jou de vraag, welke van deze 3 liedjes wil je horen? Stem je even mee in de Q-app. Shawn Mendes en Camila Cabello stonden op nummer 1 die dag. De Señorita. Kan je nu opstemmen in de Q-app? Of ga je voor de nummer 5 van die dag? Tanzanai en Dance Monkey is de tweede keuze. Maar de derde keuze is ook niet mis.

Boeren danst is de derde keuze. Oké, laat van je horen in de app van Q. Zo, ik zie nu al een dikke voorsprong voor die laatste. Marco en Davina en Armin gaan lekker. Maar goed, je kan het verschil nog maken. Stem mee in de app van Q. Wat wil je horen? Ga je voor Shawn Mendes en Camila Cabello? Ga je voor Tones and I? Of toch Marco, Davina en Armin? De winnaar.

0: zo'n fan van deze vrouw en van het liedje. Sienna Sparrow bij Q. Great Expectation. Hoe? Great Expectation bij Q Music. Het is duidelijk in de app van Q. We hebben een duidelijke winnaar. Want ja, het gaat tussen drie liedjes uit 2019. Shawn Mendes en Camila Cabello met Señorita. De tweede keuze is Stones and I met Dance Monkey. En de derde keuze, Marco Borsato, Davina Michelle en Armin van Buuren en Hoe het danst. Antoinette, wat wil je horen?
1: Dat is voor mij niet zo'n hele moeilijke keuze natuurlijk. Want als er Marco Borsato op het programma staat, ga ik altijd voor Marco.
0: Danique!
2: Voor sommige mensen is het altijd ABBA, maar voor mij is het altijd Davina Michelle. En dan is het ook nog een compleet trio van Nederlandse bodem. Dus mijn stem gaat naar Hoe het danst. Groetjes van Danique!
0: Groetjes! Daisy!
3: Ja, Marco natuurlijk!
0: Ilona!
4: Doe maar nummer 3, Marco Borsato!
0: Marco Borsato heeft dik gewonnen, 64% van de stemmen. Dit is Hoe het danst.
5: Top 40 Classic.

0: Klopt, hè? Marco Borsato, Armin van Buuren, Davina Michelle en Hoe het Danst. Hey, zometeen hoor je trouwens de vrouw waardoor Davina Michelle eigenlijk ooit is doorgebroken. Dat was Pink. Pink komt eraan zometeen met Try en je hoort Bruno Mars.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer eruit, trui erin. Draag je iets niet meer of is het kapot? Ook dat mag in de textielbak. Niet dumpen, wel droppen. In een dichte zak, in de textielbak.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
5: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1+1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Begon jouw dag met ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
23: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp.
0: En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
23: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
24: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
23: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
24: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
25: 11:30, goedemorgen. Lekkere zondag vandaag. Het is 21 tot 25 graden. Soms wat zon, soms wat wolken. Morgen een dagje minder, maar daarna temperaturen van wel 27 graden en zon. Q-verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A7 richting Den Oever. Tussen Breezaandijk en de brug over de Stevensluizen, daar 13 minuten. A10 richting de Nieuwe Meer, daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Rivierenbuurt. Ook daar de vertraging 10 minuutjes. En de A29 richting Rotterdam tussen de Volkerakbrug en Numansdorp. Een kapotte auto zorgt daar voor 10 minuten. Snelheidscontroles check je in de app van Flitsmeister.
26: Vincent Pronk.
25: Zometeen, direct komt eraan en dit is Bruno Mars.

0: Pink by Q en Try. Ik hou ervan om soms even door de wijk te lopen. Hè? Een soort gewoon een rondje maken. Een beetje daar bij mensen naar binnen kijken. Mocht je ook wel eens door je eigen wijk lopen, dan is er een grote kans dat je allemaal van die zelfgemaakte posters voor het raam ziet hangen. Met deze tekst erop.
1: Hey Matty, ik wil naar Miley.
0: Hey Matty, ik wil naar Miley. Ja, alles voor die twee tickets voor een trip naar LA, naar Los Angeles. Matty gaat iemand met zijn eigen poster richting Los Angeles sturen. Richting dat concert van Miley. Dat is over exact 3 weken al. Zondag 18 oktober. Dan ga je dus gewoon naar Amerika. Je mag ook iemand meenemen. En het enige wat je hoeft te doen is een poster voor je raam hangen met daarop de tekst: hey Matty, ik wil naar Miley. En die poster mag natuurlijk wel een beetje mooi uitzien. Ik zag al een foto binnenkomen net van Lian. Die heeft echt knap werk ervan gemaakt. Lian die stuurt net de poster door met allemaal uitgeknipte hoofden van Miley erop geplakt. Knalroze poster. Ik zie ook Hannah Montana nog voorbij komen. Dat is natuurlijk de rol waarmee ze ooit doorbrak bij Disney Channel. Ik zou zeggen, heb je zo'n poster voor je raam al hangen? Zorg dat je woensdag iets lekkers in huis hebt. Zet de koffie vast klaar. Want woensdagmiddag rijdt Matty door Nederland om iemand blij te maken met 2 tickets voor Miley in Los Angeles. Je hebt dus nog even om zo'n poster te maken. En heb je hem hangen?

0: Bank Your Music. De zondagochtend, goedemorgen, Vincent hier. Hey, dat is leuk. Donny, goedemorgen.
1: Hey, Vincent.
0: Ik heb gewoon een TikTok firewall aan de lijn.
1: Ja, dat heb je zeker.
0: Sterker nog, ik heb de stem aan de telefoon die ik al jaren uitzend.
1: Ja, ik hoorde mezelf ineens en ik denk, hey, dat is mijn stem.
0: Maar ik vind het heel grappig. Jij klinkt totaal niet als wat ik al jaren gebruik in mijn uitzending.
1: Nee, dat klopt. Dat is een typetje van mij. Dus, hey Vincent, is het 10 cent? Wow. Is het 20 cent? Nee, het is 10 cent.
0: Wat goed, Donny. Het is hem echt, want het gaat dus om deze TikTok firewall die ik al jaren gebruik.
2: Is het 10 cent? Is het 20 cent? Nee, het is...
0: Tony, dit ben jij.
1: Ja, dat ben ik.
0: Hoe is dit filmpje ooit ontstaan? Want voor de duidelijkheid, even uitleggen wat je op het filmpje ziet. Je ziet jou in een graafmachine zitten en jij filmt een muntje van 10 cent.
1: Ja, ik film dan een muntje van 10 cent en dan een muntje van 20 cent. En dan draai ik de camera naar mijn grondwerker. Nou, en dat is Vincent. Nou, en dan...
0: Ja, wat goed. Hey, word jij wel eens aangesproken? Doe je dat typetje wel eens op verjaardag of zo? Is het je party trick dat je even zegt...
1: Ja,
0: hey.
1: Er zijn heel veel mensen ook binnen het bedrijf die altijd weer datzelfde gebruiken. Ja, Vincent zelf, die wordt er wel een beetje zat van.
0: Ja, ik ook. Want ik hoor ook op verjaardag... Hey, is het 10 cent? Is het 20 cent?
1: Dit is 10 cent!
0: Precies! Zou je hem nog één keer willen doen?
1: Is het 10 cent? Is het 20 cent? Nee, het is...
0: Donny! Onze TikTok-firewall. Q Music, Jonas Blue, dit is Ash of Desire.

0: sounds better with you.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: bellen bij Q-Music. Laat het licht aan. De een die heeft een baard. De ander die heeft een snor. Het is een mooi duo. Zometeen hoor je veel plezier met Stefan en Bram. Oh, Cameron Whitcomb komt eraan.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op Belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, gouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
5: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
6: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
7: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
9: Die wil ik.
10: Hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
9: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
8: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Dreamland. Plezier start hier.
7: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
11: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
14: Vergeet je niet in te smeren.
13: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar €0,99. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar €4,39. Lidl, je verdient het.
18: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr wereldgerechten. Per pak maar €1,79. Lidl, je verdient het.
19: Lidl, Lidl deals. Wow. Wow.
20: Dit is het geluid van de groepsreizen van Sabadie. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling met regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sabadie. Vakanties voor reizigers.
21: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
22: Zeg het!
21: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
23: Hans, waar liggen de regenjassen?
24: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
25: Geeft ruimte.
26: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
3: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
4: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
14: 20.000 euro en het klinkt zo.
22: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
27: 12 uur geweest, goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Met Daphne van der Meijs.
28: Goedemiddag. Opnieuw problemen bij OpenAI. Het bedrijf achter ChatGPT heeft het werk aan een AI-systeem stilgelegd. Het ging namelijk tijdens een test op internet, terwijl dat niet mocht. Toen het werd ontdekt, greep het bedrijf in. Het was wel minder erg dan wat het systeem eerder deed. Toen probeerde het een website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. De ontwikkeling van het systeem wordt pas weer opgepakt als het lek is gedicht. Een steekpartij vannacht in het Gelderse Scherpenzeel. Daar is een man zwaar gewond geraakt. Hij werd gevonden in een huis en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij had meerdere steekwonden. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. Er is een verdachte aangehouden. De Merwedebrug op de A27 bij Gorkum is eerder dan gepland weer open. De brug is dit weekend aangepakt omdat de constructie zwakker is dan gedacht. Er is daarom een dunnere laag asfalt aangebracht. Dat maakt de brug 400 ton lichter. Hij is dus weer open. Wel mag je voortaan maar maximaal 70 km per uur rijden. Vrachtwagens en touringcars blijven voorlopig verboden op de brug. En de politie heeft vannacht een illegale reef gestopt in de duinen bij Hargen aan Zee in Noord-Holland. Daar waren zo'n 600 mensen aan het feesten. Zo'n 60 agenten en een droneteam moesten in actie komen om het feest te beëindigen. Rond 6 uur vanmorgen was iedereen van het terrein af. Niemand werd aangehouden. Wie het feestje heeft georganiseerd is niet bekend.
29: Denk Burendag.
30: Denk ook.
28: Of een van jullie misschien.
29: Nee, ik was...
30: Ja, dan kijk ik toch even Stefan goed aan.
29: Ik lag op bed.
30: Aan zee, dat klinkt helemaal als jou.
28: Ja, precies. En dan nog het weer van Buienradar. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het is 21 graden aan zee en 25 graden in Limburg.
29: Dankjewel, Daphne. Flitsmuis verkeersinformatie. Ja, sorry, als ik met Quinty zit, doet zij alles. Dus ik ben helemaal in de war elke keer. Ik doe de vertraging, jij doet de flitsers. Toch?
30: Ja.
29: Ja. Oké, A29 Berg op Zoom Rotterdam. Tussen de Volkrakbrug en Dumansdorp. 3 kilometer, 20 minuten. Verder nergens langer dan 10 minuten.
30: Oké. Nou, om verwarring te voorkomen. Dan de flitsers op de A16 richting Dordrecht bij 7.8. Op de A27 richting Hilversum bij 90.7. En op de A28 richting Zwolle bij 59.7.
29: Dankjewel.
31: Music. Stefan en Bram.
29: Ja, toch elke keer weer wennen aan elkaar, hè?
30: Ach, wel nee, joh.
29: Als twee hondjes die weer even moeten snuffelen in het park.
30: Ja, je ruikt lekker.

0: McCartney net op Q-Music. Ja, nu ook weer een gekke sterrenkast. Bram Krikke en Stefan Bouwman, goedemiddag.
1: Ja, goeiedag. Ja, Tom van der Weert zit natuurlijk normaal naast mij. Alleen ja. die heeft even wat dagen vrij.
0: Ja, en waarom ook niet, toch?
1: Waarom ook niet? Ik dacht dat die vakantiedagen van hem al 3 keer op waren, maar...
0: Ja, maar dit is wel een beetje pot voorbij de ketel, hè, Mr. South Africa. Ik bedoel, ik zie ook alleen, je bent ook alleen maar aan het reizen.
1: Ja, maar hij heeft toch echt wel meer dagen nu opgenomen, hoor.
0: Ik ga een Excelletje oprichten deze week. Goed. Kijken wie er nou inderdaad meer heeft gehad. Ja. Bram, hoe is het met je verder?
1: Ja, gaat goed. Ja? Vanochtend lekker met de honden wezen wandelen. Was hartstikke leuk.
0: Gezellig.
1: En nou, nu een heerlijk zondagje. Lekker met koffie. Ik ben nog een beetje de samenvatting aan het terugkijken van het voetbal. Engeland-Spanje, wat een wedstrijd was dat.
0: Ja, ik heb helemaal gemist dat hij speelde, joh. Sorry.
1: Ja, speelde. Kroatië speelde ook met een goal van Modric. Dus nou, helemaal geweldig. Ga ik allemaal terugkijken.
0: Is er vanavond ook nog voetbal dan?
1: Weet ik. Ja, Nederland. Servië.
0: Oh, dat is vanavond ook weer. Tuurlijk. We hebben gisteren helemaal over gehad met de uitvallers en de invallers en de dingen en de gekheid.
1: En hoe is het met jou? Heb je lekker geslapen?
0: Nou, zoals je merkt heb ik geen voetbal gekeken.
1: Nee. Maar dat is oké. Okay.
0: Ik heb oprecht eindelijk een keer oké geslapen.
1: Hé. Hey.
0: Ja. Dus ik verbaasde me dat het nieuws daar net niet mee geopend werd. Maar het is toch wel noemenswaardig.
1: En hoeveel uur heb je gepakt?
0: Ja, een goede 5-6 uur.
1: Dat is niet goed.
0: Dat is voor mij goed. Yeah. Hoe is het met jou? Laat het weten in de Q

0: Bas stuurt in de Q-app. Leuk om weer eens een keer een ander nummer te horen van Shakira dan het nummer waar ze al jaren mee op één staat.
1: Helemaal mee eens. Ja.
0: Hips don't lie. Goedemiddag, Q-music. Ja, we hebben allemaal leuke berichtjes in de Q-app.
1: Zeker, blijf die ook lekker insturen, want we lezen, horen, zien alles.
0: Alles.
1: Even kijken, Lynn die zegt aan het uitpakken na een waanzinnige vakantie van 3 weken in Georgië. Ik wil weer terug. Dat is ook niet echt een veel voorkomend vakantieland.
0: Georgië heb ik zelden voorbij horen komen.
1: Nee, maar ja, als je weer terug wil, is het een goed teken. Ik ga het eens opzoeken.
0: Arjen, zijn oma's jarig. Gefeliciteerd.
1: Miranda zegt bijna thuis van een geslaagd weekendje Den Haag en naar Harry Potter geweest in Scheveningen.
0: Zo, Miranda, nog sorry dat ik zo heb je... Je moest volgende keer doorrijden, dan ga ik niet zo toeteren naar je, goed?
1: Oh ja.
0: Ik krijg ook een berichtje van Anna.
2: En goedemiddag, ik ben helemaal in de war. Ik denk, wat doen Bram en Stefan in hemelsnaam zo vroeg in de ochtend? Ja, alleen is het niet vroeg in de ochtend, want ik heb wel uitgeslapen.
0: Lekker hoor.
1: Even kijken, ik zie ook Goris die zegt... ja, middag mannen, groetjes uit Zeeland, fijne uitzending. En die stuurt een foto van een boot, ik denk dat die erop zit.
0: Ik gok het ook. Nee, dat weet ik wel zeker. Die is professioneel schippert. Lisa, die heeft een werkweekend gehad, nu lekker onderweg naar huis. Genieten van mijn zondag met mijn schatje. Misschien gaan ze even naar Wiegen, want ze willen een nieuw salontafeltje.
1: Ach, nou, kijk aan. En Glenda, hallo.
3: Goedemiddag.
1: Hallo. Ja, jij hebt ook niet een alledaagse dag.
3: Nee, dat klopt. Ik ben op weg naar een hele leuke doedelmiddag.
1: Een doedelmiddag? En dan bedoel je niet doedelen als in lekker tekenen van die kleine dingetjes tekenen?
3: Nee, niet freubelen.
1: Als in labradoedels?
3: Ja, klopt inderdaad. Ik heb zelf een labradoedel van bijna 2,5. En hij is geboren in Zonnebreugel. En Patty Bakker, die daar de eigenaar is van Fokker, die organiseert ieder jaar... Een leuke dag.
1: Patty Bart organiseert daar een doedeldag.
3: Klinkt als, hè? Patty Bakker.
1: Patty Bakker. Ach ja, wat leuk. Een doedeldag. Hoeveel doedels komen er?
3: Ja, vorig jaar waren het er zeker 50.
1: Zo.
3: Dus er zijn natuurlijk nu meer geboren. Dus ik ben heel erg benieuwd hoeveel dat er weer zullen zijn.
0: En dat zijn dan allemaal broertjes en zusjes?
3: Ja, broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes.
0: Wat grappig.
1: Ja, heel erg leuk, ja. En is jouw hond, hoe heet hij?
3: Teddy,
0: natuurlijk.
1: Is Teddy meer Labrador of meer poedel?
3: Meer poedel. Ja, hij heeft poedel. Hij heeft een vieswacht. Niet die krulletjes, maar het is echt wel meer poedel.
1: Oh ja. Ja, Tom, met wie ik normaal hier op de radio zit, die heeft ook een labradoedel. Olly. Ja. Ongelooflijk zenuwachtig beest.
0: Niet normaal.
1: Dat is denk ik 99% poedel, 1% labrador.
3: Ja.
1: Als je die verkeerd begroet, dan komt het ook niet meer goed. Dan is hij alleen maar bang voor je.
3: Dan is hij, gelukkig heeft hij van mij niet. Die voelt zich helemaal vogelvrij. Dus dat is gewoon genieten samen.
0: Ach, ik weet eigenlijk niet waar Olly vandaan komt. Misschien gaat hij ook wel naar dezelfde plek nu.
1: Ja, dat
0: zit Tom in zijn alfaatje die kant op te puffen.
1: Dat zou zo maar kunnen. Ja. Glenda, wat ongelooflijk leuk. En hoe lang ben je van plan om daar te doedelen?
3: Het is een hele middag van 1 tot 1,5 uur of zo. Met een frietje eten. Dan gaan we nog een bingo doen. En dan zijn workshops en foto's maken. Dus zo. Ja, van alles.
1: Lekker met Patty Bart op de foto.
3: Ja, ik weet dat hij ook al een doedel.
1: Ja, precies. Ja, superleuk. Nou, Glenda, geniet ervan. En doe Teddy heel veel liefs.
3: Dat zal ik doen. Zullen jullie ook een hele fijne middag.
1: Hey, dankjewel. Doei. Doei.
4: De Q Music Alarmschijf.
5: Hey, this is Taylor Swift. And you're listening to my

0: Taylor Swift, Patient Zero, alarmschijven deze week. Jij was gisteren on fire, Bram.
1: Oh, je doelt op team Stefan versus team Bram.
0: 30 seconds.
1: 30 seconds, ja, 5 uit 5.
0: 5 uit 5.
1: Ja, dat is wel echt heel goed, hè?
0: Ja, dat is heel goed. Dus ik maak me een beetje zorgen.
1: Nou, maar gelukkig heb je uitgebreid geslapen. Je hebt 5 uur slaap gepakt, dus nou, jij kan er wel tegenaan, hoor.
0: Ja, dat gaat helemaal goed komen. Dat straks dus, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ook muziek van Alex Warren en Fever Dream op Q.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
6: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
5: Yeah.
7: Hoera! Spar is voor de 2e keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparen.

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
7: Echt lekker.
6: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denimarket bij Jeanscenter. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeanscenter. De vriendelijke jeansspecialist.
3: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
4: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
2: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denimarket bij Jeanscenter.
4: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Nu bij Dirk. Blueband Goede Start of Halverine 1,39. Mooie prijs.
11: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Het is alweer 12:30. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 1 noemenswaardige vertraging op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen de Schiphol-tunnel en de Nieuwe Meer 3 kilometer, 10 minuten. Verder nergens langer dus.
13: Ja, dan zijn er nog wel wat flitsers om te beginnen. Op de A7 richting Groningen bij 168.0. Op de A16 richting Dordrecht bij 7.8. En op de A27 richting Hilversum bij 90.7.
12: Kom je naar lach?
13: Ja, ik zat...
12: En je zit met je been op de
13: tafel. En dat ziet er gewoon een beetje stom uit als ik op de camera kijk.
12: Maar het is gelukkig radio, hè?
13: Gelukkig wel. Je kan het ook nergens zien.
12: Nou, waarschijnlijk staat vanavond op Instagram.
14: Stefan en Bram.
12: Leer mij onze online afdeling kennen.
13: Ik ga ervoor liggen.

0: Dat was hem.
1: Broes. Ja. De Bos.
0: Zo worden ze niet meer gemaakt.
2: Nee, dat zeg jij, hè?
0: Ja.
1: Wel waar. Het is weer tijd om weer ten strijde te trekken.
2: Nou, daarover, ik vind trouwens wel Sam Fender, artiest van nu. Je had ook dat liedje met Olivia Dean, dat Rain Me In, weet je wel? Don't rain me in, dat nummer. Nee, ik vind hem wel in het vaarwater van Broes zitten, hoor.
1: Stond dat op onze playlist?
2: Stond op onze playlist, ja.
1: Kijk, ik kan me dat nummer helemaal niet herinneren, joh.
2: Zelfs in de studio luister je niet, maakt ook niet uit. Inderdaad, het is tijd voor Team Stefan versus Team Bram.
1: Ja, we trekken ten strijde. Gisteren was het een goede dag, maar jij hebt lekker geslapen, Steef.
2: Ik heb lekker geslapen en we hebben nog teamgenoten nodig. Dus daarom ga ik ook op zoek naar een teamgenoot voor Team Stefan die lekker heeft geslapen vannacht.
1: Nou, ben je diegene, stuur dan Team Stefan via de Q-Music app.
2: En jij dan?
1: Dan ga je strijden tegen Team Bram. Ik ben vandaag op zoek naar iemand die net zoals ik verzamelt.
2: Oh ja, jij hebt echt van alles, hè?
1: Ja, kijk, ik verzamel dan meer gewoon een beetje gekkige, bizarre objecten met een verhaal. Of geschiedenisobjecten. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je flessendoppen verzamelt. Of dat je Pokémon verzamelt.
2: Teennagels.
1: Ja, cola-flesjes. Het maakt allemaal niet uit. Ik ben op zoek naar een verzamelaar. Ben jij zo iemand, dan hoor je in Team Bram. Stuur dan Team Bram via de Q-Music app.
2: Wat is het ding waar je nu het meest trots op bent uit je verzameling?
1: Ja, toch de brief van Napoleon.
2: Nog steeds, ja.
1: Ja, dat...

0: the lessons I've learned.
1: Mooi. One Republic. Jij pakte de laagste, heb ik de hoge. Ging heel natuurlijk. Ja.
2: Team Tom versus Team Bram.
1: Maar nu niet meer samen spelen, hè?
3: Nu niet meer samen spelen. En team Tom is veranderd in team Stefan. Ja. Want Tom is er niet. Stefan, jij was op zoek naar iemand die goed heeft geslapen.
1: Inderdaad. En dat is Esther. Esther, goedemorgen.
4: Goedemiddag.
1: Hoe komt het dat jij zo lekker hebt getukt vannacht?
4: Nee, ik ben gewoon een keer heerlijk op tijd naar bed gegaan.
1: Oh ja, dat is ook wel lekker. Hè? Ja, naarmate je ouder wordt, moet je dat ook af en toe doen. Ik weet niet hoe oud jij nu bent.
4: Ik word bijna 40.
1: Ja, dan gaat het toch tikken. Tijd.
4: Ja. Ja.
1: Nou fijn, en hoe besteed je dan die uitgeruste dag?
4: Ik ben op het moment heerlijk met de hond aan het wandelen.
1: Dat is het thema van vandaag, slapen en honden.
3: Ja, nou wat heerlijk zeg.
1: En Bram, jij was op zoek naar een verzamelaar.
3: Klopt, net zoals ik een verzamelaar en die heb ik gevonden in Joshua. Hallo.
5: Hallo.
3: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Hoe ziet jouw verzameling eruit?
5: Ik verzamel Pokémon kaarten.
3: Uiteraard, en is het een beetje lucratief?
5: Ja, het is heel moeilijk en heel veel dubbelen meestal, maar dat is wel leuk om te verzamelen allemaal. Dus,
3: Leuk, en dit klinkt ook goed. Kijk, zoals Tom is meer een handelaar.
1: Ja, die gaat geld.
3: Die geeft eigenlijk helemaal geen fuck om, maar als het maar een euro of 50 cent meer oplevert, dan wil hij hem hebben. en jij bent gewoon meer omdat je de kaarten gewoon tof vindt.
5: Ja, ik wil gewoon zoveel mogelijk series sparen, dus...
3: Dat is toch veel leuker, joh. Nou, Joshua, welkom in Team Bram. Wij gaan strijden dus tegen Team Stefan samen met Esther. En dat doen we met het spel 30 Seconds. Oftewel, wij gaan dingen omschrijven in 30 seconden aan onze teamgenoten. En dan aan jullie de taak om te raden wat wij toch in hemelsnaam bedoelen. Team uitgerust zijn. Team Stefan, ja. Willen jullie beginnen?
1: Gaan wij beginnen, Esther?
4: Helemaal goed.
1: Oké, super. Daar gaan we ervoor. In 3, in 2, in 1. Spelletje. God weet ze ook weer. Die het presenteert. Dat maakt niet uit. In ieder geval met letters moet je dan raden. 5 op een rij. Ja, dankjewel. Dit is een meneer die heel belangrijk was in ons land. En hij had ook een eigen musical. Van Nassau. Pas. Oké. Chips. Dit zijn chips. Van die driehoekjes met kruiden erop.
4: Doritos.
1: Ja. Dit is de plek in Amerika waar Apple en zo zit. En Google en dat soort dingen.
4: New York.
1: Nee, dit is de acteur van Ocean's 11 en zo, en Nespresso.
4: George Clooney.
1: Ja, nou ja, hij was buiten de tijd. Maar wel goed.
3: Dat is toch wel goed. Ja. Nou, valt nog wel binnen de tijd, zie ik de jury knikken. Dus
1: ja,
3: dat,
1: hij wordt goed gerekend.
3: Wie was die belangrijke gozer?
1: Willem van Oranje.
3: En wat zocht je nog meer?
1: Silicon Valley zocht ik. Ja.
3: All right.
4: Nee, was ik niet opgekomen.
1: Nou, maakt niet uit. 3 van de 5 zijn goedgekeurd door de jury. Dan gaan we door naar Team Bram.
3: Juist. Joshua, ben jij er klaar voor?
5: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Dan gaat onze tijd nu in. Even kijken. Dit is die boot die zonk tegen die ijsschots.
5: Titanic.
3: Heel goed. Dit is een zangeres van Sugar Daddy.
5: Roxy Dekker.
3: Ja, heel goed. Dit is een deo-merk. En als je dat opdoet, komen allemaal vrouwen op je af. Echt zo'n mannending.
1: Hij zegt
3: nee. Ja, het is... Ja, nee, ja oké, nee. Dit is... volgens mij woont Gordon en zo hier in het Gooi. Niet Laren, maar... En dit is een serie over het Britse Koningshuis.
5: Pas.
3: Ja, dan wordt het toch wel moeilijk.
1: Wat zocht je allemaal?
3: Ik zocht Axe.
5: Axe.
3: Ik zocht Blaricum.
1: Oh, Blaricum, ja.
3: En ik zocht The Crown.
1: The Crown.
3: Nou, Joshua, het zit er niet in.
5: Nee, jammer.
3: Helaas, maar Team Stefan, voor jullie is het geluk wel aan jullie zijde. Jullie hebben gewonnen.
1: Ja! Met de zegen van de jury moeten we erbij zeggen, hoor Esther. Maar je hebt het hartstikke goed gedaan. Dus jij krijgt het Q-Music prijzenpakket van ons.
4: Ja, leuk. Super.
1: Ja, toch?
3: Ja. Ja, en dat is sympathiek, Joshua. Wij gaan volgende keer gewoon weer voor de winst. Succes met de verzameling en geniet van je zondag.
5: Komt goed, dankjewel.
3: Hoi, hoi.

0: genoteerde nummer 1 hit ooit op naam van een vrouw in Amerika. Ella Langley, Choose in Texas.
1: Hoe lang dan?
0: Ga googlen zometeen voor je.
2: Dan zit ik je even klem.
0: En daar val ik weer door de mand dus.
1: Zometeen
0: iemand die nooit door de mand valt. Daphne?
3: Ja, gisteren was het Burendag en dat is in Groningen niet helemaal goed gegaan.
0: Oh.
2: Dan ben ik dus toch weer benieuwd.
0: Ook voor de Mars, sowieso. I just might.
2: 23 weken.
0: 23 weken. Ja, heb jij gegoogeld.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
9: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
8: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
6: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
7: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
8: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Alleen vandaag bij Bol, Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB, echt.

0: werkt makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp. Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar €3,69.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
6: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
7: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
8: Het geluid.
9: Het geluid van Q-Music is nu waard...
10: Ja, €20.000, dat zei ik toch al?
9: Weet jij al wat het is?
8: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
11: Q! 2-1, goedemiddag, Q-Music nieuws van nu.nl.
10: Daphne van der Meijs.
12: Goedemiddag. De twee die gisteravond in Eindhoven werden aangevallen blijken twee jonge mensen te zijn van 18 en 14 jaar oud. Een auto werd door een andere auto van de weg gereden. Daarna werden ze door een groep uit meerdere auto's neergestoken. Ook zouden ze zijn bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn aangehouden en zitten vast. In België is een meisje van 1,5 overleden nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van haar ouders was vergeten haar naar de opvang te brengen. Ze werd 's avonds gevonden en nog naar het ziekenhuis gebracht, maar dat mocht niet meer baten. Met warme dagen zoals deze komt het vaker voor. In juni werd in Krimpen aan de IJssel een kind van 2 uit een oververhitte auto bevrijd. Meerdere ziekenhuizen in ons land hebben problemen met hun computersystemen. Daardoor kunnen patiënten hun gegevens niet bekijken. Het gaat in ieder geval om het Fresenius MC in Leeuwarden en het Amphia ziekenhuis in Breda. In Leeuwarden zijn uit voorzorg digitale systemen uitgezet vanwege problemen met de beveiliging. Het ziekenhuis benadrukt dat het geen hack is. En een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp is gisteravond geëindigd met meerdere gewonden. Door een steekvlam liepen volgens omstanders 8 mensen brandwonden op. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De steekvlam ontstond nadat iets op het vuur was gegooid. Er is een jerrycan in beslag genomen. En dan nog het weer van buienradar. Vandaag veel zon met 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een beetje regen vallen.
10: Daphne, dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 10 files, de langste. De A7 Hoorn-Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend Noord. 3 kilometer, 20 minuten. A10 Amstel-Koenplein tussen Amsterdam Watergraafsmeer en de Zeeburgertunnel. 3 kilometer, een kwartier. En de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Ouddijk en Duiven. 6 kilometer, daar ook een kwartier.
13: Ja, flitsers dan op de A7 richting Groningen bij 168.0. Op de A16 richting Dordrecht bij 7.8. En op de A27 richting Hilversum bij 90.9.
10: Daar wil je bij laten?
13: Daar wil ik het bij laten.
8: Q-Music. Stefan en Bram.
10: Bram.
14: Steef.
10: Ik heb gisteren indirect mezelf gestraft.
14: Oké.

0: Bram Krikke. En Stefan Bouwman op de plek van Tom van der Weert.
1: Ja, zeker. Die is er weer niet.
0: Die is er weer eens niet. Hey, ik ben hartstikke blij dat jij er zit, Steef.
1: Ja, ik vind het gezellig.
0: Ik ook.
1: Net All-Star, Smash Mouth, bekend van de Shrek-film. En wat heeft de film Shrek ons geleerd?
0: Oh, nou...
1: Dat je van jezelf moet houden.
0: Oh ja, dat sowieso.
1: Ja, en ik ben gisteren in de val getrapt dat ik niet genoeg van mezelf hield. Ach. En daardoor heb ik mezelf indirect gestraft.
0: Indirect gestraft?
1: Indirect gestraft. Ik had gisteren een beetje een monsterdienst hier en toen moest ik dus eten. Dus toen dacht ik, nou, ik rijd naar huis en dan ga ik gewoon lekker even... Nou ja, jij bent er niet zo... Maar dat ik ga bij de Van der Valk zitten en dan ga ik een burgertje halen. Ja. Dan ga ik even mezelf verwennen.
0: Maar Van der Valk is hartstikke lekker,
1: hoor. Ja, is heel goed eten, zeker waar. Dus denk ik gewoon lekker even bediend worden, in de watten gelegd. En tijdens het rijden denk ik, ja, dan zit ik daar ook weer. Weet je, 3 kwartier duurt lang. Weet je wat ik doe? Ik ga niet naar de Ik ga gewoon even snel naar de Mac.
0: Ja, daar was ik al bang voor. Ja.
1: Dus ik draai om, dat is letterlijk rechtsaf bij de rotonde, linksaf is Van der Valk. En ik rijd naar de Mac en ik ga daar staan in die McDrive. Nou, ik heb er echt 1,5 uur gegaan. Ik ben zo gestraft. Oh. Ik had gewoon daar lekker moeten zitten, even rustig. Maar nu zat ik in mijn eentje triest in de auto zo'n hamburger weg te klappen... nadat ik 1,5 uur in de rij had gestaan.
0: Vreselijk. En dan voel je daarna ook nog ellendig.
1: Ook nog. Ik kwam thuis gelijk aan de scheiterij. Maar dus uiteindelijk is het gewoon... De les van Shrek had ik in mijn hoofd moeten houden. Hou van jezelf. Zorg voor jezelf.
0: Zeker.
1: Niet en, gedaan.
0: Nee, oh, wat zonde. Nou, ja. Maar inderdaad, voortaan gewoon lekker dan bij zo'n Van der Valk gaan zitten, hoor.
1: Ja, of thuis even voor mezelf koken, niet zo lui wezen, weet je wel. En even boodschappen.
0: Ja, ook goed.
1: Ik kan het gewoon niet moeten doen.
0: Nee. En je kan dan ook die rij natuurlijk niet meer uit.
1: Nee, dat kon niet, want ik was helemaal ingebouwd tussen alle dikke bakken daar.
0: Ja, nee, nou, ja. Sommige van die McDrives hebben dat. Dan kan je ook gewoon niet meer eruit.
1: Nee, deze echt niet. Nee, nou, het is een enorm first world problem, maar ik wil het toch even delen.
0: Ja, nou, maar ik ben blij dat je er alsnog zit. Ondanks, nou ja, je leed. En speciaal voor jou zal ik nu gewoon lekker een gezond Surinaams broodje bestellen.

0: Avicii en Hey Brother op Q Music. Ja, Judith, oh sorry, jij eerst.
1: Nee. Ga jij maar hoor, Steve.
0: Oh, nou, Judith stuurde dit nog.
2: Ja, maar Stevie, naar de Mac, dat is toch sowieso jezelf straffen.
0: Nee, dat is soms ook echt een tractatie hoor.
1: Oh. Nou, maar ik ben er eigenlijk wel achter dat als je bijvoorbeeld gewoon naar de lokale snackbar gaat, dat eigenlijk altijd lekkerder is.
0: Ja, maar die zitten niet langs de snelweg.
1: Nee, maar, want echt, dat heeft ook gewoon maar 3 ingrediënten, weet je. Ingrediënten, ja, dat is gewoon vet, zout. Ja. En aardappel. En ja, bij die McDonald's zitten zoveel meer ingrediënten. Ja, maar goed.
0: Goed.
1: Maar dat voel je meteen in je buikje.
0: In je donder. Maar jij wilde wat anders zeggen.
1: Nou, ik was vooral heel erg benieuwd wat er allemaal speelt in de Q-app. Daar kan je natuurlijk gewoon berichtjes sturen. Ook spraakmemo's, nou noem maar op. Nou, net zoals bijvoorbeeld...
0: Judith dus net.
1: Dus even kijken naar hier een bericht van Vera. Die zegt, hey Stefan en Bram, een fijne zondag toegewenst. En die stuurt een foto... Nou, die zit gewoon lekker buiten met een spekkoekje en een koffietje.
0: Heerlijk, ja. Als Indo moet je aan de spekkoek, hè?
1: Achter de dijk, wat heerlijk.
0: En wat nog meer?
1: Marjolein, onderweg naar huis na een personeelsfeestje met hotelovernachting. Heerlijk uitbrakken in de auto.
0: Ook leuk. Ronald, die staat klussen met Q op de achtergrond. In Denemarken wel te verstaan. Hij is geëmigreerd. Cool, hè?
1: Heel cool. Rebecca zegt, onderweg naar huis vanuit Düsseldorf. Van de Backstreet Boys. Kunnen jullie langer
0: dan het leven draaien.
1: Juist, langer dan het leven. Liefst Rebecca.
0: Ja, straks even kijken of die kunnen draaien. Wat nog meer, Bram?
1: Natasha zegt nu heerlijk naar jullie aan het luisteren... met de laatste spullen inpakken voor onze emigratie naar Spanje. Iedereen gaat emigreren, jongens.
0: Iedereen gaat emigreren. We zijn klaar met dit land.
1: Dat blijkt maar weer. Dat blijkt maar weer.
0: Hey, we hadden eerder vandaag Team Tom versus Team Bram. Jij was op zoek naar iemand die verzamelde.
1: Ja,
0: klopt. Nou, hoop mensen nog die dingen verzamelen ook. Bijvoorbeeld Thijs, die verzamelt Flippo. Lego stripboeken. Dan hebben we hier zo Boy, die heeft allemaal monsterblikken. 313 blikken Monster Energy heeft die blokken. Cynthia, ja, dit is even wat anders. Die verzamelt de screenshots van de partner dat die vreemd gaat.
1: Oei.
0: Dat is wel juicy.
1: Dat is wel juicy en wat pijnlijk ook.
0: Ik wil er eigenlijk meer over weten.

0: is wel echt anders dan radio met Tom van der Weert.
1: Want?
0: Nou, die zou dit dus niet doen.
1: Nou, is misschien ook maar beter.
2: Ja.
0: Het is gewoon een ander smaakje.
1: En zo meteen Tom en Bram's lul maar raak en win, want er onder het rode kleedje zit spel.
0: Ja, waarin we dus weer een toffe prijs gaan weggeven die je sowieso kan gaan winnen.
1: Head and hint?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, ik moet nog even kijken wat ik eronder leg.
1: Oh, je weet het nog helemaal niet.
0: Nee joh.
1: Nou, wat is dit dan weer?
0: Ah, ik ga even inspiratie opdoen.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
11: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Hans, waar liggen de regenjassen?
14: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
15: Allsafe geeft ruimte.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
21: Download de app en start met vinden.
22: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
23: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
22: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
24: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
25: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
27: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
28: Zeg het!
27: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.

0: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je 25.000 euro.
1: Mulemilk, the moo you can't resist.
2: Vrienden, het is 2:30 geweest. Goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 3 vertragingen van 10 minuten. De eerste op de A4, Den Haag-Amsterdam. Tussen Schiphol-tunnel en de Nieuwe Meer. De volgende, de A12, Oberhausen-Arnhem. Tussen Beek en Duiven. En ook de A12, Utrecht-Den Haag. Tussen Bezuidenhout en Malieveld. Allemaal dus ongeveer 2 tot 5 kilometer. 10 minuten vertraging.
3: Dan de flitsers om te beginnen op de A7 richting Groningen bij 168.0. De volgende. Op de A15 richting Gorkum bij 103.5. Op de A27 richting Hilversum bij 90.9. En op de A28 richting Zwolle staat ook nog een flitser bij 59.7.
2: Bijna een ventje. En jij ging inspiratie opdoen voor het rode kleedje?
3: Ja, om een leuke prijs eronder te doen die we dan weg kunnen geven.
2: Goed nieuws voor iedereen die luistert. Je bent naar de wc geweest. Dus daar heb je altijd heel veel inspiratie.
3: Heel veel inspiratie. Ik heb even lekker zitten douchen. Ik heb even nog een koffietje gehaald. En ik heb een hint voor wat eronder zit. En dat is echt voor de kenners, hoor. Dus het is wel een niche. Jantje.
2: Oh.
4: Stefan en Bram.
2: Weet gelijk wat het is.
3: Ja?
2: Weet het gelijk.
3: Oh, wat dan?
2: Ja, de

0: Rosa en Magnetical Cue Music. Goedemiddag. Steven op de plek van Tom en Bram in de rol van Bram.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
2: Hatsaflat.
3: Nou, inderdaad. Dat klopt. Goed, we hebben weer een mooie prijs onder een rood kleedje. Ik ga omschrijven en onthullen, ja, dus wat het is. En mocht je tijdens die omschrijving denken, hé, maar dit is echt een prijs wat ik gewoon wil hebben, stuur dan dat mot ik hebben via de Q-Music app.
0: Ja.
3: Nou, zal ik hem dan maar, ja, mag ik dan wel een galmpje en
0: zeker,
3: zo? En een muziekje? Hallo? Hallo, meer galm. Hallo? Meer galm. Hallo? Ah, mondje, meer galm. Ja, dit is goed.
0: Echt zoveel galm?
3: Iets minder.
0: Iets minder.
3: Oké. Okay. Nou, het rode kleedje is eraf, dames en heren. En ach, wat een geweldige prijs. Ja, dit is toch wel waar menig man het deze dagen over heeft. Namelijk FC 27 ligt onder het rode kleedje. FIFA 27 voor de console die je zelf wil. Tenminste, het kan natuurlijk ook zijn dat je zegt van, ik heb een leuk neefje of een nichtje of een zusje of een broertje die het wil spelen, dus het zou een leuk cadeau zijn. Het zijn natuurlijk allemaal dure spellen. Stuur dan even dat mod ik hebben via de Q-Music app. En wie weet, kun jij in de huid van Kevin de Bruyne zitten? Of die van Mika Gods? Of die van...
0: Ja?
3: Ja.
0: Zinedine Zidane.
3: Nou,
0: zit hij er niet meer in?
3: Ja, jawel. Kan je volgens mij ook nog wel spelen. Goed, wil je dit winnen? Stuur dat mod ik hebben via de Q-Music app.
0: Zit je alleen maar op de bank als je die kiest.
3: Goed, nou dat was hem hoor. Te veel galm.

0: je, als dit geen alarmschijf... Ik ga staken als dit de alarmschijf niet wordt volgende week.
1: Oh. Ja. Nou, waarvan acte? Het staat genoteerd.
0: Dan weet je dat alvast.
2: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
1: Een wilde staking.
0: Ik denk dat als Taylor Swift geen liedje had uitgepoept, dat dit de alarmschijf was.
1: Oh, dat zou zomaar kunnen hoor. Ja, dat denk ik ook.
0: Jij hebt iets onder het kleedje gelegd, Bram.
1: Jazeker. Nou, FIFA 27 hè, die is deze week uitgekomen. Ik heb gisteren de eerste potjes gespeeld. Kansloos verloren. Dus ik heb het alweer verwijderd uit woede. En daarna weer geïnstalleerd. Dat is toch wel leuk.
0: Heb jij niet ooit een controller door een scherm heen geflikkerd? Omdat je zo boos was?
1: Ja, ja dat is al wel weer 10 jaar terug hoor.
0: Ja, maar het beestje zit nog steeds in je.
1: Zeker. Veel kapers op de kust. Veel mensen willen dit spel winnen. Waaronder Michael en Chantal.
0: Hallo.
3: Hallo.
4: Hallo.
1: Ja, daar zijn ze beide. Michael, allereerst, hoe is jouw dagje?
4: Ja, rustig tot nu toe.
1: Ja, wat spook je helemaal uit?
4: Ja, op dit moment onderweg naar een verjaardag van de zus van mijn vriendin.
0: De zus van je vriendin? Ja,
1: oké. Okay. Nou, gefeliciteerd, gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel.
1: Je schoonzus.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: En Chantal, hoe ziet jouw dag eruit?
5: Ja, eigenlijk gewoon een relaxed dagje thuis. Niet heel veel doen, een beetje klungelklusjes en... af en toe ook een beetje genieten van het mooie weer buiten.
0: Klungelklusjes.
1: Klungelklusje, wat een leuk woord.
0: Ja, leuk woord, ja.
1: Nou, hoe werkt het? We hebben hier 1 keer het spel liggen, FIFA 27. Nou, Michael en Chantal, jullie willen dat allebei dus winnen. Wat hebben we bedacht? Jullie mogen een pitch gaan houden voor heel Nederland. Dus jullie mogen vertellen waarom jullie dat spel zo graag willen winnen. En uiteindelijk gaat Nederland bepalen wie er met de prijs vandoor gaat. Er opent dan een polletje in de Q-Music app. Het kan trouwens ook via Q-Music.nl. Dan kan je stemmen of op Michael of op Chantal. Wie gun je het meest?
0: Doen we gewoon van gewoon ouderwets dames eerst.
1: Dames eerst, ja, Chantal. Toch? Waarom wil jij zo graag FIFA 27 winnen?
5: Helemaal goed. Nou, ik wil graag heel graag FIFA 27 willen voor mijn man en mijn zoontje vooral. Zijn allebei grote fans van voetbal en spelen regelmatig een potje op de Switch met de FIFA. Maar zouden uiteraard natuurlijk de allernieuwste versie willen hebben om nog meer potjes tegen elkaar te kunnen spelen en heel hard te winnen. Nou is mijn man ook aanstaande woensdag jarig, dus dat zou een extra bonus zijn bovenop zijn verjaardag.
0: Extra bonus.
1: Kijk, de kers op de taart.
5: Ja. Zeker.
1: Michael, waarom wil jij zo graag FIFA 27?
4: Ja, naast het feit dat ik groot voetbalfan ben, ben ik werkzaam bij Defensie. En daarvoor is bekend, wij zijn ook wel eens vaak weg voor langere tijd. En dan, wat is er nou leuker als met de maten op de momenten dat het kan, even met z'n allen een lekker potje FIFA 27 te spelen als we ver van huis zijn.
1: Ja, zeker dat je in de straat van Hummus ligt en dat je dan even...
0: Even Jantje.
4: daar gelukkig niet, maar...
1: Nee, maar dat... Ja, wat, zeker lekker, Michael. Het is je gegund. En Chantal natuurlijk ook. Er opent nu een polletje in de Q-Music app. Daar gaan wij eerst even lekker naar Katy Perry.

0: blijft toch een hit, hè?
1: Ja, ongelooflijk.
0: Katy Perry op Q en net niemand minder dan Chantal en Michael.
2: Inderdaad, ja, zijn jullie er nog?
3: Jazeker.
2: Hallo. Ja, jullie hebben allebei een pitch gehouden waarom jullie zo graag FIFA 27 zouden willen winnen. Nou, er is natuurlijk een polletje geopend in de Q-app. En daarin kon iedereen stemmen.
0: Nou, goede pitches hoor.
2: Goede pitches. De stemmen zijn geteld. Mag ik de pauken? Achter zijn ze al.
0: Sneller. Ah.
2: Chantal en Michael. Nederland heeft gestemd. De stembus is gesloten. De winnaar van FIFA 27... is geworden met 62% van de stemmen Michael!
3: Gefeliciteerd! Dankjewel!
2: Nou Chantal, dat is sympathiek. Jij krijgt sowieso het Q-prijzenpakket. Dus dan heb je in ieder geval iets gewonnen.
0: Ja, en een cadeautje voor je man.
3: Ja, ja.
2: Precies. Ja, dat zit er dan in. Maar ja, Michael, jij wint echt het spel.
3: Ja, heel gaaf.
2: Ja,
3: helemaal top.
2: Wat top. Wat wil je zeggen tegen iedereen die op jou hebben gestemd? Heeft. Hallo, Michael? Michael?
4: Ja?
2: Oh, wat zou je willen zeggen tegen iedereen die op je heeft gestemd?
4: Ja, super bedankt, iedereen.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000. En nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
9: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
10: Altijd willen. Altijd zoeken. Altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM. Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt me al.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
6: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
5: Belisol. U-Force. Het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest.
7: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Het geluid van Q-Music is nu waard 20.000 euro. Weet jij al wat het is?
13: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
14: Q. Het is inmiddels 2 uur geweest. Goedemiddag, Q-Music nieuws van nu.nl. Van de Meis.
15: Goedemiddag. De twee die gisteravond in Eindhoven werden aangevallen blijken 2 tieners te zijn van 18 en 14 jaar oud. Een auto werd van de weg gereden. Daarna werden ze door een groep mensen neergestoken. Die zouden uit meerdere auto's zijn gekomen. Er zou ook een vuurwapen in het spel zijn. 5 mannen zijn aangehouden en zitten vast. Opnieuw problemen bij OpenAI. Het bedrijf achter ChatGPT heeft het werk aan hun AI-systeem stilgelegd. Het ging namelijk tijdens een test op internet, terwijl dat niet mocht. Toen het werd ontdekt, greep het bedrijf meteen in. Het was minder erg dan wat het systeem eerder deed. Toen probeerde het een website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. De ontwikkeling van het systeem wordt pas weer opgepakt als het lek is gedicht. De Britse antiterrorismepolitie is een groot onderzoek gestart bij een militaire vliegbasis in Engeland. Meerdere mannen zijn daar opgepakt op verdenking van misdrijven met explosieven. Zo'n 30 omwonenden moesten vannacht hals over kop hun huis uit. Sommigen zaten vanochtend volgens de BBC zelfs nog in hun pyjama in de opvang. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. En er zijn concrete plannen voor een film over de Spice Girls.
16: Leuk.
15: Ja, een Britse scenario-schrijver heeft al een script klaar liggen voor een comedy-drama over de meidengroep, waar onder andere Victoria Beckham deel van uitmaakte. Er zijn al gesprekken over de film en de schrijver hoopt dat de Spice Girls zelf het plan ook goedkeuren.
17: Oh, ik zou dat geweldig vinden.
18: Ja. Wel leuk.
17: Die wil ik wel zien hoor, leuk.
18: Comedy-drama.
17: Ja, kom maar door.
15: Nou, nog even afwachten dus, dan wie weet binnenkort.
17: En jij kan misschien wel mee, Steven, als Posh Spice.
18: Nou ja, zeg.
17: Met je haar.
18: Maar.
15: We gaan door naar het weer van Buienradar. Vandaag veel zon met 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen.
18: Dankjewel, Daphne. Ik zit hier op de website te kijken. Ze zijn ook audities aan het houden. Zoek ook nog een enge, loesje manager met een snor. Misschien wel wat voor jou.
17: Nou, dat lijkt me hartstikke leuk.
18: Flits mij zijn verkeersinformatie.
14: verkeersinformatie bij Q. Langs de vertragingen op de A4 Den Haag Amsterdam tussen de Schiphol-tunnel en de Nieuwe Meer. 5 kilometer in kwartier en de A10 Watergraafsmeer Koenplein. Tussen Amsterdam Rivierenbuurt en de Nieuwe Meer. 5 kilometer, 20 minuten.
17: En flitsers op de A7 richting Groningen bij 168.0. Op de A15 richting Gorkum bij 103.5. En op de A28 richting Zwolle bij 59.7.
13: Music. Stefan en Bram.
14: Ja! Ja, ja.

0: service. Beetje klantenservice naar de mensen toe. Er zijn zoveel appjes binnengekomen weer met vragen over het geluid.
1: Ja, want het geluid is nog steeds niet geraden. Het is inmiddels 20.000 euro waard.
0: Dat zijn wel centjes.
1: Ja, mocht je nou wel een gokje willen wagen, check dan toch ook altijd eventjes de foute antwoorden.
0: Oh, alsjeblieft, doe dat.
1: Want het kan zomaar zijn dat je antwoord al een keer gegeven is en dat het fout bleek te zijn.
0: Ja.
1: In het geval, ik heb zelf ook een gedachte bij wat het zou kunnen zijn, dat geluid. En die is nog niet ingezonden.
0: Is nog steeds niet ingezonden?
1: Nee, ik roep namelijk eigenlijk al vanaf het begin. Dit is duidelijk het herladen van een M1 Garand-geweer uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja.
1: Het geluid. Mensen hebben wel volgens mij wat pogingen gedaan, maar nog niet dit genoemd.
2: Ik denk het laden van een kogelgeweer.
3: Het terugplaatsen van een waterreservoir van zijn waterspeelgoedgeweer.
4: Ik denk dat het is het herladen van die Nerfgun.
5: Ja, nou, ik denk dat het doorladen van een kermisgeweer is.
6: Ik denk het knikken van een knikloopbux.
1: Ja, dat wordt ook steeds grimmiger.
0: Jij bent zo aan het influencen.
1: Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Maar ik hoor nog steeds niet die M1 Garand.
0: Nou, we kregen dus wel een appje van Zoe. Die zegt, hey Bram, als jij echt denkt dat het een M1 Garand is, dan zouden wel de klassieke ping te horen zijn.
1: Ja, maar dat is waar. Dat is waar. Maar dan moet het... Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ja. Het clipje moet er dan uitspringen, ja.
0: Ja, nou, Charlotte zegt ook, kan ik hier mijn antwoord sturen dan? Nee, alsjeblieft stuur je antwoord niet. Wij weten ook niet wat het is, alleen de jury. Dus je hoeft je alleen maar via de Q-app aan te melden. Op dagen dat we spelen. Dat is een hele grote knop, kan je niet missen, die Q-app. Het geluid, dan kan je dat allemaal doen. Dus ja, het antwoord insturen heeft in principe geen zin.
1: Nee. Ik zou zeggen, hou die vooral lekker voor jezelf. Ja. En puntje bij paaltje, vertel hem dan aan de jury als je doorkomt. Nou, morgenochtend wordt het gewoon weer lekker gespeeld. En misschien gaat hij er morgen al wel uit.
0: En geef deze antwoorden dan alsjeblieft niet.
7: Ik denk dat het een videoband in een videorecorder stoppen is. Het plaatsen van een videoband in een videorecorder.
8: Een cassettebandje uit een cassetterecorder halen.
9: Het plaatsen van een cassettebandje in een Walkman.
10: Ik denk het aanzetten van een printer.
11: Ik denk het losklikken van een geprint object van een 3D-plaat.
12: Ik denk het dichtklappen van een kassabonprinter.
0: Allemaal.

0: Lady Gaga. Zo, voetje van pedaal.
1: Ja, mooi.
0: Zondagmiddag, hallo. Dit is Bram Krikke.
1: En dat is Stefan Bouwman.
0: Ja, op de plek van Tom, want die is er weer eens niet. Die heeft weer eens vrij. Nou, dus ik start de liedjes wel in op zijn plek. Temper Cities.

0: hele inhoudelijke vraag van Kevin.
1: Goedemiddag heren. Ik ben eens nieuwsgierig. Op het moment dat je met tweeën zit.
0: Ja.
1: Is dan diegene die achter de knoppen zit ook iemand die dan iets meer zou verdienen? Omdat de ander alleen maar hoeft mee te ouwehoeren? Mm. Of hoe zit dat eigenlijk?
0: Ik denk dat je die vraag een beetje aan het verkeerde duo stelt, Kevin.
2: Nee, dat is de nauwste.
3: Ik zou oprecht eigenlijk niet weten hoe dat is verdeeld. Ik ben alleen met mijn eigen eilandje bezig.
0: Bij Q-Music is iedereen gelijk, behalve Bram Krik.
3: Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar.
0: Zometeen another 50 for Ultra and Talk to You. We steken allebei evenveel energie in dit programma, namelijk nul.
4: Hey Mattie.
5: Hey Mattie. Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
4: Dan zegt iemand van, je krijgt aurapunten en dat is eigenlijk een compliment.
5: Hoeveel aurapunten krijg ik dan van jou?
4: 1000 aurapunten.
5: Wow. En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En nu heb ik nog een huishoudtip, jongens, om zeg maar de sleur van het huishouden iets leuker te maken. Als het piepje van de droger gaat, is de vraag wie is als eerste bij de droger. En op het moment dat je als eerste bij de droger bent, dan krijg je een punt. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
4: Hey Mattie!
6: Hey Mattie!
0: Elke ochtend bij Q-Music.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
12: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
11: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Saladin. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sabadie. Vakanties voor reizigers.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
17: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
18: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
17: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
18: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
21: Hoera! Spar is
2: is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
6: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Erop uit met een camper, in de natuur.
22: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
23: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
24: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
25: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Oh. Goedemorgen allemaal.
27: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
28: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
29: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
30: Nee, pleurt op joh!
29: 650.000 dieren.
30: Dat is bizar.
29: Per dag.
30: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
29: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
30: Ja, dat scheelt toch, niet dan?
29: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
31: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
32: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
33: Rustig, adem in,
32: ja, maar misschien
33: uit.
32: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
33: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
31: Nu bij Dirk, Vita Kraft Kattensnacks, 1,99. Pech voor de hond.
34: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: 3 geweest, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 17 files, eentje van een kwartier of langer. De A16 Rotterdam-Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en de Drechttunnel. Ongeluk gebeurt, 3 kilometer, een kwartier vertraging.
3: Ja, flitsers op de A7 richting Groningen bij 168.0. Op de A27 richting Hilversum bij 90.7. En even kijken, refreshen. Ach, op de A28 richting Zwolle staat er nog één bij 59.7. Dat was hem.
0: Zullen we lekker dansplaatje doen?
3: Leuk.
35: Stefan en Bram.
3: Q-Music. Welke dan? Talk to you. Leuk.
0: Doe even wat DJ's dan altijd zeggen.
3: De hits die zijn gehaald.
0: Nee.
3: De koffie is bruin.
0: Wat dan? De wedding DJ's. Dan mag gedanst worden, moet je zeggen.
3: Oh, en Barman, hou deze.

0: Ah, nee, ik hou op.
1: Wat een hit, hè?
0: Ongelooflijk. Hij gaat me ook vervelen.
1: Nee, eens. Goed, soms is het ook handig om te weten wat er allemaal staat te gebeuren in de wereld. Kijk, het is natuurlijk goed om te weten dat je op de hoogte bent van het nieuws, wat er allemaal is gebeurd.
0: Ja.
1: Maar hoe lekker dat je al een beetje inzichtelijk hebt wat er gaat gebeuren. Nou, het is weer zondag. Tijd om dat weer even door te nemen. Daphne met het laatste nieuws wat betreft vooruitblik.
2: Nou, dat gaan we eens even doen. We beginnen met sport.
1: Oh.
2: Ja, want vanavond speelt Oranje tegen Servië.
1: Ja.
2: Die spelen om 6:00.
1: Gaan we winnen?
2: Ja, denk je?
1: Ja, die gaan we winnen. Servië verloor van Griekenland. Dat is ook niet een wonder. We waren knettergoed tegen Duitsland. Deze is in de tas.
2: Doe een gok.
1: 4-0.
0: Zo. Nou, ja. Ze hoeven het veld niet eens op, dan winnen ze al zo.
1: Nee, dat is al gebeurd.
2: Nou ja, en dan moeten ze zich alweer klaarmaken voor donderdag. Want dan spelen ze uit tegen Griekenland.
0: Oh, nou.
2: Dus
1: ja,
2: ze blijven nog even bezig. En dan gaan we naar Formule 1. Zondag rijdt Max Verstappen de Grand Prix van Singapore. Gisteren heeft hij zich nog aardig teruggeknokt. Van plaats 8, geloof ik, naar plaats 2. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, knap. Knap. Ja, ik heb het helemaal gemist. Maar,
0: Hij was in aanloop zo verschrikkelijk boos. Alles ging fout bij die jongen. Er was iets met de motor en dat ding moest naar de garage. En de quickfit was dicht en weet ik veel. Hij was echt ziedend. En toen uiteindelijk toch nog, nou ja, bijna gewonnen. Vind ik knap, hoor.
2: Ja, heeft hij goed gedaan. Dan gaan we naar politiek. Want woensdag en donderdag gaat in Den Haag het vooral over geld. Dan zijn de algemene financiële beschouwingen. En praat de Tweede Kamer over de miljoenennota en de plannen voor volgend jaar.
1: Nou, dat zal wel weer genoeg gekibbel worden, denk ik.
0: Nou, vooral, we krijgen gewoon weer te horen dat alles weer duurder wordt.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Daar ben ik wel bang voor. Ik hoop dat je wel nog een centje overhoudt, want er komt een nieuwe film in de bioscoop.
1: Welke?
2: De grote Sinterklaasfilm.
0: Oh, wat leuk.
1: Ach, ja. Wat vroeg.
2: Leuk, hè? Ja. Onder andere Robert en Brink, Martien Meiland, Jan Smit en K3.
0: Ze voegen af en toe één iemand toe en die mag dan ook nooit meer weg uit de franchise, volgens mij, hoor.
1: Nee, maar wat ongelooflijk leuk. Nou, inderdaad, hou het geld in de broek om dat mee te pakken. Dat is toch leuk.
0: Leuk. En jij zegt vroeg. Maar mijn moeder kwam 3 weken geleden alweer met kruidnoten op de prop.
1: Ja, maar ja, dat snap ik ook wel.
2: En de kerstboom.
0: De kerstboom.
1: Ja, nu slaan we door. Maar goed, het is nooit te laat of te vroeg voor Stella Lefty.
0: Mooi bruggetje.

0: Wanneer ben jij ook alweer jarig?
1: 12 augustus.
0: Oh ja. Nog gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik ga volgend jaar zo'n kattenkeyboard voor jou kopen.
1: Ach, dat zou ik ongelooflijk leuk vinden. Miauw, miauw,
0: miauw, miauw. Bram?
1: Ja, Steve.
0: Ik kreeg een berichtje van Nonja.
1: Vertel.
2: Zeg mannen, zijn jullie een beetje baldadig op de radio?
0: Ja, hoezo dan?
2: Of zit er onstuimig weer in de lucht?
0: Nou, ik vond de snor dus helemaal niet zo rebels vandaag.
1: Nee, nou, ik vond jou meer rebels.
0: Hoezo?
1: Kijk, jij bent natuurlijk wel rebelser dan Tom van der Weert.
0: Ja, hoezo?
1: Tom van der Weert is natuurlijk gewoon lekker boerzoekvrouw. CNA, de Bristol. Gewoon lekker kom zie, kom samen. Een bakje koffie en een haringkie. Jij bent wel wat meer uit de losse pols, zullen we maar zeggen.
0: Nou, hoe is dat?
1: Dat is niet erg.
0: Ja, maar ik wist het niet van mezelf, dus ik leer mezelf kennen zo. Dus,
1: nee, ik snap nooit. Ja, wel, die denkt natuurlijk, wat is dit voor open inrichting, zeg, waar ik nu weer aan het inschakelen ben.
0: De S in TBS staat voor Stefan, hè? Dat wist ik, ja.

0: Tot zover. Stefan Bouwman, het was me weer een waar genoegen.
1: Insgelijks.
0: Ja, ik heb genoten. Volgende week zit Tom van der Weert er gewoon weer. Als hij niet weer ineens allemaal vrije dagen heeft.
1: Is de Bristol terug.
0: Precies. Nou goed, en wij gaan plaatsmaken voor niemand minder dan Etty Raketti.
1: Oh, sorry, Etty Raketti.
0: Etty Raketti.
2: Dat is een leuke nieuwe naam.
0: Ja,
2: goed. Etty Raketti. Nou, die houden we erin. Als ik aan Make Up Your Mind meedoe, dan is dat misschien een goede naam voor mij.
0: Etty Raketti.
1: Etty Raketti.
0: Ja, nou, we gaan je opgeven.
1: Dan wordt het meer Etty Rasletti.
2: Ja, Make Up Your Mind, toch? Ja. Helemaal verkleed in de drag.
0: Nou ja, de kop is eraf, Edwin, zoals je hoort.
2: Ja. Goed, leuk dat ik nog aan je piano mag zitten, Stefan. In ieder geval voor Kees Kaas.
1: Ik mag altijd aan mijn piano zitten.
2: Ja.
1: Jij gaat liedje spelen. Wij moeten raden welke het is. Sowieso ook in de Q-app. Bram en ik raden ook mee. Dan kan je extra prijs krijgen. Ben jij klaar om te pingelen?
2: Tuurlijk, daar gaan we.
0: Zeg, het is toch hartstikke makkelijk dit.
1: Zonder handen ook, echt wel.
0: Ja, goed. Zo zeg.
2: Ja, ik heb vanmorgen om 7 uur opgestaan om te oefenen.
1: Even rechtsaf. Hey, ik denk wel dat ik wel weet wat het is.
0: Ik denk het ook wel. Veel plezier met Etty Raketti.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.

0: bij Bomaat.
1: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
3: Ik zie een dansende eendvis.
4: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Nu bij Iwis Opticiens. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij
6: de Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
8: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
7: Yeah.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel.

0: voor op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Nu niet één, maar twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Nu twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
7: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
8: Het geluid.
9: Het geluid van Q Music is nu waard
10: €20.000.
9: Weet jij al wat het is?
8: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
10: Q. Goedemiddag, het is 2:05, het nu.nl nieuws. Met Daphne van der Meijs.
11: Goedemiddag. Duizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam gedemonstreerd tegen hogere defensieuitgaven. Zo'n 3000 mensen kwamen naar de Dam voor het protest Stop de Oorlog Koorts. De actievoerders vinden dat er te veel geld naar defensie gaat en niet naar sociale voorzieningen. Na het protest op de Dam trokken ze in een mars door de stad. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst vanwege een filmpje dat hij online zette. Daarin kijkt hij naar beelden van Palestijnse strijders en lijkt hij te zeggen: 7 oktober, dit ben ik. Dat is de dag waarop Hamas in 2023 de aanval op Israël uitvoerde. De universiteit is bang dat de video voor onrust zorgt op de school. Er wordt nu gekeken of de student zijn studie later weer kan oppakken. De Rijn heeft bij Keulen een historisch lage waterstand bereikt. En daarmee is het voorgelaagde record alweer verbroken. Door het lage water kunnen schepen minder lading meenemen en liep gisteren zelfs een Nederlands cruiseschip vast. De aanhoudende droogte en het gebrek aan regen zorgen voor de problemen. Ook in Nederland merken we dat. Op de IJssel geldt inmiddels een richtingsverkeer voor schepen. En een domper voor de kerstverse wereldkampioene Demi Vollering. Een dag na haar wereldtitel op de weg heeft ze een boete van ruim €1000 gekregen. Volgens de Wielerbond nam ze tijdens de race een houding aan op de fiets die niet is toegestaan. Welke houding dat precies was, is niet duidelijk. Zo is onder meer het verboden om met je onderarmen op het stuur te leunen. En dan nog het weer van Buienradar. Vandaag veel zon met 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen.
10: Dankjewel. Q-verkeer dan door Flitsmeister. File rijden op de A8 van Amsterdam naar Zaandam. Tussen Zaanstad Zuid en de brug over de Zaan. 12 minuten. En door wegwerkzaamheden vertraging op de A28. Utrecht-Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en Amersfoort daar 12 minuutjes ook. Controles op de A2. Weert echt bij Weert 202 rond. De A7. Drachten-Groningen bij Drachten 168. De A7. Den Oever-Bolsward bij Witmarsum 107.9. De A9. Ook maar Haarlem bij Heemskerk 56.8. A15. Deil-Gorkum bij Vuren 103.5. A27. Hilversum-Almere bij Almere 115.0. A28 Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst 59.7. En de laatste is de A79. Maastricht-Heerle bij Valkenburg staan ze 8.1.
8: Edwin Noorlander.
10: Een hele goede zondagmiddag. Wat fijn dat je erbij bent. Michael Jackson is hier zometeen. Ook de alarmschijf van Taylor Swift na Bibi Rexha en Faithless.

0: Michael Jackson bij Cure Music en Black or White. Zometeen het antwoord op Kees Casio. Welk nummer speelde ik zojuist eventjes bij Stefan en Bram op de piano? Eerst nog nieuwe muziek van Taylor Swift. Afgelopen vrijdag bracht ze 4 nieuwe nummers uit als toetje van haar laatste album, The Life of a Showgirl. En een van die 4 nummers, die hoor je deze week extra vaak.
1: De Cure Music alarmschijf.
2: Hey, this is Taylor Swift.

0: Deze hele week op Q Music. Het is de alarmschijf, de nieuwste van Taylor Swift hoorde je. Patient Zero. Zometeen Chris Cross Amsterdam. My Oh My komt eraan. Maar eerst My Oh My, nog eventjes de oplossing van Kees Casio. Welk liedje is er net gepingeld op het pianootje, wat normaal natuurlijk Stefan bedient op de zondagmiddag. Goedemiddag Nigel.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, jij hebt een lekkere klus zondag vandaag in je agenda.
1: Klopt, ja.
0: Wat moet er allemaal gebeuren bij jou thuis?
1: Ik was net bezig met de plinten beneden te monteren.
0: Oh, en zijn het van die plinten die op de muur zitten of zijn het gewoon van die plakkers zeg maar op de vloer?
1: Nee, op de muur wel.
0: Oh, dat is wel ingewikkelder werk, denk ik.
1: Ja, wel leuk om te doen.
0: Ja, is leuk om te doen.
1: Even nemen, dan komt dat wel goed.
0: Ja, nou top. Fijn dat je de radio er lekker bij hebt aangezet. En ook nog gewoon echt oplettend aan het luisteren bent. Het is niet alleen behang om een beetje in de klustermen te blijven. Wat jij hebt mij net horen spelen op de piano. Laten we nog één keertje luisteren.

0: was hem en jij hebt hem weten herkennen. Nigel, welk liedje is dit?
1: Dit is Here Without You van Three Doors Down.
0: Oké, nou dat levert je in ieder geval het Q-Music prijzenpakket op. Laten we even luisteren nog naar het audio-appje wat Stefan en Bram hebben achtergelaten. Want als zij het ook hebben geraden, dan krijg je nog extra prijzen. Dus laten we even luisteren naar hun antwoord.
2: Bram!
3: Ja.
2: Bram,
3: oh, ja.
2: We moeten inspreken voor Etty Raketti.
3: Etty Raketti, wat kan je waanzinnig piano spelen? Dat allereerst.
2: Ja.
3: Misschien moet je een keer in de pianobar van Stefan langs.
2: Leuk.
3: Welk nummer was dit?
4: Hij kan thuis, hij is een hele goede DJ, hè, Edwin?
3: Ja, weet ik. Maar hoe heet het nummer?
2: Three Doors Down.
3: Oh ja, met?
2: Here Without You.
3: Nou, dat zenden we in. Oké, dat zenden we in. Hoi. Genoeg, Etty.
0: Wat vind je van mijn nieuwe bijnaam eigenlijk, Nigel? Etty Raketti?
1: Etty Raketti, ja.
0: Moeten we die erin houden of is het gewoon alleen nu even nu en dan klaar?
1: Ik zal hem erin houden.
0: Ja, oké, Etty Raketti. Nou, ik ga er wel aan wennen misschien. Stefan en Bram hadden het ook goed, dus je wint niet alleen het Q-prijzenpakket, maar ook nog een gesigneerde foto van Tom, Bram, Stefan en Kees Casio. Dus geeft hij een lekker plekje in je nieuwe huis.
1: Yes, gaan we zeker doen.
0: En welk liedje denk je dat ik nu ga draaien?
1: Three Doors Down with Here Without You.
0: Fantastisch, hier is hij. Mooie zondag nog, hè?
1: Dank je, hetzelfde.

0: Salavi, baby.
1: Chris Cross Amsterdam, my oh my, hoorde je bij Q Music. Zometeen Suzanne en Freek. En donderdag zijn ze te gasten in de middagshow bij Domien en Anton om het liedje Pijnstiller aan je voor te stellen. En vandaag hebben ze al een klein voorproefje op hun Instagram gezet. Laten we even luisteren. Soms

0: Ja, dit hebben we alvast cadeau gekregen. Hoe die verder gaat, dat horen we dus donderdag de primeur dan bij de middagshow met Domien en Anton. Tijdstip is 16:45. Zometeen een Suzanne en Freek classic. Goud komt eraan en ook Shakira.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibo. Haibo.nl.
4: Bij Euro.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Knor wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: leven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Alleen vandaag bij Bol, Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
13: doei doei
12: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
14: Nu niet één, maar twee merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow.
15: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Nu twee merk jeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
17: Het is 1 minuut over 4:30. Even kijken op de weg. Kiel verkeer door Flitsmeister. Belangrijkste file voor nu is 10 minuutjes. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen de Schiphol-tunnel en de Nieuwmeer. Lijstcontroles ook. Dankjewel voor het verklikken. Even voet van het gas op de A2. Weert echt bij Weert 202.0. A7 Drachten Groningen bij Drachten 168.0. A15 Delft-Gorkum bij Vuren 103.5. A27 Utrecht Hilversum. Bij Hilversum staan ze bij 90.7. A28 Amersfoort Zwolle bij Hulshorst 59.7. En de laatste is de A50 Apeldoorn Zwolle ter hoogte van Beemte Broekland bij 213.1.
18: Edwin Noorlander.
17: Nieuwe repeat of niet, zometeen ook Shakira. En hier staat

0: Ja, al 14 weken de nummer 1 van Nederland in de top 40... die je elke vrijdag en zaterdag hoort hier bij Q Music. Dai Dai, Shakira en Burnout Boy. Nou, misschien wordt dit ooit wel ook een nummer 1.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Ja, ik heb een nieuw liedje voor je in Repeat of niet. Het is ronde 1. Grote kans dat je dit liedje dus voor het eerst gaat horen. Het komt van de mannen van Nothing But Thieves. Eerder dit jaar brachten ze al een voorproefje uit op hun album... in de vorm van Evolution. En afgelopen vrijdag kwam dat hele album uit. En dat heette Stray Dogs, met daarop onder andere het liedje Number 5. En dat ga je nu horen in Repeat of niet. Het liedje gaat over vasthouden aan iemand, ook wanneer het moeilijker wordt. En jij hebt het voor het zeggen. Gaan we Number 5 van Nothing But Thieves vanavond nog een keertje horen in een tweede ronde? Of wordt het Repeat of toch een niet gelijk? Geef je mening, kan je doen in een berichtje in de Q Music app. En nog leuker als je het inspreekt. Wat vind jij van Number 5 van Nothing But Thieves?
1: Repeat.
2: Repeat.

0: Repeat. Of niet?
1: Het is de kakelversie van de mannen van Nothing But Thieves. Hij heet Number 5. Het is zijn eerste ronde in Repeat of niet. Maar blijft het bij een ronde 1 of gaat hij lekker door en ga je hem vanavond ook weer horen? Je mening kun je kwijt, zoals altijd, via de Q Music app.
2: Echt niks. Een dikke niet.
1: Dat zegt Christian Marit.
3: Ja. Ik ben het allemaal echt kapot aan het streamen. Het nummer is niet eens begonnen en ik zeg nu al, het is een Repeat. Wat een lekker nummertje. Goed album, oh my god.
1: Nou, wat een enthousiasme. Dankjewel Marit. Joost.
4: Nothing But Thieves, altijd goed natuurlijk. Ik mis alleen wel een beetje het uptempo gedeelte. Dus het is nog even wennen, maar natuurlijk wel een repeat. Gewoon van de week nog wel vaker.
1: Dat gaat wellicht gebeuren als die gerepeat is inderdaad. Astrid dan?
5: Nou, we zijn er eens even goed voor gaan zitten. Ja? Maar het is weer een beetje one in a million. Het raakt niet, dus geen repeat.
1: Oké, staat ook genoteerd. Renate?
6: Een dikke repeat, hij mag door.
1: Even nog wat appjes in tekst. Ik zie Harm Joost net sturen. Niet echt een super bijzonder nummer, toch maar een repeatje voor nu. Even aankijken. Stefanie die stuurt van mij een repeat. Hier kan ik wel aan wennen. Lara die zegt een voorzichtige repeat. Michelle zegt ook, ik vind een geweldig album. Repeat. Zoe zegt 100% repeatje. Angela zegt, Nothing But Thieves is altijd een repeat. En Rick die zegt, repeat. Leuk nummer. Mag vaker gedraaid worden. Nou, laten we de balans even opmaken. En die is zeker niet verkeerd. Hij is door ronde 1 overleefd. Betekent dat je number 5 van Nothing But Thieves vanavond weer gaat horen. Tussen 9 en 12 bij Vincent. Dus laat je mening dan vooral ook weer horen. Martin Garrix staat klaar met Jax. Told You So. Na Vanessa Carlton bij Q Music. Hier is 1000 Miles.

0: Cat's Eye, Animal, hoorde je bij Q-Music. Het nieuws van 4 uur zometeen. Daphne, goedemiddag.
1: Ja, Rob Jetten is van het podium gehaald en ik vertel je zo waarom.
0: En ook Harry Styles komt eraan.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
6: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
8: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
10: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EForce AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
20: Ja.
19: En nu?
20: Door mijn namen kopen.
19: Voor je bedrijf?
20: Ja.
19: Welk bedrijf?
20: Ja, dat weet ik nog niet.
19: Welke domeinen dan?
20: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
19: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
20: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
22: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taarticoontje?
23: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
24: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
25: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Het geluid.
5: Het geluid van Q-Music is nu waard
6: een hele lekkere €20.000.
7: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
6: Q. Het is 1 minuut over 4. Goedemiddag, nu.nl nieuws. Aangeschoven is Daphne van der Meijs.
8: Ja, goedemiddag. De 5 mannen die zijn opgepakt bij een Britse vliegbasis worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze werden aangehouden nadat 3 verdachte busjes bij de basis waren gezien. Die worden nu met explosieve robots onderzocht en ruim 80 huishoudens in de buurt zijn geëvacueerd. Het is niet duidelijk wat het motief is. De vliegbasis wordt gebruikt door de Amerikanen, onder meer voor aanvallen op Iran. De familie van de man die vrijdag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam heeft gereageerd. Dit had nooit mogen gebeuren, zeggen ze. Zijn familie omschrijft hem als iemand die juist tegen iedere vorm van geweld was en altijd voor anderen klaar stond. Ook zijn ze boos. Dat persoonlijke detail al in de media verschenen voordat iedereen in de familie wist dat hij was overleden. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar mogelijk uit de gevangenis waar het slachtoffer jarenlang werkte. Of dat een rol speelde, wordt nog onderzocht. Premier Rob Jetten moest vanmiddag tijdens een D66-congres ineens van het podium. Pro-Palestijnse demonstranten verstoorden zijn toespraak met hard geluid. De beveiliging haalde Jetten weg en zette de demonstranten de zaal uit. Even later kwam de premier terug en ging hij verder met zijn toespraak. Hij zei dat dit erbij hoort in een land waar vrijheid van meningsuiting belangrijk is. En de Rijn staat op het laagste punt ooit gemeten. Bij Lobith, waar de rivier ons land binnenstroomt, zakte het waterpeil vandaag naar een nieuw dieptepunt. Dat komt door de aanhoudende droogte. Het vorige record was nog maar van augustus. Voor de scheepvaart op de Rijn zijn voorlopig geen extra maatregelen nodig. Op de IJssel geldt vanwege het lage water al wel een eenrichtingsverkeer voor schepen. Dan nog het weer van Buienradar. Het is 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Vanavond vanuit het zuiden wat meer bewolking en er kan hier en daar een bui vallen.
6: Dankjewel, dankjewel verkeer met file op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen de Hoek en de brug over de Hoofdvaart. 15 minuutjes en er zijn flitsers gemeld in de app van Flitsmeister. Thanks voor het verklikken. A2 Weert echt bij Weert 202.0. De A7 Drachten Groningen bij Drachten 168.0. A15 Delgorkum bij Vuren 103.5. A27 Utrecht Hilversum bij Hilversum 90.7. A28 Amersfoort Zwolle bij Hulshorst 59.7. En de A50 Apeldoorn Zwolle bij Beemte Broekland. Daar staan ze bij 213.1. Goeie reis.
4: Music. Edwin Noorlander.
6: En ik hoop dat jij een heerlijke zondagmiddag hebt. De hits komen onder andere van Maroon 5, ook Topic Show. En dit is Harry Styles.

Mother van Maroon 5, you're the misery op de zondagmiddag van Q-Music. Ik ben Edwin, even stand-in voor Stefan vandaag. Het is gezellig druk in de app hoor. Wees welkom als je ook wat te delen hebt met de studio en met de rest van Nederland. Dan kun je dat doen via de Q-Music app dus. Tessa bijvoorbeeld, die heeft een workshop glas in lood gedaan. Stuurt een foto van haar lijstje, nou ziet er prachtig uit. Lennart is het gras aan het maaien in de tuin. Joyce komt net terug van het Vliegerfestival in Scheveningen. Ilona die staat net haar hardloopschoenen aan te trekken. Nou, succes met je rondje zometeen. En Arnold die zit vast op de bank. Zijn kat Jopie is net op schoot komen liggen. En hij wil hem niet storen. Ik ben jaloers. Ja, mijn kat die komt echt nooit op schoot. Nou, geniet ervan dat Jopie dat wel doet, hè. De hits van Q, onder andere Eva Max zometeen. Nou, sorry papi, Topic en Becky Gitch.

0: Van Bergs, Sweet with Psycho, Back Your Music.
1: Stefan's Piano Bar.
0: Ja, normaal gesproken hoor hier op zondagmiddag Stefan Bouwman. Die zat vanmiddag al eventjes naast Bram. Dus die is lekker naar huis. Maar om ervoor te zorgen dat er Stefan er toch een beetje bij is, gaan we naar Stefan's Piano Bar. Iedere vrijdagavond komt daar bekend en onbekend talent langs om samen met Stefan muziek te maken. En deze week stond daar Son Mieux. Ze speelde Dark Before the Dawn en deel 2 van het allereerste liedje dat de zanger Camille schreef voor de band Feels. Dat liedje wilde hij heel graag in een nieuw jasje stoppen.
2: Het is een liedje wat in die 11 jaar ondertussen zo met ons mee heeft geleefd en veel vormen heeft gekend. En waar heel veel mensen altijd een soort mooie connectie mee hebben gevonden binnen onze fans. En we waren met het album bezig en onze laatste plaat voelde voor mij heel erg als een afsluiting van een periode voor mij persoonlijk, ook binnen de band. Het is ook een plaat die over een cyclus gaat van een appmaal. Dus ik merkte dat ik heel erg terugging naar vragen die ik had toen we dit hele avontuur begonnen. Dus ik ben de vraag eigenlijk van waar voel ik me nou thuis, die ben ik mezelf eens opnieuw gaan stellen. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat antwoord in 10 jaar toch was veranderd naar in mezelf, maar eigenlijk meer bij de mensen om me heen.
0: Ja, het eindresultaat hoor je nu live in Stefan's Piano Bar. Dit is Feels Part 2 van Son Mieux.

Dat was Sommieu live in Stefan's Piano Bar Feels Part 2. Wil je de beelden zien of de optredens? Want ze hebben nog een ander liedje gedaan ook terugluisteren. Dat kan je allemaal bekijken op qmusic.nl of in de Q-app. En aanstaande vrijdag weer een nieuwe editie van de Piano Bar. En dit is Gigi D'Agostino en The Riddle Back Q.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: prijsfavorieten. Altijd laag.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
12: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
13: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
12: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1+1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
16: Nee, pleurt op joh!
15: 650.000 dieren.
16: Dat is bizar.
15: Per dag.
16: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
15: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
16: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
15: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
18: Nu niet één, maar 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarken bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
20: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
19: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
20: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
19: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
21: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
18: Nu 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarken bij Jeans Center.
22: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt.
0: Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Bicycle.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe-geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je €25.000.
25: Mulemilk, the moo you can't resist.
26: Het is 2 minuten over 4:30. Het Q-verkeer door Flitsmeister viel op de A4 door een ongeluk Rotterdam-Den Haag tussen Den Haag-Zuid en Rijswijk Centrum. 17 minuutjes. Er zijn nog 6 andere files. Als je daarin staat, dan verlies je max een kwartier. Controles zijn er ook. Dankjewel als je ze hebt doorgegeven. De A2 Weert echt bij Weert 202.0. A7 Drachten Groningen bij Drachten 168.0. A15 Deil-Gorkum bij Vuren 103.5. A27 Utrecht-Hilversum bij Hilversum 90.7. A28 van Amersfoort naar Zwolle bij Hulshorst. Daar staan ze bij 59.7. En de A50 Apeldoorn-Zwolle bij Beemte-Broekland. Oppassen, 213-1.
27: Edwin Noorlander.
26: En het mooie, another love van Tom O'Delzo. En dit is Bruno.

Tom O'Dell en Another Love bij Q-Music. Er is een hoop gaande op de sportvelden dit weekend. Onder andere het WK wielrennen. Er is geraced in de Formule 1. Er wordt gevoetbald in de Nations League. Nou, zelf weet ik ook niet precies hoe de vork in de steel zit. Daarom heb ik even een berichtje gestuurd aan Luc van de sportredactie van Hey Matty. Hij kan ons er namelijk wel alles over vertellen. En dat gaat hij doen over een paar minuutjes. Ook Amy Winehouse, sorry. Nou, Lucas en Steve. Dit is All I Know bij Q-Music.

0: melden dit weekend. En zelf weet ik ook niet precies hoe het allemaal zit. Daarom heb ik even een berichtje gestuurd naar Luc van de sportredactie van Hey Matty. Hij kan ons er alles over vertellen. En Luc heeft even een audio-appje gestuurd. Nou, kom er maar in.
1: Yo, Edwin.
0: Hey.
1: Of moet ik zeggen, Etty Raketti. Goedemiddag. Ik wil het eigenlijk niet te lang hebben over mijn eigen sportieve prestaties van het weekend. Ik stap echt net van het voetbalveld af. Bij mijn eigen clubpie, VV Voorwaarts, zondag 3. Nou ja, morgen ga je het waarschijnlijk ook horen, dus ik zeg het nu heel snel even tussendoor. We hebben 2-1 verloren, omdat wij in de allerlaatste minuut nog 2 doelpunten weggaven. We stonden echt 90 minuten lang voor met 1-0.
0: Oh.
1: Vanaf het einde ging het mis. Nou, laten we hopen dat het vanavond anders is voor het Nederlands elftal. Die spelen namelijk om 6 uur tegen Servië. Het wordt de tweede wedstrijd onder onze nieuwe bondscoach Xavi. Het zou zomaar zijn eerste overwinning kunnen worden na het 1-1 gelijkspel tegen Duitsland eerder deze week. Ik heb er heel veel zin in. Ook omdat het lekker om 6 uur 's avonds is. Zet gewoon de tv aan. Nations League voetbal, oranje. Het Nederlands elftal dus. En dat zou zomaar eens de eerste overwinning kunnen zijn. Ik moet er wel bij zeggen, om een klein inkijkje in mijn huis te geven. Ik heb 2 schermen aanstaan, want op dit moment is ook het WK wielrennen in Canada begonnen. En ook daar zou het zomaar eens oranje boven kunnen zijn. Want Mathieu van der Poel, een van de allerbeste wielrenners uit de Nederlandse geschiedenis, die zou zomaar vandaag voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen op de weg kunnen worden. Het is nog een lange rit. De mannen moeten nog bijna 200 kilometer fietsen. Dus we hebben alle tijd om rustig in te schakelen. Zet vanavond je tv lekker op voetbal tot een uurtje of 6 oranje. En kijk op het tweede scherm mee naar het WK wielrennen. Daar zal waarschijnlijk rond, nou, 9:30 vanavond gefinished worden. Dat betekent wel dat het voor mij een korter nachtje wordt, want morgenochtend hoor je mij natuurlijk ook gewoon weer bij Hey Matty op Q Music. Etty Raketti, nog een fijne middag en ik ga lekker sport kijken.
0: Ja,
1: later.
0: Oké, okay, veel plezier, slaap lekker, Luc, en morgenochtend hoor je hem weer vanaf 6:30 met de pre-show van Hey Matty hier bij Q Music. Heb je

0: Lost Frequencies en Crazy hoorde je bij Q Music. Zometeen heeft Daphne het laatste nieuws. En ook Martin Garrix komt eraan met Ed Sheeran.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Weet wat te doen.
8: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
9: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
10: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Alleen vandaag bij Bol. Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
11: Nu bij Ben. Dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
12: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
13: Echt lekker.
12: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
19: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand.
13: Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
22: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij
21: Iwis. Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
23: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
26: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
27: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
28: Het geluid.
29: Het geluid van Q-Music is nu waard
0: maar liefst €20.000.
29: Weet jij al wat het is?
28: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
0: Een hele goede middag. Het is 1 over 5, het nu.nl nieuws. Daarvoor aangeschoven is Daphne van der Meijs.
30: Ja, goedemiddag. De Britse politie vermoedt dat er een terroristische aanslag werd voorbereid bij een militaire vliegbasis in Engeland. Op beelden van de BBC is te zien dat een explosieve robot onderzoek doet bij 3 witte busjes die daar staan. De vliegbasis, die ook door de Amerikanen wordt gebruikt, is sinds vannacht hermetisch afgesloten. 5 mensen zijn opgepakt. De familie van de man die vrijdag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam heeft gereageerd. Dit had nooit mogen gebeuren, zeggen ze. Hij is juist tegen iedere vorm van geweld en stond altijd klaar voor anderen. Ook zijn ze boos dat details al in de media verschenen voordat iedereen in de familie wist dat hij was overleden. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar mogelijk uit de gevangenis. Of dat een rol speelde, wordt nog onderzocht. Duizenden mensen hebben in Amsterdam gedemonstreerd tegen hogere defensieuitgaven en een mogelijke dienstplicht. Ze vinden dat Nederland zich te veel voorbereidt op oorlog en dat daar te veel geld naartoe gaat. Tijdens het protest klonk ook kritiek op de steun aan Israël in de oorlog in Gaza. In november volgt een nieuwe demonstratie tegen de mogelijke invoering van de dienstplicht. En premier Jette is tijdens zijn toespraak op het D66-congres van het podium gehaald door een aantal demonstranten.
31: En er zijn een paar mensen met actieshirts. Ik heb jullie gezien. Ik zou jullie willen vragen om te gaan zitten of de zaal te verlaten, zodat wij hier met elkaar dit 60-jarig jubileum kunnen vieren.
30: Ondanks zijn oproep om de zaal te verlaten verstoorden 5 pro-Palestijnse demonstranten zijn speech met harde geluiden. Bij terugkomst begon Jette zijn toespraak opnieuw.
31: Ja, democraten, dit hoort er ook bij. Zeker in ons land, waar die vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstreren voor ons ook zo belangrijk is.
30: Ook riep hij op tot optimisme en stond hij stil bij het geweld in Oekraïne en Gaza. En dan het weer van buienradar. De temperatuur ligt rond de 23 graden. Vanavond vanuit het zuiden wat meer bewolking en kan hier en daar een bui vallen.
0: Dankjewel Daphne. Dan het Q-verkeer door Flitsmeister. Geen files zijn er gemeld. Er zijn wel een hele hoop flitsers. Oppassers redden de A2 Weert echt bij Weert 202.0. De A7 Drachten Groningen bij Drachten 168. A7 Drachten Groningen bij Drachter Compagnie. Daar staan ze bij 169.6. A28 Amersfoort Zwolle bij Hulshorst 59.7. En A50 Apeldoorn Zwolle bij Beemte Broekland. Daar niet te hard gaan bij 213.1.
28: Q-music. Edwin Noorlander.
0: Heb je zin in wat ethisch muziek? Nou, dat komt helemaal goed. Wham! Zometeen. Wake Me Up Before You Go Go. Ook Zoe Levi. En dit is Martin Garrix.

0: op je hopelijk lekkere zondagmiddag. Je bent bij Q Music met zometeen nog Dua Lipa en ook Zoe Levi. En sneller komen eraan met Ik Zing. Maar ik wil het eerst nog even met je hebben over het geluid. Want wat is dit nou, hè? Inmiddels zijn er 100 foute antwoorden gegeven. Daarmee is het geluid 20.000 euro waard. Kun je winnen als jij weet wat het is? Meld je aan om te spelen in de app van Q Music via de speciale aanmeldknop. Morgenochtend 9:30 een nieuwe ronde. 20.000 euro dus in de jackpot. En een tip van mij, check eerst even de lijst met foute antwoorden. Dat je niet iets gaat zeggen wat al is fout gerekend door de jury. Want dan kun je dit voorkomen.
1: Ik denk dat het een videoband in een videorecorder stoppen is. Het plaatsen van een videoband in een videorecorder.
2: Een cassette. Het bandje uit de cassette recorder halen.
3: Het plaatsen van een cassettebandje in een Walkman.
4: Ik denk het aanzetten van een printer.
5: Ik denk het losklikken van een geprint object van een 3D-plaat.
6: Ik denk het dichtklappen van een kassabonprinter.
0: Ja. Nou, dat is in ieder geval allemaal niet goed, maar wat is het wel? Als je het denkt te weten, druk op die knop morgenochtend vlak voor het foutuur om 9:30. Een nieuwe ronde van Het Geluid. Jackpot dus 20.000 euro. Dua Lipa komt eraan na Zoe Levi en Snelle. Dit is Ik Zing.

0: Q-Music, goedemiddag. Dua Lipa hoorde je met Houdini. Ja, je hebt heel veel van die pianoliedjes. En als je dan een beginnetje hoort van zo'n liedje, dan weet je gewoon meteen wat het is. Deze bijvoorbeeld. Ja, dan roep jij heel hard Clocks van Coldplay naar je radio, denk ik. Of deze, die draaide ik eerder vanmiddag nog. Ja, Vanessa Carlton en het 1000 Miles. Nou, de jongens van de Bauza, die hebben ook zo'n piano-riedeltje in hun Magnetic zitten. Maar dat had heel anders kunnen klinken.
1: It was supposed to be a trumpet. And then we thought like, no. It has to be a piano.
0: Ja, had dus eigenlijk een trompet moeten zijn, maar ze zijn last minute geswitcht naar de piano. En maar goed, ook enorme hit geworden al sinds maart in de top 40. Dit is Magnetic.

0: De Bausa en Magnetic bij Kim Music. Björn die had dit weekend in discussie met zijn date. En die wil hier op de radio bij Q even zijn gelijk halen. En ik kan alvast zeggen, er zit een luchtje aan dit verhaal. Ja, je hoort het zo meteen. En ook deze komt eraan van Janis Blue.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
1: Dan zegt iemand van, je krijgt aurapunten en dat is eigenlijk een compliment.
2: Hoeveel aurapunten krijg ik dan van jou?
1: 1000 aurapunten.
2: Wow. En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En nu heb ik nog een huishoudtip, jongens, om zeg maar de sleur van het huishouden iets leuker te maken. Als het piepje van de droger gaat, is de vraag wie is als eerste bij de droger. En op het moment dat je als eerste bij de droger bent, dan krijg je een punt. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
3: Hey Mattie!
4: Hey Mattie!
5: Hey Mattie!
0: Elke ochtend bij Q Music.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Goedemorgen!
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij

0: Optum 3 Plus voor €69.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
3: Nee, pleurt op joh!
2: 650.000 dieren.
3: Dat is bizar.
2: Per dag.
3: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
2: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
3: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
2: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.
4: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/auto.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Al 3 van de 4 Mulemilkflesjes met het moe geluid zijn gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij het laatste flesje? Dan win je €25.000.
3: Mulemilk, the moo you can't resist.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
7: Die wil ik.
8: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
7: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
6: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Hans, waar liggen de regenjassen?
10: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Smint.
14: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
14: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
15: Jij bent naar de kapper geweest.
13: Slaat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
16: Het is een paar seconden voor 6:30. Een hele goede middag. Even kijken op de weg. Het Q-verkeer door Flitsmeister. Het is redelijk rustig. Alle files die er staan, die zijn met een vertraging van onder het kwartier. Verder zijn er controles gemeld. Een hele lijst. Dus oppassen. Als je rijdt op de A2 Weert naar Echt. Bij Weert veel met 2.0. De A7 Drachten Groningen bij Drachten 168.0. A7 Den Oever Bolsward bij Witmarsum 107.9. De A7 Drachten Groningen bij Drachter Compagnie bij 169.6. A28 Amersfoort Zwolle bij Hulshorst 59.7. En de A50 Abel Dornsbolle bij Beemte Broekland 213.1.
17: Edwin Noorlander.
16: De vijfde bepaalt zometeen. Geef je mening vooral na Jonas Blue.

0: Ellie Goulding en Love Me Like You Do hoorde je op Q Music. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear Zo.
1: De vijfde bepaald.
0: Ja, elke zondagmiddag hebben we de vijfde bepaald. Wat houdt dat in? Ja, als jij een dingetje hebt waarvan je zegt, nou, daar wil ik eventjes de mening van Nederland over weten, meld je dan eventjes in de Q Music app, dan kunnen we het voorleggen. En dan kunnen we de vijfde laten bepalen wat nou de waarheid is vanaf nu. Nou, Björnie komt vandaag met een idee voor dit onderwerp. En wat is zijn onderwerp dan? Nou, hij stuurt, ik ben sinds kort aan het daten met een meisje. Het is heel gezellig, maar we hadden dit weekend een kleine discussie en dat ging over douchen. Zelf douche ik altijd 's morgens. Vind ik gewoon fris voordat je aan je dag begint. Maar daar heeft zij dus nooit zin in. En zij doucht 's avonds voordat ze naar bed gaat. Maar dat vind ik dan de volgende dag niet zo fris. En je wordt toch ook gewoon lekker wakker van 's morgens douchen. Dus daarom is mijn regel, iedereen zou 's ochtends moeten douchen en niet 's avonds. Nou, daar heb je vast een mening over, toch? Volgens mij is dit wel een ding waar iedereen een mening over heeft. Iedereen zou 's ochtends moeten douchen en niet 's avonds. Wat vind jij hiervan? Ben je het hiermee eens of oneens? Audio-appje kan je sturen in de Q-Music app. Leuk als je het even doet. Motiveer ook even waarom je natuurlijk dan kiest voor eens of oneens. En zometeen geeft de vijfde persoon de doorslag. Dus iedereen zou 's ochtends moeten douchen en niet 's avonds. Dat is de regel van Björn. Beter mee eens of beter mee oneens? Meld je eventjes via de Q-Music app. Ondertussen hoor je Justin Timberlake en dit is Cameron.

0: do some.
1: Justin Timberlake en Rock Your Body hoorde je. Dit is Q Music, zometeen direct aan My Friend.
2: De vijfde bepaald.
1: De vijfde bepaald. Ja, berichtje van Björn kreeg ik binnen. Die stuurde: ik ben sinds kort aan het daten met een meisje. Het is heel gezellig, maar we hadden dit weekend een kleine discussie en dat ging over douchen. Zelf douche ik altijd 's morgens. Ben ik gewoon fris voordat je aan de dag begint. Nou, daar heeft zij nooit zin in en zij doucht alleen 's avonds. Maar dat vind ik zelf niet zo fris. Je wordt ook gewoon lekker wakker van 's morgens douchen. Dus mijn regel is: iedereen zou 's morgens moeten douchen en niet 's avonds. Ben je het daarmee eens of oneens? De vijfde bepaalt, zoals altijd. En we gaan om te beginnen naar Cindy.
3: 1. Ochtend douchen is vies. Dan ga je 's avonds vies naar bed.
1: Ja.
3: Gadver.
1: Gadver, oké, okay, Cindy, dankjewel. En gaan we naar Kian.
4: 2.
5: Nee, hier ben ik het niet mee eens. Want ik vind het juist lekker als ik dus de hele dag heb gewerkt, bewijzen van, en je komt een beetje bezweten thuis, dat je dan even lekker de douche instapt om even gewoon even al dat, al die viezigheid even eraf te wassen. Dus ik ben het niet met Björn eens.
1: Oké, okay, staat ook genoteerd. Gaan we naar Melanie.
6: 3.
7: Zijn wij het er mee eens of zijn we het er niet mee eens?
8: Wij zijn het er absoluut mee eens.
7: 100%.
8: 'S ochtends vroeg douchen.
7: Heerlijk.
1: Oké, okay, dat was Melanie en man of vriendlief. Dankjewel ook. Gaan we naar Joshua.
9: 4.
10: Ik ben zeker team ochtend. Lekker fris aan de dag. Heel dat nachtzweet van je afspoelen. Kijk, als je nou gesport hebt 's avonds, kan je in de avond wel even afspoelen. Maar douchen doe je in de ochtend. 100%.
1: Oké, okay, dan gaan we naar de laatste.
9: Nummer 5.
1: En aan jou de eer, Vivienne. Goedemorgen wil ik ook gelijk gaan zeggen. Goedemiddag. Hey, is het bij jou een goedemorgen als je gaat douchen? Of hoe doe jij dit?
11: Zeker wel. Echt in de ochtend.
1: Ja, wekker gaan en gelijk onder die douche.
11: Ja, dat is het eerste wat we doen als we uit bed komen. Douchen, lekker fris en dan start je je dag.
1: Oké, okay, en doe je ook wel eens 's avonds douchen dan? Gewoon dat je 2 keer doet bijvoorbeeld?
11: Ja, maar dat is dan echt als het echt super heet is geweest in de zomer.
1: Oh ja.
11: Of dan echt wel een hele koude winterdag dat je denkt even opwarmen, maar zeker niet om een andere reden.
1: Ja, nou zie ik wel wat appjes ook binnenkomen van mensen die zeggen van ja, maar je gaat dan vies je bed in 's avonds. En ja, ik ben ook een ochtenddoucher hoor. En 's avonds doe ik het eigenlijk ook niet. Maar dat is wel waar. Ja, je hebt de hele dag allemaal bacteriën op je gekregen. Je gaat toch met je vieze lijf dat bed in.
11: Nou.
1: Vind jij wel meevallen?
11: Ja, ik vind het...
1: ik hoor het wel. Ja.
11: Ik vind het eigenlijk wel meevallen. Dus nou. Nee.
1: Oké, okay, nou jij zegt dus lekker 's morgens douchen, team ochtend. Bij deze, we zijn het dus eens met Björn. Dat is eigenlijk de conclusie dan van dit verhaal. Ja. Nou, Vivienne, ik wens je een hele fijne avond en veel plezier weer onder de douche morgenochtend.
11: Dat gaan we zeker doen.
1: Oké, okay, hoi.
11: Jullie, fijne avond.
1: Heb je ook iets waarvan je zegt, nou, ik wil ook wel even weten wat de mening van Nederland is? Meld je eventjes in de Q Music. Even kunnen we dit misschien volgende week zondag wel gaan behandelen. Olivia Dean zo, Man I Need, na Direct. De nieuwste die heet My Friend bij Q Music.

0: Dus, want Tom zat gisteren in zijn uppie, want Joe die had een reunie van de middelbare school. Maar we horen vast zometeen hoe dat allemaal is geweest. En ook Nate Smith komt eraan. Fijne avond.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg weer heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Nu bij Dirk. Vivera. Diverse varianten. €1,69. Plantaardig voordeel.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
13: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
15: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
16: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
17: Het geluid.
18: Het geluid van Q-Music is nu waard 20.000 euro.
19: En het klinkt zo.

0: 6 uur Q-Music nieuws van nu.nl krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenavond. President Trump is erg blij dat er 5 mensen zijn opgepakt bij een Britse vliegbasis die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. Ze hadden flinke schade kunnen aanrichten, zegt hij. De verdachten werden al langer in de gaten gehouden door Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. Mogelijk zit er een terroristisch motief achter. Premier Jette is niet boos dat demonstranten zijn toespraak bij het D66-congres verstoorden. Het gebeurt wel vaker, zegt hij. Ook vond hij dat er op een respectvolle manier werd geprotesteerd, zei hij tegen RTL Nieuws. Een groep activisten voerde actie voor Gaza. Beveiligers haalden Jette daarop eventjes van het podium. In Amsterdam hebben duizenden mensen een mars door de stad gelopen tegen oorlog. Ze vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie ten koste van sociale voorzieningen. De mars begon op de Dam met toespraken en eindigde op het Museumplein. Onder meer de SP en Extinction Rebellion hadden zich aangesloten. En meer ziekenhuizen in Nederland hebben computerproblemen en daardoor kunnen patiënten hun gegevens niet inzien. Er komen nu ook meldingen van ziekenhuizen in Tilburg en Waalwijk. In Leeuwarden en Breda spelen de problemen al langer. Het zou niet gaan om een hack en patiënten zouden zich ook geen zorgen hoeven maken. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en 20 graden. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Music. Tom en Joe. Kan je een kinderfeestje vieren bij de rechtbank? Ja. We gaan het zo eens proberen.

0: Denk ik van, wat gaf zij ook weer voor les? Want ik herkende haar niet.
1: Nee, dat kan natuurlijk. Ja.
0: Ik dacht, was het Engels, Nederlands? Het kwam niet daar. Ik denk, nou, weet je wat? Het ongemak gewoon uit de weg gaan. Gewoon op de man afvragen.
1: Oh, goed.
0: Ik zeg, help me even herinneren. Wat voor les gaf u ook alweer? Les? Nee, joh. Ik was een van de eerste leerlingen in 1983 toen deze school opende. Het was gewoon een hele oude leerling. Ja, ik dacht, dat is gewoon een oude dame die heeft mij lesgegeven. Nee, het was gewoon een oud leerling.
1: Oh, was het niet een soort geest waar je mee hebt staan praten? Die in de school in waard of zo?
0: Perkamentus.
1: Nou, jij had gisteren in ieder geval een heel leuk feestje, de reunie. Maar de allerleukste feestjes zijn toch wel kinderfeestjes?
2: En Joe's kinderfeestje.
1: Ja, wij willen over een paar jaar de creatiefste papa's van de klas zijn. We hebben allebei jonge kinderen. En een kinderfeestje is belangrijk. Dat moet natuurlijk gevierd worden. Dus bellen wij elke week met een plek waar je het niet verwacht om een kinderfeestje te vieren.
0: Nou, waar verwacht je het nou niet? De fietsenmaker, een carwash, een sportschool, de shawarmazaak. Die bellen wij met de vraag, doen jullie ook kinderfeestjes? En warempel, ze zeiden, nou, daar staan we wel voor open.
1: Ja.
0: Moet ook zeggen, er waren plekken die er niet voor open stonden. Een tuincentrum, een tattoo shop, een witgoedzaak. Die belden we ook wel op met die vraag. Ja, die wilden dat niet.
1: Nee, die wilden niet. Vandaag bellen we met een rechtbank.
0: Gieren.
1: Dat ga jij doen, Joe.
0: Hartstikke
1: ga je
0: eens leuk.
1: Overtuigen.
0: Nou, het lijkt me sowieso leuk om even een rondleiding te krijgen. Ja. Even met het hamertje slaan. Dat is natuurlijk leuk. En misschien kunnen ze, als je daar een kinderfeestje organiseert, kunnen ze in de banken gaan zitten en mogen ze allemaal een rechtbanktekening maken.
1: Oh ja.
0: Dat is hartstikke leuk om te doen.
1: Dat is heel leuk.
0: Ja, zoiets. Zo ga ik het proberen. Ik
1: kan alvast een stukje van het gesprek laten horen met de rechtbank. Luister mee.
3: Goedemiddag, rechtbank Oost-Brabant.
0: Hoi, goeiedag. Je spreekt met Joe. Doen jullie ook kinderfeestjes?
3: Kinderfeestjes?
1: Ja, nu is het aan jou. Denk je dat het Joe lukt om een kinderfeestje te organiseren bij de rechtbank? Laat het weten in de Q-app en laat ook weten waarom. Dit is Louis.

0: dat zou wat zijn op je kinderfeestje. Roxy Dekker uitnodigen.
1: Tom en Joe's kinderfeestje.
0: Iedere week bellen we met een random plek. En vragen wij, doen jullie ook kinderfeestjes? We willen namelijk toch wel creatieve papa's zijn. En heel vaak lukt dat. Heel vaak lukt dat ook niet. Vandaag bellen we met de rechtbank. Ja, je zou denken, doen die nou aan kinderfeestjes, ja of niet? Ja, Joe die heeft een hele tactiek bedacht om ze zover te krijgen natuurlijk.
2: Klopt. En je kon het inzetten of je denkt dat het mij gaat lukken. De ja, de nee. Jacqueline zegt meteen, ja, ik denk dat het Joe lukt. Als hij zegt dat het leerzaam kan zijn voor de kids, nou, dan is hij zo binnen. Michelle aan de andere kant, die zegt, nou nee hoor, dat gaat hem niet worden. Daar hebben ze helemaal geen tijd voor. Alhoewel het natuurlijk wel heel grappig zou zijn, ja.
0: En jij bent wel overtuigend hoor.
2: Dank je.
0: Zullen we maar eens gaan bellen?
3: Goedemiddag, rechtbank Oost-Brabant.
2: Hoi, goeiedag, je spreekt met Joe. Doen jullie ook kinderfeestjes?
3: Kinderfeestjes?
2: Ja, ik moet misschien even goed uitleggen. Mijn zoontje wordt binnenkort 7. Hij is helemaal fan van de Rijdende Rechter, Judge Judy. Hij vindt het allemaal schitterend om te kijken. Dus ik dacht, leuk origineel kinderfeestje bij de rechtbank. Ik heb allemaal van die kleine togaatjes geregeld. Weet je wel, voor die kids. En ik dacht misschien een rondleiding. Dat ze even achter de schermen kunnen kijken. Dat ze misschien even met die hamer kunnen tikken. Ik heb wat van die potloden mee. Kunnen ze een rechtbanktekening maken. Weet je wel, ik zie het helemaal voor me.
3: Ja, dan ga ik weer even naar onze communicatieafdeling doorverbinden.
2: Oh, heel graag.
3: Momentje alsjeblieft.
2: Dankjewel.
4: Goedemiddag, rechtbank Oost-Brabant, met Jeroen de Laat.
2: Hi, goedemiddag Jeroen, je spreekt met Joe. Doen jullie ook kinderfeestjes?
4: Nee.
2: Oh, wat jammer. Ik heb een zoontje, die wordt binnenkort 7. En ik dacht, hij vindt het helemaal leuk, de Rijdende Rechter en zo, Judge Judy. Dus ik dacht, hoe leuk als we allemaal van die kleine togaatjes aan hebben, rondleiding bij de rechtbank, even met het hamertje tikken. Weet je wel, gewoon even een kijkje echt achter de schermen.
4: Nee, dat doen wij niet.
2: Nee? Maar ik hoor je.
4: Ik luister ook Q. Nee.
2: Ach, wie had dat gedacht? Dat tijdens de rechtszaken op de achtergrond stiekem Q Musica staat.
4: Ja, precies. Ja.
2: Nee. Oh jee. Nou ja, Jeroen, dan houdt het inderdaad op. Ja. Maar toch leuk dat je luistert. Dat dan wel. Daar ben ik heel blij mee.
4: Ja, zeker. Ja, tof. Ja, geweldig. Kijk, dankjewel. Hè.
2: Later. Hoi, hoi.
4: Hoi.
0: Ja, je kan zich maar beter te vriend houden hè, bij de rechtbank.
2: Zo is het wel. Gefeliciteerd, Michelle. Je had het goed. Niet gelukt. Jij wint het Q-Music prijzenpakket.
0: Moet het zo even over Miley hebben en de tickets die je bij Mattie kan winnen. Na Teddy's

0: Daddy's Wimps op Q Music. Volgende week, dan maak je bij Hey Matty, de ochtendshow hier bij Q Music, kans op een hele vette prijs.
1: Heel vet. Niet in Nederland. Nee, je gaat naar Amerika.
0: Je gaat naar L.A. om precies te zijn. Je gaat naar Hollywood.
1: Los Angeles.
0: Twee tickets voor Miley.
1: Ja, zonder achternaam.
0: Ja, dat mag niet meer.
1: Nee, dat doen we niet meer.
0: Dat denk ik goed, hè?
1: Het is alleen Miley.
0: Wat moet je daar nou voor doen? Je moet een filmposter maken met de tekst... Hey Matty, ik wil naar Miley. Die moet je dan achter je raam plakken.
1: Ja, die tekst moet erop staan.
0: Ja. Het is verder vrije interpretatie. Hoe je die poster invult, natuurlijk. En Matty die gaat het land doorrijden.
1: Ja.
0: Als hij dan ergens een poster ziet waarvan hij denkt... Hey, fantastisch.
1: Wanneer gaat hij dat doen? Donderdag? Woensdag?
0: Woensdag.
1: Woensdag, ja. Woensdag gaat hij er rondrijden. Dus dan, je hebt nog een paar dagen de tijd om zo'n poster te maken en achter je raam te plakken.
0: Kijk, ik heb in de voorwaarden niet gelezen dat collega's wel of niet mogen meedoen. Dus wij hebben ook een poster gemaakt.
1: Wij maken twee keer kans. Neem jij mij mee als jij wint?
0: Ja hoor.
1: Oh, vind ik leuk.
0: Gezellig.
1: Ik jou niet.
0: Die poster is eigenlijk... Ja, we dachten we moeten een beetje opvallen. Want als hij dan langs rijdt, hè, dan moet er gelijk...
1: De wenkbrauw moet omhoog gaan.
0: Dus we hebben een met AI. Ik weet dat Matty heeft gezegd geen AI, maar we hebben toch met AI gedaan. Dat hij aan het tongen is met Miley op de poster.
1: Maar het is zo goed, je ziet niet dat het AI is.
0: Nee, het is echt waanzinnig. Je denkt echt, hé, is dat nou Kiki? Nee, het is Miley.
1: Matty en Miley.
0: Ja, dat klinkt toch als een geweldig koppel.
1: Klinkt als ochtendshow.
0: Die poster, die staat al op ons Instagram-account, @TomandJoe.
1: Ja, moet je even kijken, is leuk.
0: We hebben hem ook aan Matty laten zien. Je hoort zo meteen de reactie van Matty.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
6: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
7: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
5: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
7: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
8: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes.

0: Plus voor 69 euro.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.
5: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Tom en Joe.
15: Natasha Bedingfield hoor je zo meteen na Temper

0: Field en Unwritten op Q-Music. Hey, stel je even voor, een reis winnen naar Hollywood om Miley daar live te zien. Ja, je maakt er volgende week gewoon kans op hier bij Q-Music.
1: Hey Mattie, ik wil naar Miley!
0: Ja! Het gaat allemaal gebeuren bij de ochtendshow van Mattie. En misschien ben je niet mega creatief, maar ik zou toch even de knutseldoos van zolder halen. Je moet er namelijk wel wat voor doen. Hollywood, dat kennen we allemaal van de films natuurlijk. En daarom moet je een echte Hollywood filmposter maken met de tekst: hey Mattie, ik wil naar Miley. Dan hang je die poster voor het raam en die stuur je ook even in via qmusic.nl. Aanstaande woensdag dan stapt Mattie tussen 4 en 7 tijdens de middagshow van Domien in de auto en dan rijdt hij naar de winnende poster toe. Staat hij nou bij jou voor de deur en ben jij thuis, dan win jij echt gewoon, hoe sick, een trip naar Miley in Hollywood. Nou, wij zagen dit, Joe. Wij hebben zoiets van, we doen gewoon mee met deze actie.
2: We doen gewoon mee, want nergens staat in de regels dat wij als collega niet mee mogen doen. Dus nee. Ja, hey, nooit geschoten is altijd mis. We zijn een beetje creatief geweest. Wat hebben we gedaan? We hebben natuurlijk de tekst erop gezet. Hey Mattie, ik wil naar Miley. Dat is belangrijk, dat is noodzakelijk, dat moet ook. Ja, voor de rest heel veel creatieve vrijheid. Wat dachten we nou? Seks zelfs. Dus het moet een beetje appealing zijn voor het oog. We hebben Miley tongend met Mattie.
0: Ja, maar echt, er zit veel passie in.
2: Er zit heel veel passie in. Je kan beide zien dat ze geen vegetariër zijn, want ze hebben heel veel vlees in hun mond. Het is ongelooflijk. Ja, ze zijn heel gepassioneerd. Mattie, die moet zich schamen, want die gaat natuurlijk gewoon met Kiek. Maar dit is natuurlijk... Dit ziet er hartstikke echt uit.
0: Ja, vind ik ook. Ze zijn echt wasjes aan het draaien met z'n tweeën. Ja. Het is ongelooflijk.
2: Allemaal hartjes eromheen, allemaal lippenstiftkusjes eromheen. Een mooie discobal getekend. Ja, ik denk dat dit heel goed kan werken als wij dit achter het raam hangen. En ook dus nog even insturen via de Q-Music app. Ja, dan zijn we helemaal rond. Dan maken wij dus kans op die trip naar L.A.
0: We hebben onze poster ook even naar Mattie gestuurd. Dit was zijn reactie.
3: Ja, jongens. Wat een geweldig werk. Wat een geweldig werk. Jullie hebben helemaal de opdracht verstaan. Het is inderdaad een filmposter. Wat je hier ziet, dat kan alleen in films. Ik weet niet dat als dit een echte film zou zijn geweest, of dit volle zalen trekt. Ik weet niet of heel Nederland dit nou wil zien. Maar ik zou in ieder geval een kaartje kopen en ik zit eerste rang. Geweldig.
0: Nou, hij klinkt positief.
2: Altijd bakkie.
0: Kan je dit nou beter? Ja, stuur je poster in via qmusic.nl. Hey Mattie, ik wil naar Miley, moet erop. Onze poster zie je overigens op ons Instagram-account. @TomEnJoe. Haal er inspiratie van, zou ik zeggen. Dit is David Guetta.

0: De alarmschijf deze week is voor Taylor Swift. Wat vind jij nou de beste videoclip ooit gemaakt?
1: Zo, ja, maar dan zie je nog videoclips. Ja, ik moet. Ja, het is echt een beetje alsof mijn opa antwoord geeft. Maar dan moet ik toch aan Michael Jackson Thriller denken. Als je echt een horrorfilm mee naar kijkt.
0: Iconisch dansje ook.
1: Ja, toch vet. Jij dan?
0: Oh, ik zat mee te denken aan Eric Preets met Call On Me in die sportschool. Met al die dames die nogal aan de workout aan het doen zijn. Er zit een goede verhaallijn in, van begin tot eind.
1: Ja, smeerpijp.
0: Ik vraag het omdat dat het bekend is geworden dat Taylor Swift is genomineerd voor de MTV VMA's. En dan wel de Video of the Year Award.
1: Oh.
0: Voor Fatal Ophelia.
1: Ja, dit is die clip met al die andere acteurs. En ze heeft best wel veel aanname in die clip.
0: Ja, ja. Bruno Mars is overigens ook genomineerd met I Just Might. Madonna is genomineerd. Sabrina Carpenter. Dus het wordt wel een lastige wedstrijd. Maar aan de andere kant, ja, Taylor Swift die is op dit moment hotter dan hot natuurlijk.
1: Zij kan in een videoclip gewoon op een Dixie gaan zitten en een zak tuinaren open scheuren.
0: Nou,
1: ja, maar het maakt alles wat Taylor doet verandert in goud. Dus het maakt niet uit.
0: Ja, we gaan het zien of ze hem uiteindelijk ook wint. Over goede clips gesproken. Dit was ook een mooie, hè?
1: Oh ja, vet.
0: Chris Martin door de straten van.
1: Sydney was dat.
0: Met die band. Een eenmansband was hij eigenlijk.
1: Heel vet.
0: Coldplay, A Sky Full of Stars hoor je nu op Q Music.

0: Coldplay. Zondagavondshow met Tom en Joe. We hebben de Swifties boos gemaakt.
1: Echt, Harris in de Q-app. Ja, kan niet anders.
0: We hebben de videoclips van de Fade of Ophelia door elkaar gehaald met Oplight.
1: Ja, dus ze is genomineerd voor een MTV VMA Award voor de Fade of Ophelia, dat klopt. En toen gingen wij de clip bespreken die van Oplight. Dus we haalden allemaal dingen door elkaar.
0: Maar welke clip hebben we het dan eigenlijk over?
1: Nou, de Fade of Ophelia, dus waar ze voor genomineerd is, dat is niet met al die aannamen, maar dat zij op een soort toneel staat, in een soort theater, en dan doet ze allemaal verschillende stukken na. Dus de ene keer staat ze op een boot, de andere keer staat ze als een soort showgirl, weet je wel, een heel charmant pakje. De andere keer staat ze met allemaal boeien, weet je wel, van die reddingsboeien in haar handen. Dus het gaat alle kanten op. Ja, het is een pareltje om naar te kijken.
0: Nou, hartstikke goed. Hey, even wat anders. Joe heeft juice over zichzelf.
1: Ik moet wat opbiechten.
0: Oh, wacht even. Vertel, we zijn benieuwd.
1: Ik heb al 15 jaar een relatie met mijn vriendin.
0: Ja, dat wisten we.
1: Maar er is een andere vrouw. Ik vertel je zo hoe het zit.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
5: eboekhouden.nl. In je Dreamland speelgoedwinkel vind je heel veel Lego.
6: Die wil ik en die wil ik en die wil ik.
7: En hoe krijgen wij dat allemaal thuis?
6: Met de Lego bestelwagen natuurlijk.
5: Ja, bij je Dreamland speelgoedwinkel krijg je bij aankoop van €90 Lego een Lego bestelwagen gratis. Plezier start hier.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
11: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
11: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
12: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Ik zie een dansende eendvis.
3: Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
18: Ja.
17: En nu?
18: Domeinnamen kopen.
17: Voor je bedrijf?
18: Ja.
17: Welk bedrijf?
18: Ja, dat weet ik nog niet.
17: Welke domeinen dan?
18: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
17: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
18: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
19: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
20: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
21: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
22: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
23: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
22: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
24: Hans, waar liggen de regenjassen?
25: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
26: Allsafe geeft ruimte.
27: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
26: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
27: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
28: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
25: Oh. Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
29: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
30: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard...
0: exact €20.000, jongens.
30: Weet jij al wat het is?
31: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
0: Het is ook exact 7 uur. Q-Music Nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
32: Goedenavond. In een weiland in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Wat er precies is gebeurd en hoe de paraglider eraan toe is, is niet bekend. Het weiland waar het ongeluk gebeurde wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het er ook al eens mis. President Trump verwacht dat de Amerikanen deze week weer in gesprek zullen gaan met Iran. Volgens Amerikaanse media misschien morgen al. Gisteren wees Trump nog een Iraans voorstel af om de straat van Hormuz weer te openen. Maar Iran zegt nog geen officiële reactie te hebben gekregen. Bij een ongeluk in het Gelderse Wilp zijn 6 mensen in het ziekenhuis beland, meldt de Stentor. Ter hoogte van de A1 botsten 2 auto's op elkaar. Mogelijk zijn er ook kinderen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er een knuffel en een kinderzitje uit een auto worden gehaald. De politie kan dat niet bevestigen. En president Trump is lyrisch over het oppakken van 5 terreurverdachten bij een Britse vliegbasis, maar de Britse premier Burnham zegt daar niks over. Hij roept dus op om niet te speculeren. Trump zei eerder dat de verdachten al langer in de gaten werden gehouden door Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en 20 graden. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
33: Tom en Joe.
0: Joe heeft juice over zichzelf.
1: Het is niet te geloven.
0: Er is een andere vrouw. Huh? Nou, ben toch benieuwd.

0: en Kesha op Kim Music. Tom en Joe. Tom en Joe. Zondagavond show. En Joe heeft juice, jongens. Ja. Joe en de juice, komt er maar in.
1: Ik heb al 15 jaar een relatie met mijn vriendin. Maar er is een andere vrouw. Kijk, laat ik bij het begin beginnen. Ik was er gisteravond niet hier op de radio, want ik had de
0: reden. Je was bij die vrouw.
1: Ik was niet bij die vrouw.
0: Nee.
1: Nee, laat me nou even uitleggen. Ja, ik was bij de reunie van mijn middelbare school. Het Oscar Romero in Horen. Hartstikke leuke tijd gehad. En ze hadden dus een reunie georganiseerd. En dat was voor iedereen. Dus niet alleen van mijn jaar. Nee, iedereen die ooit sinds 1983 uit mijn hoofd op die school heeft gezeten, mocht komen naar deze reunie.
0: Oh.
1: Het was gigantisch druk. 1600 man, begreep ik, was daar. Ze hadden het perfect geregeld. Er waren meerdere barretjes waar je lekker drinken kon halen. Ze hadden foodtrucks staan. In de gymzaal, daar was een DJ aan het draaien. Ze hadden de kantine, die was omgetoverd. Stond een bandje met een podium. Het was echt ontzettend leuk. Dus ook leuk, weet je wel. Kan je weer even door de gangen struinen, waar ik als brugpieper 20 jaar geleden liep. Beetje op zoek naar mijn oude kluisje, oude klasgenootjes gesproken. En ja, dan is dat leuk, want dan kom je dus allemaal weer herinneringen tegen. Ik heb niet zoveel contact meer met mensen van mijn middelbare school. Het is allemaal een beetje verwaterd. Maar ik sprak wat klasgenootjes van toen, die nog wel contact hadden met iedereen. Dus dan kan je een beetje afgaan. Oh, wat doet die nu? Oh, die heeft al 8 kinderen. Nou, die heeft ook niet stilgezeten, weet je wel.
0: Leuke
1: gesprekken. En nou, dat was allemaal leuk. En een oud klasgenoot hield me ook even herinneren met dat ik ooit verkering had met Tessa. En toen dacht ik, ja, dat klopt. Ik heb ooit verkering gehad met Tessa. Zij zelf was niet op de reunie, dus ik heb Tessa niet gezien. Het is allemaal een beetje vervaagd, die herinnering. Maar ik bedacht me wel op

0: staat 20 jaar niet gezien.
1: Ja, dus weet ik niet.
0: Even kijken hoe de vlaggen bij hangen met Tessa. Die ook samen natuurlijk aan toe zijn.
1: Maar hoe sta jij tegenover Tessa?
0: Ah, het is lekker om iets achter de hand te hebben.
1: Oké.
0: Hey, maar nee, ja, moet... ja, nee, ja. Wat sta ik met Tessa? Ik heb er 20 jaar niet aan gedacht.
1: Nee, oké, maar nu het weer misschien dat het vlammetje weer aanspringt. Ja, ik weet het niet.
0: Nee, ik heb het niet gezien. Ik weet helemaal niet hoe het met haar gaat. Ik weet niet...
1: Ja, maar jij doet heel erg alsof het over het uiterlijk gaat. Dat als Tessa een enorme stoot blijkt te zijn, dat je denkt...
0: Nee, helemaal niet. Nee, meer van... Misschien woont zij wel in Sri Lanka. En is zij een nomade bestaan aan het leven? Ja, dat gaat niet meer.
1: Oké, dus de voorwaarde is, stel, zijn we ook nog in de buurt. Het is een knappe dame. Dan sta je open voor Tessa. Dat haal ik hieruit.
0: Nou, we kunnen altijd gesprek aangaan.
1: Hé, hey, maar dan moeten we op zoek naar Tessa.
0: Nee, ja, om het gewoon officieel te beëindigen. Dan.
1: Oh, toch wel?
0: Nee, ja, nee, ik zit nu met betonnen klomp in de relatie. Daar ga ik niet uit.
1: Dat weet ik niet.
0: Nee, ik ben hartstikke gelukkig. Maar dit is wel gewoon nog steeds... Ja, als je een verkering nooit hebt uitgemaakt... Ja, dan is dat nog steeds aan de hand.
1: Ja, nee, 100%. Theoretisch gezien ben jij samen met Tessa.
0: En Ot. Mijn huidige... een van de andere huidige vriendinnen.
1: Hey, wij moeten op zoek naar Tessa. Nou, weet je waar ze woont dan?
0: Nee, ik heb geen idee.
1: Ja, dat gaan we even uitzoeken. Ik bedoel, dan moet je het uitmaken met Tessa. Die break-up moet even plaatsvinden. Anders ben je gewoon samen met Tessa.
0: Ja, maar wat als zij nee zegt? Misschien wil zij het wel uitmaken met mij. Nou, ja, ik weet het. Ik vind het ook heel gênant dit opeens.
1: We gaan op zoek naar Tessa.
0: Hey.

0: Kings of Leon, You Somebody, Q Music. Zondagavondshow met Tom en Joe. Ik ga zo Shanna Spyro draaien.
1: Leuk.
0: Die is morgen jarig, zie ik net.
1: Oh, ben je uitgenodigd?
0: Nee, maar die was 21.
1: Dat... 21?
0: Ja, dat vind ik altijd heel heftig. Dat denk ik altijd.
1: Is zij 20 jaar oud?
0: Ja, ik denk dan altijd van, oh, wat heb ik dan bereikt in mijn leven? Met mijn 33.
1: Bijzonder weinig.
0: Ja, nee, daarom. Nee, jij hebt lekker veel gedaan met dat petje van je.
1: Ik stel die vraag ook niet hard op.
0: Yeah, jij speelt gewoon lekker Farming Simulator iedere avond en dan komt het wel goed.
1: Ah, het is zo makkelijk om die erbij te betrekken, joh.
0: Ja, dat doe je toch?
1: Ja, nou en? Maar, goed. Maar wat ziet zij er... zij ziet er wel ouder uit, want zij ja. Klinkt zich veel ouder. Maar
0: ze klinkt ook hoe ze zingt, echt. Ze heeft een stem alsof ze al 100 jaar zingt. Zoveel ervaring.
1: Echt goed.
0: Morgen zullen wij even voor haar zingen dan. Misschien ze toch morgen jarig is. Ja. Heel even...
1: Wat is dit?
0: Lang zal ze leven, lang zal ze
1: leven. Mee? Ze is Brits, dat moet toch in Engels dan?
0: Wat?
1: Ze is Brits, dit moet toch in het Engels? Ze verstaat dit niet.
0: Oh, oké.
1: Dus even het Engels doen.
0: Dan pak ik even het piano van Steven Bouwman erbij. Kan jij dat zingen dan?
1: Happy birthday to you.
0: Ja.
1: Happy birthday to you. Langzaam versie dit.
0: Zo.

0: En morgen jarig, hè?
1: Happy birthday.
2: Op Q Music. Hey, het is zo meteen weer tijd voor Tom en Joe's hulptroepen.
1: Ja.
2: Elke week helpen wij een luisteraar met een probleem. Twee weken geleden spraken wij Aileen, die irriteerde zich aan haar man, Gert-Jan. Want Gert-Jan die zou vandaag 100 kilometer fietsen. Hij had alleen maar excuses, niet getraind. En zoals iets van, dat gaat hij nooit halen. Nou, hebben wij een appje van Gert-Jan, want het is vandaag, heeft die wielerwedstrijd plaatsgevonden. Moet je even luisteren?
1: Ja, ik ben heel benieuwd of het gelukt is.
3: Hi Tom en Joe, hier Gert-Jan van de Fietstocht. Ik kan met trots zeggen dat ik de 100 kilometer met vlag en wimpel heb gehaald in 3,5 uur, mijn snelste tijd ooit.
2: Hey!
1: Zo, dat is goed, hè?
2: Dat is goed, hè, van Gert-Jan.
1: Ja, maar Aileen belde dus eigenlijk, of appte eigenlijk van, joh, ik vind het irritant dat hij altijd niet fietst, maar hij moet het wel gaan halen. En het is hem gewoon gelukt. Dus ja, wat is nu de conclusie?
2: Dat het allemaal wel meeviel.
1: Ja, het viel allemaal wel mee.
2: Ja.
1: Dat is eigenlijk niet zo zeker.
2: Dat was ook
1: nou, dat grappie natuurlijk.
2: Oké. Hey, we helpen zo meteen Sam.
1: Ja.
2: Sam die heeft namelijk gestuurd. Ik wil snel geld verdienen voor een auto. Dat klinkt alsof hij de drugs in wil.
1: Ja, klopt.
2: Maar dat is niet het geval.
1: Nee. Of de crypto. Eén van de twee.
2: Ja, zo'n crypto boy wordt het dan.
1: Ja.
2: Nee, hij heeft hulp nodig met zijn uitgaven. Hij wil gewoon een autootje.
1: Ja, ik snap dat wel. Je eerste autootje. Maar daar heb je geld voor nodig. We gaan hem helpen.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Ja, eindelijk. Hij is er weer. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bestel de nieuwe EasyToys adventskalender. EasyToys.nl.
11: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
12: Hey koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
11: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
15: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
16: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement. Wee!
0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.

0: Zandvoort 24. Download de app en start met vinden.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
9: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
8: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Goedenavond, Key Music Verkeer krijg je van Flitsmeister. Een opmerkelijke vertraging op deze zondagavond. Vanaf Den Haag richting Utrecht een kwartier vertraging door voorwerpen op de weg. Let erop tussen Zoetermeer en Zevenhuizen.
12: Tom en Joe.
13: Nelly en Kelly Rowland hoor je zo meteen naast.

0: Het is weer tijd voor Tom en Joe's hulptroepen. Heb je nou een probleem? Schroom dan niet om die in de Q-app te gooien. Ik merk dat er toch wat schaamte omheen heerst. Maar je mag gewoon alles droppen in de Q-app. We lossen het namelijk altijd op. Mag ook anoniem.
1: Het mag ook anoniem. Nee, maar dat zeg je goed inderdaad. En geen probleem is te gek. Stuur het op. Sam heeft het ook gedaan. Dat is niet zo'n gek probleem. Hoef je helemaal niet voor te schamen. Sam, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wat is jouw probleem?
2: Nou, ik wil zo snel mogelijk geld sparen voor een nieuwe auto. Ja. Kunnen jullie mij daarbij helpen?
0: Nou, dat gaan we zeker doen. Sam, je bent 23 jaar, komt uit Rotterdam. Wat voor auto zit je aan te denken?
2: Ik zit nu aan de Seat Ibiza te denken, maar dat is weer een beetje buiten mijn range. Dus ik kijk eerst voor een Volkswagen.
0: Volkswagen, hebben ze een polootje, golfje of zo?
2: Een polo is prima.
1: Kijk, polo is prima.
0: Maar mag er wel een beetje sportief uitzien, of niet, Sam? Moet
2: ja,
0: wel een beetje stoeren. Ja, precies.
1: Sportief pookje.
0: Ja, een beetje glimmende velgen wel.
1: Ja.
0: Oké. Heb je al wel eens een auto gehad?
2: Nee, zelf niet.
1: Oh, dat wordt ook je eerste. Ja, je eerste barreltje. Dat is natuurlijk leuk. Ja. En wel belangrijk. Wat is je budget? Hoeveel heb je al? En hoeveel moet er nog bij? Want je moet sparen.
2: Ja, klopt. Nou, ik zit nu op rond de €2000. En ik wil naar de €4000 gaan.
0: Oké, je bent op de helft.
2: Ja.
0: Jij zegt
2: maar het duurt heel lang allemaal.
0: Ja,
2: dus nee.
0: Het sparen lukt niet echt.
2: Nee.
1: Ja, maar dan moeten we een oplossing. Want we zoeken dus eigenlijk spaar- en bespaartips. Hoe kan je nou ervoor zorgen dat je in de komende maanden zo min mogelijk geld uitgeeft, zoveel mogelijk geld binnenkomt, tot je op die €4000 komt?
0: Precies. En het heet niet voor niets Tom en Joe's hulptroepen. Dus als je nu luistert en spaartips hebt voor Sam, om zo snel mogelijk je Volkswagen Polo met een sportief pookje te kunnen kopen. En laat het dan weten. Wat ook leuk is, Sam, en dat vind ik ook heel tof van jou. Jij hebt ons inzichten gegeven in jouw afschriften van de afgelopen maand.
2: Ja.
0: En die hebben wij bekeken.
1: Ja.
0: Nou, wij hebben ook wel wat tips en wat vragen met dingen die zijn uitgegeven. Sam, blijf hangen.
2: Zeker.

0: Tom en Joe's hulptroepen. Als je nu luistert, dan behoor je gelijk tot de hulptroepen. En dat is fijn. Dat doen we namelijk voor Sam. Sam, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Sam, jij wil eigenlijk 4000 euro sparen voor een Volkswagen Polo. Dat zou heel mooi zijn dat je dan je eerste eigen auto hebt. Je hebt al de helft gespaard. Alleen, ja, je bent heel eerlijk en open. Je zegt, die andere 2000 euro, dat lukt gewoon niet om te sparen.
2: Het gaat niet hard genoeg.
1: Nee, klopt.
2: Ja, maar ik snap dat. Je wil snel geld, maar zo werkt het leven gewoon niet. Er komen veel goede appjes binnen in de Q-Music app, Sam. Dus we komen echt wel een heel eind. Kaden die stuurt bijvoorbeeld, wat mij altijd helpt als ik voor iets moet sparen, is elke keer als je salaris krijgt, dat je een bepaald bedrag meteen aan de kant zet. Nou, bijvoorbeeld elke keer 100 euro. En dan moet je het niet apart zetten bij de rest van je spaargeld. Nee, dan moet je echt een apart potje voor maken, zodat je weet, hier kom ik echt niet aan.
0: Oké.
2: Dat zou kunnen. Wij moeten ook even zeggen, Sam, we hebben van jou, en dat vind ik heel vriendelijk, vind ik heel open van je, we hebben even inzichten gekregen in jouw uitgaven. Je hebt even wat screenshots gemaakt van van de afgelopen maand van jouw internetbankieren. Zien we dan allemaal? Ik ben er een beetje doorheen aan het gaan, Sam. Ik zie dat jij een gigantisch groot bedrag krijgt van ene Van Nies. Is dat jouw werkgever?
1: Nee, dat is mijn vader.
2: Oh, dat is je vader?
0: Oh!
2: Die heeft een flink goed bedrag naar je overgemaakt. Waar is dat voor?
1: Ja, de laatste die hij heeft overgemaakt is voor mijn schoolgeld. En die wordt komende week afbetaald ook. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor ook.
2: Oh, maar je moet het ook weer terugbetalen, zie ik. Want ik zie ook weer dat je heel veel geld naar hem overmaakt.
1: Ja, inderdaad, later weer terug. Ik heb met mijn vader altijd afspraken gemaakt van, dan kan ik het lenen bij hem en dan hoef ik bij niemand anders te lenen.
2: Oh,
1: en dan
2: dat
1: kan ik betaal ik het daarna elke maand ook weer terug aan.
0: Wat voor lening heb je openstaan dan bij je vader?
1: Ja, soms met schoolgeld inderdaad te maken. Maar ik heb ook soms van vakantietjes dat ik dan net weinig of net tekort kom. En die kan ik dan later ook weer aan hem terugbetalen. Dus daar werk ik ook hard voor.
2: Ja, want ik zie, jij houdt van het leven, hè, Sam?
0: Dat zie jij.
1: Ja, zeker.
2: Dat zie ik. Nou, ik zie een restaurantje. Ik zie hier Bar Bites staan. Ik zie hier de Yellow Arches, hoe noem je dat? De McDrive staat er ook bij. Ja, het komt allemaal voorbij. Jij houdt lekker van lekker eten en een beetje zuipen, volgens mij.
1: Ja, klopt.
2: Ja, Ziggo Dome komt voorbij.
0: Ziggo Dome?
2: Ja, wat ging je kijken in de Ziggo Dome?
1: Ja, de laatste keer was naar Roxy Dekker was ik geweest met vrienden.
0: En toen heb jij meer dan 75 euro uitgegeven, zie ik ook. Zo, dat was een gezellige avond bij Roxy.
1: Ja, zeker.
2: Ja, maar jij hebt het heel leuk. Maar jij wil ook heel graag een auto. Ja, ik denk gewoon dat het niet naast elkaar kan bestaan even. Als jij snel die auto wil, dan moet je even prioriteiten stellen. Dan moet je keuzes maken, Sam.
1: Oké.
0: Ik heb een conclusie, denk ik. Want als ik zo die afschriften zie, ik zie wel een patroon waar het misgaat.
2: Oh, vertel, Tom.
0: Nou, hij houdt van het leven. Hij houdt van een, wat is het, biertje, bako, wat vind je lekker?
2: Stelt.
1: Alles. Dat maakt niet uit.
0: Alles, daar ga je al. Eigenlijk al die afschriften die onnodig en veel zijn, die hebben te maken met toch een pintermannetje of wat dan ook.
2: Ja,
0: ik zou zeggen, als je echt snel die auto wil, spreek met jezelf af. Geen alcohol tot je de auto hebt, want hoe sneller je die auto hebt, hoe sneller je ook weer even wat kan drinken. Niet achter de auto voor de duidelijkheid.
2: Nee, niet achter de stuur.
1: Nee.
0: Maar dat is misschien een goede deal met jezelf.
1: Dat klinkt wel heel goed inderdaad. En ik ga daar, daar kan ik wel wat mee.
2: Nou, trek er even een beetje open, denk erover na.
0: Ja, je hoort dat Sam die denkt, je moet ook wel eens voor laten.
2: Ja, maar ik denk echt, Sam, als je die gezelligheidsdingen even weglaat, nou, voor je net zit je achter het stuur.
0: Dan gaat het echt heel snel. Want ik zie, als je dat denk ik echt.
1: Oké, dan ga ik daar toch naar kijken inderdaad.
0: Heel goed, en als je hem dan eindelijk hebt, die auto, dan willen we wel een fotootje zien, hè?
1: Zeker, ga ik absoluut doen.
0: Succes met sparen, jongen.
1: Hartstikke bedankt.

0: Jack, Shawn Mendes op Q-Music. Joe heeft goed nieuws voor heel Nederland.
1: 100 euro, ticket
0: nee.
1: Goed.
0: Oh. Wat? Wat zeg je nou net achter de schermen? Echt 5 seconden voordat we live gaan.
1: Ik weet het niet. Wat zei ik net?
0: Heugen van de vergiet.
1: Wat zei ik net? Ik weet het echt niet.
0: Goed nieuws voor heel Nederland. Want we hebben gewonnen.
1: Oh ja, we hebben gewonnen. Nou. Tegen Servië 2-1 gewonnen.
0: Het is wel de Nations League. 2 keer gescoord door Max Meerdink.
1: Die ken ik dus helemaal niet.
0: Leuk, ja, nieuwe spits.
1: Nieuwe spits.
0: Maar goed, fijn.
1: Ja, dat is hartstikke lekker. Ik heb de wedstrijd eigenlijk niet zo gevolgd. Maar 2-1 maar... tegen Servië, dat is toch eigenlijk niet zo goed?
0: Nee, is niet zo goed, maar we hebben gewonnen. Dat is het belangrijkste. Jij kan ook winnen.
1: 100 euro tikte goed. Wat ik net zei,
0: ja.
1: Dat was meer top of mind.
0: Okay.
1: Gaan we zo spelen in, hoe heet het ook weer?
0: De Ticket Battle.
1: De Ticket Battle, ja.
0: Ja, moet echt even een CT-scan laten maken. Want dat kleine parkietenbrein, hoor. Dat is niet goed.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Nu niet 1, maar 2 merk jeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
8: Ja, eindelijk, hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
7: Nu 2 merk jeans voor 110 euro tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
8: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
12: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
11: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
12: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
13: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Elke dag eten we in Nederland bijna heel Rotterdam op aan dieren.
15: Nee, pleut op joh!
14: 650.000 dieren.
15: Dat is bizar.
14: Per dag.
15: Wacht even, dat is 13 keer de Kuip aan dieren.
14: Elke dag. Zullen we dat eens wat vaker een dagje niet doen? Op Dierendag bijvoorbeeld.
15: Ja, dat scheelt toch? Niet dan?
14: 4 oktober. Eet geen dierendag. Kijk op wakkerdier.nl.

0: prijsfavorieten. Altijd laag. Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: in de textielbak.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
0: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
5: e-boekhouden.nl. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
9: Het geluid.
10: Het geluid van Q-Music is nu waard
11: 20.000 euro.

0: 2 over 8, het Q-Music nieuws, krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenavond. Bij een auto-ongeluk in het Gelderse dorpje Wilp zijn 6 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Regionale media meldden dat er mogelijk ook kinderen bij het ongeluk betrokken waren. Er werden kinderspullen uit een auto gehaald. De politie wil dat niet bevestigen. In Engeland worden nog steeds 3 busjes onderzocht die bij een Britse vliegbasis staan, meldt de BBC. Afgelopen nacht werden 5 mannen opgepakt die worden verdacht van terrorisme. De basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt. President Trump zegt dat Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten de verdachten al langer in de gaten hielden. Premier Jette is optimistisch over de toekomst van zijn minderheidskabinet. Dat zei hij op het D66-congres. Hij vertelde ook dat zowel linkse als rechtse partijen bereid zijn om met hem samen te werken. De toespraak van Jette werd kort onderbroken toen Gaza-activisten het congres verstoorden. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Ster van de avond was Max Meerdink. Hij maakte beide doelpunten, zijn eerste voor Oranje. Minder goed nieuws was er voor Cody Gakpo. Hij viel al na een kwartier uit met een blessure. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt met een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Music. Tom en Joe. €100 tickettegoed ligt hier klaar in de studio. Mag je uitgeven aan een festival. Naar keuze. Hoe je wint hoor je zo.

0: komt een appje binnen van luisteraar Stefan. Die vraagt aan jou, Joe, hoe staat het met de Murdoku?
1: Ja, dat is mijn puzzelboekje. Dat is de nieuwe hype. Ja, een soort Sudoku met Cluedo gemengd.
0: En het is eigenlijk heel hip, hè? Iedereen zit aan de Murdoku.
1: Iedereen zit aan de Murdoku. Nou, het is echt eigenlijk één op één boel ellende bij ons thuis.
0: Oh.
1: Wij hadden één boekje. En daar zat mijn vriendin in te puzzelen. Toen wilde ik meedoen. Toen ging ik eerst naar haar boekje. Nou, toen dacht ik, weet je wat, ik koop mijn eigen boekje. Nou, nog een keer 20 euro betaald, tweede boekje. En mijn vriendin en ik lopen allebei helemaal vast. Wij komen niet verder dan bladzijde 15. Er staan 80 puzzels in. Nou, we hebben allebei maar 15 puzzels gedaan. We komen helemaal niet ver. We kunnen het niet meer. Dus
0: want het wordt steeds moeilijker, hè, hoe verder je in het boekje komt.
1: Ja, het begint echt met een 1-sterren puzzel en het eindigt met een 100-sterren puzzel. Het is gewoon hartstikke moeilijk. En ik had in mijn enthousiasme eigenlijk ook al een derde boekje gekocht. Het vervolg op deze Murdoku. Nou, die is nog helemaal ongebruikt. Er is niet eens één puzzel in gemaakt.
0: Wat vindt je vriendin daarvan?
1: Ja, die gaat met vingers wijzen. Zo van, ja, jij hebt nu, we hebben nu voor 60 euro aan puzzelboekjes gekocht. Waarvan nog niet eens in totaal 10% is ingevuld.
0: Oh, gezellig thuis.
1: Totaal droevig. Nee, dus okay. Hoe gaat het met de Murdoku? Bedankt voor je vraag. Totaal niet goed.
0: Oké, nou, een spelletje waar Joe wel verstand van heeft is de Ticket Battle. Je maakt kans op 100 euro ticket te goed. Dat kan je uitgeven aan je favoriete artiest. Hoe werkt het, Joe?
1: Ja, het is best wel makkelijk. Je hoort een liedje, daarna nog een liedje en dan is de vraag, is dat tweede liedje eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoorde?
0: Wil je nou meespelen en 100 euro ticket te goed winnen? App dan nu Ticket Battle in de Q&A.

0: Prachtig, de nieuwste van Douwe Bob, No To Self, op Q-Music. 100 euro ticket te goed, gaan we nu weggeven.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: Dat doen we in de Ticket Battle. Alleen, ja, we hebben twee kandidaten en één winnaar. Dat is altijd het probleem. In de linkerhoek hebben we Mileen. En die staat alleen wat betreft de Taylor Swift haat. Zij zegt namelijk, ik zou nooit van mijn leven naar Taylor Swift gaan. Heftig, Mileen.
3: Ja. Maar ook, ik ben gewoon niet zo fan.
0: Nee, dat kan.
4: Ook eerlijk.
0: Dat kan. Ik bedoel, we hebben heel veel Swifties altijd in de Q-app zitten. Maar jij hebt zoiets van, het is niet mijn ding.
3: Nee, te mainstream denk ik. Ik weet het niet.
0: Oké, waar zou je wel heel graag heen gaan dan?
3: Ja, waar ik wel heel graag heen zou gaan is Adele. Maar goed, die gaat niet zoveel op tour.
0: Nee, dat is waar. Dat is natuurlijk waar. Maar goed, wie weet, hè? Het zou zomaar kunnen dat jij wint. De vraag is wel of dat zo is, want je neemt op tegen Thijs. Die is 29 jaar, komt uit Heerden. En je kan zien dat Thijs een ervaren speler is in het liefdesleven. Hij heeft namelijk gezegd, ja, ik wil graag mijn vriendin verrassen als ik win. En dan mag zij het concert kiezen. Dat is twee keer winnen, want je scoort punten. En je kan niet miszitten met het concert, want zij kiest.
4: Ja,
0: heel slim, Thijs.
4: En kost je niks.
5: Ja, nee, dat dacht ik dus ook. twee vliegen in één klap, hè.
0: Het is een tweeklapper. En heb je enig idee wat ze dan zou kiezen voor concert?
5: Ja, ze is fan van Alex Warren en die stijl muziek. Oh, ja. Dus ik ben benieuwd wat ze zelf gaan kiezen.
0: Is prima toch? Want vanzelf gaat iets voor de Chippendales of zo. Dat moet je ook niet hebben.
4: Oh ja.
5: Nou ja, ik ga gewoon mee en ik ben enthousiast. En dat,
4: sportief. Ja, gaat winnen, dat is de vraag. We gaan spelen in de Ticket Battle. Ik leg het nog één keer uit. Jullie horen zometeen een liedje. Dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Mileen, Thijs, jullie spelen tegen elkaar. Jullie moeten om en om antwoord geven. De

0: eerste die het fout heeft, die ligt er meteen uit, wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste.
1: De
0: oudste. Ik kom er bijna niet uit. Mileen, je bent 23 jaar geworden in 2003.
1: Met uitgelachen.
0: Ja, ik ga gewoon rustig door, alsof het niet gebeurd is. 29 jaar, geboren in 1997, daarmee de oudste. En 1997, jouw geboortejaar, dat is je startjaar.
2: Oké.
1: Okay. Alright, Thijs, je bent de oudste. Ben je er klaar voor?
2: Helemaal.
1: Daar gaan we. Je handel is dat bombastisch, really
0: fantastisch. Ja, Thijs, is dit eerder of later uitgekomen dan 1997?
2: Ik denk eerder.
0: En dat denk je goed. Shaggy Boombastic, 1995.
1: Zo, goed hoor, had gelijk mis kunnen gaan. De beurt gaat naar Mileen.
0: Ja, Mileen, is dit dan eerder of later uitgekomen dan 1995?
3: Ik denk later.
0: En dat denk je hartstikke goed. Rihanna, Umbrella uit 2007.
1: De beurt gaat weer naar Thijs.
0: Thijs, is dit dan eerder of later uitgekomen dan 2007?
2: Oeh, lastige, maar ik denk eerder.
0: En dat denk jij goed. Marco Borsato, Rood uit 2006, een jaartje eerder.
1: Had ik fout gehad. Mileen, de beurt gaat weer naar jou.
0: Ja, Mileen, is dit dan eerder of later uitgekomen dan 2006?
3: Vind ik heel lastig. Ik ga voor later.
0: En dat gokje fout.
3: Ah, jammer.
0: Anouk, Girl 2004, twee jaartjes eerder.
3: Ah, 2004, ja. Niet te best meegemaakt.
1: Helaas. Betekent dat Thijs heeft gewonnen!
2: Ja, geweldig.
1: Hey, maar die twee vliegen in één klap, jongen. Het is gelukt.
2: Ja, top, geweldig.
1: Heel veel plezier en een groetje aan je vriendin.
2: Ja, dat zal ik zeker doen. Ik zal me zo even verrassen.
1: Heel goed. Acta en de Munnik hoor je zo na Huntrix en Golden.

0: Agda en de Munnik, het regent zonder stralen op Q-Music. Ik wil zo even mijn excuses aanbieden aan de kermis.
1: Was je weer aan het vechten bij de botsauto?
0: Nee.
1: Was het weer zover?
0: Nee.
1: Heb je weer wat glazen kapot gegooid?
0: Nee.
1: Maar weer kwaaidronk?
0: Nee. Het was bij de draaimolen.
1: Ach, dat ken ik nooit normaal.
0: Zal het zo vertellen.
2: Hey Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan.
2: Dan zegt iemand van, je krijgt aurapunten en dat is eigenlijk een compliment.
3: Hoeveel aurapunten krijg ik dan van jou?
2: 1000 aurapunten.
3: Wow. En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. En nu heb ik nog een huishoudtip, jongens, om zeg maar de sleur van het huishouden iets leuker te maken. Als het piepje van de droger gaat, is de vraag wie is als eerste bij de droger. En op het moment dat je als eerste bij de droger bent, dan krijg je een punt. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
2: Hey Mattie.
3: Elke ochtend bij Q-Music.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
4: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
3: Yeah.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week A-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee. Dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
11: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Ga naar Wagen.

0: wat er gebeurt. En zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
2: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
4: Hoera! Spar is voor de tweede keer op rij verkozen tot beste gemakswinkel van Nederland. En feest betekent trakteren. Daarom nu 1+1 gratis op American cookies en gevulde koeken. Dus even trakteren, even sparren.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger op Q Music. Zondagavondshow met Tom en Joe. Wil ik toch ook even zeggen nog in deze show dat ik mijn excuses wil aanbieden aan de kermis.
1: Aan iedereen, de klanten, de standhouders, wat wil je doen?
0: Specifiek de eigenaren van de draaimolen.
1: Oh, dat is toch altijd een heel rustig sfeertje daar.
0: Ik heb me een beetje laten gaan, samen met mijn vriendin, vanmiddag. Was namelijk kermis bij ons in de buurt, in de wijk. Yeah. En je weet, ik heb een dochter van 2, Rosie. Die kon niet overal in, maar de draaimolen is natuurlijk altijd prijs.
1: Voor kinderen van 2 is dat gewoon, dat is de booster. Dat is fantastisch, ja. Dat is leuk. Je kiest een karretje of een paard en dat is fantastisch.
0: Nou, Rosie kost een Cadillac. Cadillac.
1: Oh, ze ging in een Cadillac zitten?
0: Ja.
1: Ja, goed.
0: Dat vond ze heel prettig. En goed, dat ding gaat draaien. Zij heeft de tijd van de leven. Maar ik was vergeten dat je hebt op een gegeven moment tijdens die rit zo'n bal die naar beneden komt. Die hangt aan een touw en aan die bal hangt dan een...
1: Ja, een pluim.
0: Een pluim, inderdaad. En degene die pluim van de bal trekt, die mag nog een rondje.
1: Ja, die krijgt een glazen rondje. Krijgt een rondje extra.
0: Precies. Maar goed, Rosie is 2. Die heeft geen idee. Dus die gaat door en die draait wat rondjes. En die ziet allemaal kinderen die pluim proberen te pakken. Dus die denkt, hey, daar is iets aan de hand. Dus die begint ook mee te doen. En mijn vriendin en ik kijken elkaar aan. Die denken, nou, als het zo doorgaat, pakt zij gewoon een gratis rondje. Dus zo. Wij beginnen al een beetje, goed zo. Ja, ja, pak hem maar, pak hem maar.
1: Ja, fanatiek, aanmoedigen.
0: Ja, op een gegeven moment belandt die bal vlak bij haar en zij pakt de pluim vast.
1: Nee!
0: Zij pakt de pluim vast, maar ze heeft geen idee dat ze hem af moest trekken. Dus ze denkt, hey, ik heb hem gepakt en ze liet hem weer los. De pluim had ze er niet afgepakt. Dus mijn vriendin en ik beginnen een beetje als een soort voetbalouders. Nee, je moet hem eraf trekken. Trek hem eraf, Rosie.
1: Bloedfanatiek.
0: Heel agressief.
1: Ja, ja, naar sfeer. Ja. Ik snap opeens waar deze excuus heen gaat.
0: Ja. Ja. Dus mijn vriendin en ik die tikken elkaar aan. Ik zeg, schat, wat zijn we nou aan het doen? Weet je wel, het kind heeft tijd van het leven. En wij staan hier te gillen als gekken.
1: Ja.
0: Nou, een rit eindigt en wat denk je? Ze mogen alsnog een extra rondje, omdat ze zo lief in de Cadillac had gezeten.
1: Zonder pluim.
0: Zonder pluim.
1: Ja, maar dus... die zag die agressie in je ogen. Die denkt, laten we nog een rondje gaan. Dat wordt zwart voor

0: De nieuwste van Miley op Q Music. Onze poster van Miley, Tongend met Mattie, is al duizenden keren bekeken. Op ons Instagram-account, @TomAndJoe. Wat een hit is onze poster. Ja, mocht je het gemist hebben, je maakt kans op kaarten voor Miley in Hollywood. Die kan je winnen, inclusief vlucht en verblijf.
1: Ja, het enige wat je moet doen is dus, ja, net als wij, een beetje creatief zijn. Je moet een echte Hollywood filmposter maken met sowieso de tekst: hey Mattie, ik wil naar Miley. Dan hang je die poster voor je raam. Stuur het ook even in via de Q-Music app en Q-Music.nl. En dan, ja, aanstaande woensdag stapt Mattie in de auto tussen 4 en 7 in de middag. En rijdt hij door het hele land naar die winnende poster. En staat hij dan voor jouw deur? Ben jij thuis? Dat is echt noodzakelijk. Dan win jij dus een reis voor twee naar Miley in Los Angeles.
0: Zou toch wat zijn, hè?
1: Dat is toch niet normaal?
0: Net een appje van hem dat wij toch niet kunnen winnen.
1: Hoezo niet?
0: Ja, dat we hier werken.
1: Flauw.
0: Nou, het is dus aan jou. Qmusic.nl.

0: Zayn en Sia op Q-Music. Neur het hier toch even mooi daar op het einde.
1: Ja, dat was goed, hè? Maar je liet hem even mooi doorgaan. Dat was...
0: Tuurlijk.
1: Ja, je krijgt waar voor je geld.
0: We zijn artistieke vrijheid. Daar ga ik niet doorheen zitten tetteren, wat jij wel vaak doet.
2: Hé, hey, goedenavond. Oh, zie ik al je heen.
0: God, Vincent is vlijmscherp.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond, jongens.
0: Wij pakken de paling in, maar dat betekent dat de zondagavond nu pas echt gaat beginnen.
1: Ja, nu wordt het leuk. Ja. Nu begint het hoofdgerecht. Jij hebt natuurlijk het telspel weer klaarstaan.
2: Zeker. Ja, ik ben benieuwd. Zit bovenop de actualiteit vandaag.
1: Hey.
2: Je gaat een liedje waar wel nu uit. Een beetje uit de Zero's, hè? Nou, dan weet je over welke het hebt, toch?
1: Dan hebben we het natuurlijk over Ilse de Lange.
2: Ja.
1: So Incredible.
2: So Incredible. Die ga ik zo meteen even draaien. En het viel me op, daarin zingt ze één woord heel vaak. Mogen jullie raden welk woord zo meteen in het telspel zit?
1: So.
2: Nee, dat is het niet. Nee.
1: Oh, wat dan?
0: Incredible.
2: Ja, Incredible natuurlijk. Ja.
0: Weet weinig mensen, maar Vincent die telt echt mee met een telraam ook, hè?
2: Ja, zeker, ja, hoorde,
1: als je heel stil bent, hoor je ook in verder klik.
0: Ja.
1: Klik, klik, klik, klik.
0: Maar mogen we een gok doen?
2: Ja, maar een gokje, leuk.
1: Oh ja.
0: Nooit goed. So Incredible.
1: Hey, ik snap het, ik ken het liedje, ik ken het spel. Doe dan gok.
0: 12.
2: 12 zeg jij, even kijken. Ja.
1: 13.
2: 13, even
0: kijken. Gaat hij er even boven zitten?
2: Jullie zitten altijd veel te hoog, jongens.
1: Oh. Oh.
2: Maar, ja, maakt niet aan. Het zit wel warm, maar net ook.
0: Oké, okay,
2: ja.
0: Nou, dan wordt 11. Al een tipje weggegeven.
2: Lager, lager.
0: Zometeen het telspel bij Vincent en Ray.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste. Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport. Al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nooit gedacht. Toch gedaan.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
6: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
8: Nu bij Dirk, Blue Band Goede Start of Halverine, 1,39. Mooie prijs.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
3: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met Vind.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
11: 20.000 euro.

0: Goedenavond, het is 9 uur. Het laatste nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenavond. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaanoever. Wat dat precies inhoudt is niet helemaal duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. Het marineschip Evertsen is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertsen moet die taken gaan overnemen. Een bejaarde man heeft in de buurt van Frankfurt zijn vrouw doodgereden. Bij het inparkeren reed hij per ongeluk een andere auto aan, waarna die van schrik vol gas naar voren reed over zijn vrouw heen. Daarna reed hij met volle vaart ook nog 2 auto's, een camper en meerdere tuinhekjes aan. De man ligt in het ziekenhuis. En het Nederlands elftal heeft zijn eerste zege in de Nations League binnen. Het werd 2-1 tegen Servië. Beide doelpunten werden gemaakt door Max Meerdink, die zijn eerste goals voor Oranje maakte. Cody Gakpo viel al snel uit met de blessure. Het is nog niet bekend hoe die eraan toe is. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden.
0: Op de weg nog 2 vertragingen. Flinke nog op de A16. Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht. Kapot voertuig daar. 4 kilometer en je komt in 41 minuten. En de A28 ook een vertraging. Zwolle richting Amersfoort. Tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort daar 20 minuten. Snelheidscontrole gespot op de A16. Daar staan ze bij Bergsenhoek. Hectometerpaal 11,3. En de A27 richting Hilversum. Let op bij Almere. 112,4.
2: Music. Vincent Pronk.
0: Oké, zondagavond. Het is 9 uur geweest. Dan weet je het wel, hè? We spelen zo meteen Vincent's telspel. Eerst is dit Ray. Yeah.

we zitten dan wel in september 2026. Het voelt de laatste tijd alsof we weer een beetje in de zero's zitten. Hives is teruggekomen natuurlijk. Bassie en Adriaan, die hebben een concert aangekondigd. En iedereen luistert weer naar So Incredible van Ilse de Lange. Staat ook weer in de top 40. Daar moeten we wat mee.

Ja, ik zat deze week naar So Incredible te luisteren van Ilse de Lange. En toen dacht ik, dit is echt een perfect liedje voor het telspel. Want ze zingt heel vaak dat ene woord, dat woord incredible. So incredible.

Dat is de vraag. Ik heb net onderweg in de auto al even zitten oefenen. Uit mijn hoofd. Ik had geen pen en papier bij de hand. Dus ik ben benieuwd of jij zo meteen op hetzelfde antwoord komt. En heb je het goed? We hebben het even gecheckt al. Hè? Heb je het goed zo meteen? Dan maak je kans op het IQ-prijzenpakket. Dus concentreer je goed en raak vooral de tel niet kwijt. Hoe vaak tel jij het woord incredible in de komende 3 minuten? Iedereen klaar?

0: Bruno Mars, Back Your Music en dan My Soul. Daarvoor Ilse. So wat zingt ze het vaak, stuurt Sil. Dat klopt, Sil. Sil dacht 14 keer, maar Sil dacht ze iets te vaak. Ik zie ook veel kinderen die hebben meegeteld. Op dit tijdstip nog, 9:15, moeten die niet al lang slapen. Maar ik zie veel, mijn zoon zegt dit, mijn dochter zegt dit. Sanne, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Jij hebt ook een kind waar dat heeft geholpen met tellen.
1: Ja, zeker.
0: Wat gezellig. Wie zit er bij je?
1: Jesse.
0: Hoi Jesse.
2: Hallo.
0: Hallo. Hoe oud is Jesse?
2: 10.
0: 10 jaar. Ik heb geen idee. Hoe laat gaan kinderen van 10 meestal naar bed?
1: Ja. Nou, wel iets eerder hoor. Vandaag is een uitzondering.
0: Ja, ik had al zo mijn moeder. Jesse is nog laat wakker, toch?
1: Ja.
0: En lekker meegeteld daar samen.
2: Ja.
0: En waarom is Jesse nog wakker dan?
2: Wij lagen voor spullen al net. Omdat mijn moeder en mijn vader hun kamer aan het uitbreiden zijn.
0: Oh, je zijn allemaal druk bezig daar thuis.
1: Ja, maar tot de slaapkamer. Dus zijn bed lag vol met mijn kleren. Dus het moest er eerst even vanaf.
0: Vandaar. Nou, wel fijn dat je hulp hebt in ieder geval, toch? Dat is wel even lekker. Ja. Jullie hebben net meegeteld.

0: Dat met So Incredible, wat werd vaak gezongen door Ilse de Lange. Maar de vraag is, hoe vaak heb je Incredible gehoord?
1: 9 keer.
0: 9 keer, weet je het zeker?
1: Ja.
0: Nou, 9 keer, dat is helemaal goed. Gefeliciteerd, jullie winnen het Q-prijzenpakket.
1: Oh, wat leuk.
0: Doen we allemaal leuke dingen in en dat komt jullie kant op. Fijne avond nog.

0: Soms denk je toch, 2016, dat voelt voor mij echt als 4 jaar geleden. 2016, alsof het ja, echt net gebeurd is. Dit was 10 jaar geleden alweer. Toen kwamen de Chainsmokers met deze Don't Let Me Down. Leuk om weer eens te horen bij Q. En zo meteen trouwens, de alarmschijf, die is weer hartstikke nieuw. Nieuwe muziek van Taylor Swift komt eraan. En ook Cameron Whitcomb, Boyzone.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
8: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
12: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
15: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
16: Ga je niet in te smeren.
15: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
17: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
18: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.
16: En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste, bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport, al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb, nooit gedacht, toch gedaan.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
23: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
22: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
24: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

Je music, Cameron Whitcomb hoorde je. Het is best wel een kwetsbaar liedje dit eigenlijk. Het is Kingdom of Fear en dat gaat over inderdaad de angsten die hij heeft. Het lijkt goed te gaan met hem, maar van binnen is hij toch bang voor de boze buitenwereld. Nou ja, eigenlijk is de oplossing heel simpel, hè. Je kan ook vrienden worden met je angsten. Dat is waar Rihanna het over heeft. Get friends with the monster under your bed.

0: muziek. Ze is terug, Taylor Swift. Ik zie net een berichtje binnenkomen van Jackie. Jackie is fan.
1: Ja.
0: Oh, wacht, dit was niet het appje van Jackie. Wacht even hoor, Jackie stuurt een berichtje net naar mij. Dat eindigt wel zo.
1: Ja.
0: Even zijn audio erbij pakken. Dit was zijn berichtje, dit stuurt hij net in de app van Q.
2: Zet ik hem gisteren tussen Gemma deze. Laat ik het nou weer zitten doen. Ik denk, wat is dit dan? Maar ja, nog steeds dat goede nummer van Swift. Ik heb niks met Taylor Swift, maar deze is echt goed.
0: Ja, ik zei het toch, het eindigt zo.
1: Ja.
0: Lekker, Jackie. Taylor Swift hoor je deze week extra vaak. Het is de alarmschijf bij Q-Music. Ja, knap hoor, Taylor flikt het weer. Ze verbreekt alle records. Ze staat nu wereldwijd in de top 50, ergens bovenaan. Dus ongetwijfeld dat er binnenkort de top 40 binnenkomt. En het is dus deze week de alarmschijf.
1: Ja.

Nicki Minaj, Becky Music en Starships. Hey, je kan veel zeggen over die Amerikanen. Maar wat hebben we veel aan ze te danken? De McDonald's, Halloween, baby showers en country muziek. Overkomen wij je uit Alabama. De grootste hit van Amerika op dit moment. En hier in Nederland gaat ze ook lekker. Ella Langley, Choosing Texas, Becky.

vanmiddag even een rondje wezen wandelen door de wijk. Vind ik altijd even lekker. Even een half uurtje het kopje leegmaken. Even lekker de benen strekken. En ik heb het album van Nothing But Thieves even aangezet. Ze hebben een nieuw album uitgebracht afgelopen vrijdag. Het album heette Stray Dogs. Echt een dikke, dikke aanrader. Er staan fucking veel goede liedjes op. Ik heb het vijfde nummer van het album zometeen voor je. In Repeat of Niet. Het is hartstikke nieuw. En ik hoor zometeen heel graag wat je ervan vindt. Alvast even een klein sneak peekie. Komt-ie.

0: En ik wil je dus niet beïnvloeden. Ik bedoel, mijn mening is leuk. Maar zometeen bepaal jij of dit vaker te horen is op Q of niet.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
5: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sabadie. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het, doe het, deel het. Sabadie. Vakanties voor reizigers.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
11: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
14: Oh. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
15: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
16: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Woehoe! Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
18: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
0: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
23: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
24: Het geluid.
25: Het geluid van Q-Music is nu waard
26: exact 20.000 euro.

0: Het is 10 uur. Het laatste nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenavond. Mathieu van der Poel heeft op de WK wielrennen in Canada brons gewonnen. Hij kon lang mee met de beste, maar moest het goud laten aan de Amerikaan Brandon McNulty, die de laatste 30 kilometer solo naar de streep reed. Het zilver ging naar Michael Matthews uit Australië. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van het intrekken van de status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Ook is het niet duidelijk om hoeveel mensen het precies gaat. Israël is boos op het Nederlandse importverbod voor spullen uit bezette Palestijnse gebieden dat sinds deze week van kracht is. Paus Leo heeft opnieuw actie beloofd om het kindermisbruik in de katholieke kerk aan te pakken. Dat maakt het Vaticaan bekend nadat de paus in Frankrijk urenlang met misbruikslachtoffers heeft gesproken. In 70 jaar tijd zijn naar schatting honderdduizenden Franse kinderen door de kerk misbruikt. En Max Meerdink heeft zijn debuut in de basis bij Oranje nog niet helemaal verwerkt, zegt hij bij de NOS. Het Nederlands elftal won met 2-1 van Servië. Meerdink maakte allebei de doelpunten voor Oranje. Een jongensdroom noemt hij het. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden.
0: Op de weg zijn de meeste vertragingen inmiddels opgelost. Er is er nog eentje op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 6 minuten. Snelheidscontrole toch wel gespot op de A16. Daar staan ze bij Bergsenhoek bij hectometerpaal 11.3. En de A27 richting Hilversum, let op, bij Almere bij 112.4.
2: Music. Vincent Pronk.
3: Hey Vincent, ouwes, geen maar weer. Hoe gaat het, jongen?
0: Ja, lekker. Ik heb zo meteen nieuwe muziek voor je. Repeat of niet?

0: Bauta bij Q-Music. Staat trouwens nu op nummer 3 in de top 40, hè, Magnetic. Het was in maart al in het voorjaar voor het eerst te horen op Q. Dat was in...
1: Repeat.
0: Of niet. En zo ziet u maar weer. Als het een repeat wordt, dan hoor je dat liedje inderdaad echt vaker op Q. Ik heb nu weer een nieuw liedje voor je. En ik ben heel erg benieuwd naar je mening. Dus laat van je horen in de app van Q-Music. Want jouw mening telt. Gaan we dit vaker draaien of niet? Het is de nieuwste van Nothing But Thieves. Het is ronde 2 van de 10. En grote kans is dat je dat liedje voor het eerst gaat horen. En Nothing But Thieves hebben we al veel gedraaid op Q. Goeie band, als je het mij vraagt. Welcome to the DCC was een van de hits. Ze hadden ook

0: repeat.
1: Repeat.
0: Of niet.
2: En nou is afgelopen vrijdag het nieuwe album uitgebracht van Nothing But Thieves. En ik ga je het vijfde liedje laten horen van het album. En de titel is meteen makkelijk te onthouden, want het vijfde liedje heeft de titel gekregen... Number 5. Hey, dat is een makkie. Number 5 gaat over een relatie die eindigt. Het vuurtje is uit, maar je hebt nog steeds de hoop om bij elkaar te komen.
0: Repeat.
1: Repeat.
0: Of niet.
2: Ben benieuwd naar je mening. Laat van je horen via de app van Q met een berichtje of een audio-appje. Wat vind je van deze nieuwe track van Nothing But Thieves?

0: Alles 2 minuutjes. Nieuwste van Nothing But Thieves hoorde je, number 5.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Wat vind je ervan, Wilma?
3: Ja, dit is zeker een repeatje. Graag nog een keer.
0: Daphne zegt, ik had vanmiddag nog een lichte twijfel omdat het nummer me niet echt pakte. Nu vind ik hem al beter klinken in ronde 2. Het is niet echt een standaard liedje, maar wel een repeatje van mij. Sam die stuurt een berichtje, die zegt Nothing But Thieves is altijd een repeat. Chris stuurt ook lekker nummertje weer, een repeat van mij. Kan Jim het ook pakken?
4: Nee, daar vind ik helemaal niks dit hoor. Word emotioneel van. En dat wil ik niet van muziek. Nee, ik zeg hem niet.
0: Echt een man, hè, die Jim. Niet emotioneel worden, Jim. Veeg die tranen maar weg. Amber zegt, ik moet even wennen. Voor nu wel een voorzichtige repeat. Judith stuurt, wat een fantastische stem heeft die Corden Mason. Wat een nog dikke repeat is dit waard. Renate.
5: Een dikke repeat, hij mag door.
2: Repeat of niet?
0: Ja, een paar nietjes, maar een meerderheid gaat nu zeker voor. Een repeat. Dat betekent dat Nothing But Thieves door is naar ronde 3 van de 10. Morgen, 4:15 bij Wim van Helden, ga je hem nog een keer horen. En dan ben ik benieuwd of je er dan nog steeds hetzelfde over denkt. Binnen een paar minuutjes hoor je Cat's Eye, Animal en eerst Ed Sheeran. DA-team.

Cat's Eye. Animal. Ja, kleine reminder, hè. Over exact een week, volgende week zondag, is het Dierendag. Je hebt nog even om een nieuwe kluif te kopen. Het is Q Music, dit is Fans Joy.

0: Prince Joy, Back Music en Riptide. Ik had dit weekend een housewarming van twee goede vrienden, van Demi en Arvin. En superleuk, die hebben hun eerste koophuis gekocht. Echt een prachtig huis, niks op aan te merken. Op één ding na. Eén ding, och, hebben ze dat verkeerd bekeken. En er is een hele grote kans dat jij thuis precies dezelfde keuze hebt gemaakt als Demi en Arvin. Hier moeten we het zo meteen even over hebben. Ook Temper City komt eraan.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Terugleverkosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Nu niet 1, maar 2 merk jeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
9: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
10: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
8: Oh, nu 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
12: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
13: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
16: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
15: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
20: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
23: Vincent

0: Q-Music, Elton John en Dua Lipa. En Cold Hearts. Ik had dit weekend een housewarming van twee vrienden, Demi en Arvin. En dat vind ik wel leuk, ze hebben een koophuis gekocht. Ik denk dat ze de loterij hebben gewonnen of zo. Maar mooi huis, prachtig, alles nieuw, ziet er fantastisch uit. Echt een geweldig huis. Maar ik moest wel lachen, ik vroeg aan hun, mag ik even verbinden met de wifi? En toen hoorde ik Arvin zeggen, je mag verbinden met de wifi, dat is geen probleem. Je kan even verbinden met Jodela Wifi. Jodela Wifi, wat een slechte naam. Ik dacht, kan je nou niet een betere wifi naam bedenken? Sterker nog, stagiair Stijn, hallo.
1: Goedenavond.
0: Wat is jullie wifi naam thuis?
1: Jodela Wifi.
0: Hetzelfde?
1: Ja.
0: Wat een naam. Ja, mijn wifi thuis heet Lekker Draadloos. Dat is ook niet heel creatief. Ik heb wel besloten, ik ga mijn wifi naam veranderen naar een leukere. Dat wel. Maar alleen als jij een leukere wifi naam kent. Dus heb je zelf een geniale wifi naam? Of ben je er ooit eentje tegengekomen? Misschien wifi Suryadi. Dat is altijd zo'n bekende, toch? Die kom je altijd wel tegen ergens. Of het AIVD afluisterpunt. Kan er ook eentje zijn. Nou, kom maar door. Stuur het even in de app van Q-Music. Doen we zo meteen een rondje pronken bij Pronk. En dan ga ik daarna mijn wifi-naam veranderen naar een betere. Dus pronk even met de leukste wifi-naam die je ooit bent tegengekomen. Gooi het even in de app van Q-Music.

0: Bruno Mars bij Q. Oh, I just might.
1: Pronken bij Pronk.
0: Oké, ik was bij Demi en Arvin. Hun wifi-naam is dus Jodela Wifi. Dat moet beter kunnen. Ik ga ook zelf op zoek naar een betere wifi-naam. Ik heb thuis lekker draadloos. Maar ik zie nu al heel veel appjes binnenkomen van ik denk, oh ja, dit kan er wel eentje zijn. Dit is wel leuk. Ik zie een berichtje van Dennis binnenkomen. Dennis wil even pronken met zijn wifi-naam. Die zegt namelijk, ik werk veel in de trein en dan gebruik ik een mobiele hotspot. En die hotspot, die noem ik NS-toilet-webcam. Alsof iedereen denkt dat het NS zit mee te kijken. Toch mooie gedachte. Sabine die zegt, we wonen sinds een jaartje in ons nieuwe huis. Onze wifi heet Esther. Oh nee, sorry. Die heet nu Eter Ouwe Hans. Leuk, leuk, oké. Okay. In het verleden heeft ze ook andere namen gehad. Namelijk Router Bos. En Michiel de Router. Ja, kom er maar op. En daar past die van Damien trouwens ook goed bij.
2: Martin Router King.
0: Martin Router King. En dan schrijf je dus Martin Router King. Jesper stuurt nog een berichtje. Onze wifi-naam is Draadlozing. Oké. Groetjes Jesper en Floris. Draadlozing. Nou, typisch studentenhuis, denk ik. En Bjorn zegt nog, mijn wifi heet Je Moeder. Als je dan verbindt, dan staat er op je telefoon, je bent verbonden met Je Moeder. Ik heb er eentje, denk ik, hoor. Dat gaat aan boord.
1: Pronken bij Pronk.

eigenlijk Nothing to Lose, Douwe Bob. Maar hij gaat het niet doen, hè. Er is aan hem gevraagd van, Douwe Bob, moet jij niet naar het Songfestival? Gewoon nog een keer. Hij heeft gezegd, nee, ik ga het niet doen. We gaan natuurlijk met Nederland toch meedoen. Maar Douwe Bob zegt, nee, hij heeft natuurlijk wel eerder meegedaan. Hè? Alweer 10 jaar geleden. Hij was 2016, Slow Down. En toen werden we 11e. Dus ja, helaas geen Douwe Bob naar het Songfestival. Ja, wie dan wel? Davina Michelle wordt ik veel genoemd. Vind ik een goede kanshebber. Kunnen ook gek doen. Stuur het toch gewoon lekker Rutger van Barneveld. Ze voelen zomernachten. Leuk, man.

0: is de MC, Beans and Honey en Show Me Love. Binnen een paar minuutjes spelen we De Foute Minuut. En Damiano David hoor je zo.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
2: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Wintersport, vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
4: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is weer kortingfestival bij Expert. Nu tot 20% korting op de grootste merken televisies, audio, laptops, tablets en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
11: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer?

0: in de textielbak.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
5: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Het geluid.
0: Het geluid van Q-Music is nu waard...
8: precies €20.000. Wat een geld.

0: 11 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Thijs Bennema.
1: Goedenavond. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal. Dat zegt de koepel van legale goksites. Ze slepen Meta voor de rechter omdat het bedrijf te weinig illegale reclames op Facebook en Instagram verwijdert. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. In het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Wat er precies misging of hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Het weiland wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het daar ook al eens mis. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat komt niet als een verrassing. Er zijn al maanden protesten tegen zijn regering. En begin deze maand ontmantelde hij het parlement. Vučić hoopt bij de parlementsverkiezingen over 4 weken verder te kunnen als premier. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaan-oever. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen precies zijn. Nederland en Israël zijn altijd nauw bevriend geweest, maar de laatste jaren is de houding van Den Haag steeds kritischer geworden door de oorlog in de Gazastrook. Vanavond valt in het noorden en westen een enkele bui, op andere plekken is het droog. De temperatuur daalt komende nacht naar 1 graad op 15.
0: Verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging nog. A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelofarensveen en het Limes Aquaduct. De weg is daar dicht en de vertraging 5 minuten. Controle gespot op de A16 bij Bergsenhoek 11.3. En de A27 richting Hilversum. Let op bij Almere bij 112.4.
2: Music. Vincent Pronk.
0: Oké, 5 minuutjes nog. Spelen we de foute minuut. Dat kan alleen maar fout gaan. Nou, Damian.

Zou hij nog een keer doorstoten? Dat is een gekke vraag. Zou hij nog een keer doorstoten? Maar ik bedoel, zou hij nog een keer omhoog schieten naar nummer 1 in de top 40? Het is nummer 2 nog altijd. Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Nou, misschien komende vrijdag. Je weet het niet, je weet het niet. Goedenavond. Deze zondag. 10:50. Het is ook mijn zondagavond. Fijn dat je erbij bent op deze late, ja, de late tijdstip voor de zondag. Ik zie ook veel mensen in de queue die nog onderweg zijn lekker naar het huis. Onder andere van het concert van de Pussycat Dolls. Zal ik zo meteen nog even een liedje van draaien. Nachtdiensten natuurlijk gaan ook weer beginnen. Hey, zo meteen, leuk, ik hoop dat je nog een beetje scherp bent, spelen we de foute minuut. Dan krijg je 1 minuut de tijd om niet het goede, maar juist het foute antwoord te geven. Want al die quizjes op tv, vanavond ook weer miljoenenjacht gehad natuurlijk. Dan moet je het goede antwoord geven en dan kan je geld winnen. Dat is wel leuk. Maar hier bij Q doen we het even anders. We doen zo meteen de foute minuut. Heb ik geld voor je? Dat niet. Maar ik heb wel het Q-prijspakket. Wil je meespelen met de foute minuut? Kom maar op en meld jezelf even aan in de app van Q. Stuur alvast het foute antwoord op de kwalificatievraag. Vanavond speelde Nederland tegen Servië, Nederlands elftal. Dik gewonnen, helemaal kapot gemaakt. 2-1 geworden volgens mij. Wat is de hoofdstad van Servië? Is dat Belgrado of Boekarest? Hoofdstad van Servië, Belgrado of Boekarest? Let op het foute antwoord sturen in de Q-app. Speel je zo meteen mee met de

0: Vincent, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Wat leuk om een keer een naamgenoot te spreken.
1: Ja, hey, Vincent Pronk natuurlijk.
0: Ja, en dit is Vincent?
1: Dit is Vincent Struik.
0: Vincent Struik, de one and only aan de telefoon. Wat een eer om je te spreken, Vincent Struik.
1: Ja, hey, leuk dat ik eens een keertje in uitzending mag komen.
0: Nou, gezellig.
1: Ik had al vaak geappt en nu was het een keertje raak.
0: Ja, leuk. Je dus
1: weer.
0: Ja, precies. Gewoon lekker blijven proberen en we bellen altijd wel een keer terug.
1: Waarom?
0: Hey, de foute minuut gaan we spelen. Ik stelde net even de kwalificatievraag. Nederland speelde vanavond tegen Servië. Het was in de hoofdstad van Servië. Maar wat is dan die hoofdstad van Servië? Is het foute antwoord Belgrado of Boekarest?
1: Ja, dan moet ik nu natuurlijk Boekarest zeggen. Want, want anders zeg ik het weer goed.
0: Ja, anders hang ik op. Dus zeg het maar.
1: Ja, daarom.
0: Wat is het ook alweer? Nog één keer officieel?

0: Boekarest.
1: Ja.
2: Foute minuut. Elk fout antwoord is goed.
1: Ah, goed begin, goed begin. Hé, hey, wat leuk. Je bent nog best wel laat wakker, 11:15. Hoe dat zo?
0: Ja, ik ben vanavond met mijn gezin uit eten geweest, gezellig. En vandaag heel de dag lopen klussen.
1: Zo, dus heb je calorietjes eerst verbrand en daarna weer lekker erbij gegeten.
0: Inderdaad.
1: En wat heb je gegeten? Waar zijn we naartoe geweest?
0: We zijn in Hoogvliet geweest bij de Chef Sens. Oh, ik mag daar natuurlijk geen reclame maken, maar
1: als
0: deze...
1: Als het lekker was, mag het.
0: Het was zeker heerlijk.
1: Wat goed, top. Dus met een gevulde maag gaan we de foute minuut spelen.
0: Daarom.
1: Oké, we gaan 5 vragen doen binnen 1 minuut. Geef 5 keer het foute antwoord. Mocht je toch een keer het goede antwoord geven, dan geef niet. Dan ga ik gewoon door totdat je er 5 fout hebt binnen de minuut. Dus de foute minuut. En dan maak je kans op het Q-prijzenpakket. Heb je dat wel eens gewonnen? Nee, hè?
0: Nee, heb ik nog nooit gewonnen. Okay.
1: Nou, dan gaan we die extra vol stoppen. Dat komt helemaal goed. Tenminste, daar moet je wel iets voor doen. Ben je er klaar voor?
0: Yes, ik ben er klaar voor.
2: De foute minuut.
1: Vraag 1. Welke kleur heeft Bert van Bert en Ernie? Is dat oranje of geel?
0: Dat is oranje.
1: Vraag 2. Welke Q-DJ heeft een boom als achternaam? Is dat Judith of Matty?
0: Matty.
1: Inderdaad. Vraag 3. Welke kleur heeft de leeuw in het logo van de ING? Is die leeuw blauw of oranje?
0: Die is blauw.
1: Vraag 4. Waar staat de O voor in KNO-arts? Is dat ogen of oren?
0: Dat is ogen.
1: Jij trapt er niet in. Vraag 5. Matty die geeft woensdag gewilde concerttickets weg. Wie kun je live gaan zien in Hollywood in L.A.? Is dat Miley of Taylor Swift?
0: Dat is Taylor Swift.
1: Ongelooflijk, Vincent. Wat ben je goed bezig, joh.
0: Nou, dan met die KNO-arts, die wist ik wel. Want ik ben zelf verpleegkundige, dus dat...
1: Dat meen je niet. Nou, dat komt even goed uit. Hé, dat ging hartstikke lekker.
0: Maar dat was een strikvraag, hoor. Als hij een fout had, had hij op mijn werk mogen komen.
1: Nou, inderdaad. Dat is maar net goed gegaan. 5 vragen fout beantwoord. Je wint het Q-prijzenpakket.
0: Hey, wat leuk.
1: Ben nog even benieuwd. Wie gaan we nou live zien in LA? Waar kan je tickets voor winnen?
0: Ja, voor Miley Cyrus natuurlijk.
1: Precies, ja. Alle info vind je op qmusic.nl. Vincent, fijne avond nog. Dankjewel.
0: Hey, fijne avond.

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G.
2: Sorry, papi, no me puse guapa, papi.
0: En dit is Q Music.
1: Sienna Spyro.
3: So I sing just to know I'm alive.
0: En dit is nieuw.
4: Vorige week zat hij in Repeat of Niet. En dat werd een hele dikke repeat. Nieuwe muziek, Jamie Miller. Dit is Baby Doll.

0: muziek bij Q. Jamie Miller hoorde je en Baby Doll. Ik word aan alle kanten bedolven door berichten van vrienden die nu net in de Ziggo Dome waren. Dan krijg je nu bijvoorbeeld een berichtje in de groepsapp. En Anne stuurt een filmpje, moet je horen. Ja, die staat dus in de Ziggo Dome. Hier, nog iemand. Ja, allemaal bij de Pussycat Dolls. Was vanavond in de Ziggo Dome natuurlijk. Ik zat ook te denken, is er nu iemand die luistert die toevallig net uit de Ziggo Dome komt rollen? Iemand die bij de Pussycat Dolls is geweest? Ik wil even een liedje van ze draaien, maar alleen ik weet niet zo goed welke. Dan laat ik een beetje aan jou over, want jij bent daar geweest. Wat was nou echt heel goed, wat was leuk? Laat even weten in de FAQ als je erbij was bij de Pussycat Dolls in de Ziggo Dome. En hoor je zo meteen Jonas Blue.
1: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
2: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
1: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
6: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
7: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
8: Echt lekker.
7: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Nu niet 1, maar 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarken bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center. De vriendelijke jeansspecialist.
13: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
12: Nu 2 merkjeans voor €110. Tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
14: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
15: Vincent Pronk.
0: Hey! Q-Music! Zometeen iets van de Pussycat Dolls draaien. Eerst Janice Blue.

Mi Chico. Nou, er stonden vandaag drie Chico's in de Ziggo Dome. Het zijn de Pussycat Dolls. Die stonden net in de Ziggo Dome in de FAQ. Zie ik heel veel mensen die erbij waren. Dat vraagt natuurlijk om een battle.

0: Morgen keelpijn, maar we hebben wel een leuke battle. Hey, zo is het ook. De Pussycat Dolls in de Ziggo Dome. En als het goed is, was daarbij Linda. Goedenavond.
1: Hi.
0: Linda, hoe was het?
1: Ja, fantastisch. We voelden ons weer helemaal 25.
0: Wat geweldig, wat geweldig. Oké, vertel, de microfoon is van jou. Overtuig Nederlands van jouw liedje.
1: Ja, dat moet natuurlijk Doontje zijn. Het was wel het laatste nummer van het concert, maar het was het wachten waard.
0: Oké, Doontje is de eerste keuze. Dus, oké.
1: Yes.

0: Keuze 2. In de rechterhoek staan Renske, Carmen en Niek. Goedenavond.
1: Hoi.
0: Hallo daar allemaal. Ook net uit de Ziggo Dome.
1: Ja.
0: En hoe was het?
1: Het was een geweldige show. En daarom willen wij putten om onze billen

0: Oké, tweede keuze in de Q-app. Je kan nu stemmen op Buttons. Hey, maar er is nog één extraatje, want... Claudia, was je er ook bij?
1: Ja, zeker.
0: Nou, de microfoon is van jou. Overtuigd Nederland van jouw liedje.
1: Ja, Britt en ik gaan natuurlijk voor I Don't Need a Man. Want wij zijn beide happy single, so we don't need a man.

Drie hele leuke liedjes. Maar ja, welke gaat het worden? De poll in de app van Q is nu gestart. Laat even van je horen. Ga je voor de Don't Ya van de Pussycat Dolls? Ga je voor Buttons? Of toch voor I Don't Need a Man? De stemtijd is een minuutje of 5. Dus kom er snel bij in de Q-app. Buttons staat nu flink voor. Maar je kan het verschil nog maken.

Q-Music, Stella Lefty in Boston. Battle gaande in de app van Q tussen de Pussycat Dolls, Doncha, Buttons is de tweede keuze en I Don't Need a Man de derde keuze. Zonden net nog in de Ziggo Dome. Wow, wat een meerderheid. 42% is duidelijk. De winnaar, I Don't Need a Man, het zijn de Pussycat Dolls.

0: Shakira bij Q en Zoo. Hallo Kane.
1: Hallo Vincent.
0: Kane Slobbe is in de house.
1: Dat klopt.
0: En ik hoor net dat jij iets levensveranderends hebt meegemaakt vandaag.
1: Ik heb in de basis een heel saai weekend gehad. Maar ik ben dit weekend naar de supermarkt geweest. En daar, ja, daar is iets gebeurd, Vincent, wat mijn leven heeft veranderd. Het is een kantelpunt geweest in mijn leven.
0: Mm, heb je eindelijk het zelfscannen ontdekt?
1: Nee.
0: Dat is ja, het niet. Ja, dat kan dus al jaren, Kane. Wist je dat niet?
1: Nee. Het is iets anders geweest wat ook al eigenlijk een aanloop heeft van... Nou, ik denk 10 jaar inmiddels.
0: Oh?
1: Ja, maar ik ga straks ga ik alles vertellen van hoe het aan de rand.
0: Leuk, zo meteen na 12. Is het trouwens leuk als mensen dan ook even laten weten waarom ze wakker zijn? Dat is misschien wel even gezellig,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, vind ik altijd leuk om even te horen waarom ben je nog wakker. Maar wel leuk als je dan even een audioberichtje stuurt waarin je dan zegt... Hey Kane, ik ben nog wakker omdat... Met je eigen invulling erachteraan.
0: Stuur dat even in de Q-app. Hey Kane, ik ben nog wakker omdat... Doe dat nu, want zoals René Vroeger zou zeggen... This is the moment. Draaien. Deze wel.
1: Nee.

0: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.

0: andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
3: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laadt hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laadt hij bij meer dan een 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: De snel even bollen.
1: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling met regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
0: Alleen vandaag bij Bol. Luvion Babyphone Platinum 3 Plus voor €69.
2: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties. En kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus. En ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
5: Het geluid.
6: Het geluid van Q-Music is nu waard... €20.000.

0: 12 uur geweest. Goedenacht. Het Kier Music nieuws krijg je van Thijs Bennema.
1: Goedenacht.
2: De patiënten van de Friese ziekenhuisgroep Frisius kunnen weer inloggen in hun patiëntenportaal. Sommige ziekenhuizen in Nederland hadden een kwetsbaarheid in hun computersysteem. Daarom waren ze uit voorzorg uitgeschakeld. Bij ziekenhuizen in Breda, Tilburg en Waalwijk zijn de portalen nog onbereikbaar. In Nijkerk zijn homo-hatende teksten over een regenboogpad geschreven. Dat meldt Omroep Gelderland. En dat is niet de eerste keer. Sinds de aanleg, een maand geleden, gebeurde dat al 2 keer eerder. De vorige keer deed de gemeente aangifte. Of dat nu weer gebeurt, is niet bekend. De politie heeft nog geen daders kunnen oppakken. Mathieu van der Poel is tevreden met zijn bronzen medaille op het WK wielrennen in Montreal. Hij reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag toen Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen. Hij besloot het gat niet te dichten. Daarna sprintte hij in de achtervolgende groep naar brons. Griekenland heeft voor een verrassing gezorgd in de Nations League. In Augsburg wisten ze Duitsland te verslaan met 1-0. Dat is voor de Grieken de eerste overwinning op Duitsland ooit. Ze staan nu eerste in de groep waar Oranje ook in zit. Griekenland heeft 6 punten. Het Nederlands elftal staat tweede met 4 punten. Het is grotendeels bewolkt en in het westen is af en toe een bui mogelijk. Het koelt af naar een graad of 13. En dat was het ANP-nieuws.
0: Flitsmeister meldt op dit moment geen vertragingen. Wel nog 3 controles. Eentje op de A27 van Almere richting Hilversum bij hectometerpaal 112.4. Nou, 111.4, 112.4. Gewoon lekker voorzichtig rijden daar. A30 Barneveld naar Ede staan ze bij 16.3. En de A76 van de Duitse grens richting Heerlen bij hectometerpaal 25.4.
3: Music. Game Slobben.
0: Ik ben dit weekend naar de supermarkt geweest. Dat heeft mijn leven veranderd. Vertel je zo wat er is gebeurd. Na Just Stay, Turn the Lights Off.

0: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik nu net onderweg ben naar huis vanuit Amsterdam.
1: Hey Kane, ik ben 9 jaar en ik kom net uit de bios. Want ik wou zo graag naar de nieuwe Spider-Man film.
2: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik naar mijn nachtdienst rij. Woehoe, en aan de andere kant van Nederland. Joepiedoe.
3: De Q-nacht met Kane Slobbe.
4: Hey, dat ben ik. Ik ben dit weekend naar de supermarkt geweest. Dat werd dus een kantelpunt in mijn leven. Dat is echt waar. Ik weet nog heel goed dat ik ooit op de middelbare school tegen mijn geschiedenisdocent zei: ik vraag me echt af wanneer ik zo volwassen ben dat ik daadwerkelijk ook met plezier naar een museum ga en kaas ga eten. Ik zie mezelf dat gewoon helemaal niet doen. Toen heb ik, na die uitspraak op de middelbare, een volwassenheidsgraadmeter gemaakt. Dat ben ik nooit meer vergeten. Ik heb 5 regels opgeschreven waarvan ik toen dacht: als ik dit allemaal aanvink, dan ben ik echt, echt een volwassen burgerlijke man. Nou, die 5 vinkjes zijn als volgt. 1. Vrijwillig een kaasborrelplank maken en opeten. 2. Naar een museum gaan voor je plezier. 3. Naar de IKEA gaan voor je plezier. 4. Klagen over de jeugd van tegenwoordig. En 5. Helemaal blij zijn om een huishoudelijke aankoop. Nou, en je raadt het al. Sinds dit weekend heb ik ze alle 5 aangetikt. Ik ben officieel een volwassen burgerlijke man naar mijn eigen standaard. Om ze maar even af te gaan. 1. Kaas eten. Nou, daar ben ik aan gaan geloven door Domien Verschuren, die mij 2 jaar geleden tijdens een lunch ooit op een gesmolten camembert heeft getrakteerd. Nou, sindsdien eet ik regelmatig camembert en brie. Ik vind dat echt heerlijk. 2. Musea's. Of musea, moet ik natuurlijk zeggen. Musea is natuurlijk ook meer fout. Ja, die bezoek ik tegenwoordig vooral als ik op vakantie ben. Maar ook, ik ben ook wel eens naar het Rijksmuseum geweest voor mijn lol. Ik vind het tegenwoordig, nou, ik ga het niet met regelmaat naartoe. Maar ik bezoek eens in de zoveel tijd zeker uit mezelf nog wel eens een museum. 3 is de IKEA. Ik begreep nooit waarom mensen voor hun lol naar de IKEA gingen. Maar ik woon nu een paar maanden samen. Ik ben eindelijk uit huis bij mijn ouders. Ik heb de wereld van de IKEA ontdekt. No spon, geen reclame, maar wat een geweldige plek. Het is echt een pretpark voor volwassenen, vind ik het. 4 heb ik dan nog klagen over de jeugd. Nou, daar heb ik deze week nog een voorbeeld van. Ik zag afgelopen week nog een jong meisje in Leiden op een fatbike fietsen, terwijl ze zat te scrollen op de telefoon. En dan denk ik echt, ja, ik klink als een opa, maar ik vind daar echt wat van. Dus daar kan ik ook al afvinken. Klagen over de jeugd van tegenwoordig, dat doe ik zeker. En tot slot dus 5... helemaal blij zijn om een huishoudelijke aankoop. Ja, dit is dus waardoor ik sinds dit weekend de 5 vinkjes kan aanvikken. Dit is hetgene wat mij dit weekend echt heeft afgetoept. Ik zag in de supermarkt

0: Two Brothers on the Fourth Floor. En Never Alone bij Q-Music. Hoeveel van de 5 regels vink jij aan op Kane's volwassenheidsgraadmeter? Die bestaat dan uit 5 regels. 1. Vrijwillig een kaasborrelplank maken en opeten. 2. Naar een museum gaan voor je plezier. 3. Naar de IKEA gaan voor je plezier. 4. Klagen over de jeugd van tegenwoordig. En 5. Helemaal blij zijn om een huishoudelijk aankoop. Dat is een lijstje aan dingen die ik dus zo'n 10 jaar geleden heb opgeschreven. Waarvan ik dacht, als ik dit ooit allemaal aanvink, dan ben ik echt volwassen. Nou, ik tik sinds dit weekend dus alle 5 aan. Maar ik vroeg me af of er ook iemand is die ze nog niet alle 5 aantikt. En ik heb het geweten in de Q-Music app. Komt een hoop binnen. Jolanda die stuurt bijvoorbeeld, ik ben 40 en ik tik ze allemaal aan. Behalve voor de lol naar de IKEA, dat hoeft van mij niet. Daphne die stuurt dat ze wat betreft kaas nooit volwassen zal worden, vrees ze. Die zegt nog erbij, ik heb wel ooit uit beleefdheid bij iemand een heel bord pasta met gorgonzola weggewerkt. Mijn ex vond dat ik er bijna een medaille voor verdiende. Nou, ik vind het ook knap hoor, als je echt een hekel hebt aan kaas, dan is het ook echt niet door te slikken. Melanie, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Jij kan je maar in 2 van de 5 vinden.
1: Dat klopt.
0: Klagen over de jeugd van tegenwoordig en helemaal blij zijn om een huishoudelijke aankoop. Want jij zei net tegen mij, je bent nog nooit naar de IKEA geweest?
1: Nee, ik ben nog nooit daar geweest.
0: Hoe heb je dat nou je hele leven weten te vermijden?
1: Ja, ik kom niet in de buurt per se.
0: Hoe voel je dan je huis?
1: Ja, ik heb gewoon van hier en daar dingen gekregen over de Action of weet je, al die andere winkeltjes. Maar ik kom echt niks tekort, dus...
0: Dat is ook natuurlijk zo, dat is ook zo. Hé, ik moest vooral lachen om jouw berichtje. Wat stuurde jij net in de Q-Music app?
1: Ik heb 2 maanden geleden een mini-vaatwas gekocht. En sinds ik het heb gekocht, kwam ik al gaten in de lucht springen. Zo blij dat ik ermee ben.
0: En voel je je op dat moment ook een beetje een volwassen burgerlijke vrouw?
1: Ja, heel erg.
0: Geweldig, maar ja, wat kan je blij zijn hè, met zulke mooie spullen. Dat is er ook gewoon weer zo.
1: Heel erg blij.
0: Ik moest trouwens ook nog lachen om een berichtje van Sander. Die stuurt nog, ik ben volgens jou standaard volwassen kenen, maar ik voel me wel eerder oud. Ja, sorry Sander. Maar je bent zo oud als je je voelt, hè? Je bent zo oud als je je voelt. Over oud zijn gesproken. Roxy Dekker, 21 jaar. En nu al de ene na de andere rit in de top 40. Bare Minimum bij Q.

Hot take. Hot take. Beter dan het origineel. Oeh, ja, dat kun je eigenlijk nooit zeggen. Dat kun je eigenlijk nooit zeggen. En ik ben het ook nooit eens met al die remakes van oude liedjes. Maar ik vind dit beter dan het origineel. Bebe Rexha en Faithless, New Religion bij Q-Music. Heb je zin in een spelletje om je een beetje wakker mee te houden deze nacht? We spelen zo het gezongen woord. Ook Ellie Goulding komt eraan met, nou durf ik te zeggen, misschien wel bijna een soort vergeet me liedje. Burn, hoor je binnen 4 minuutjes. Na Somber, dit is 12 to 12 in de Q-Music Nacht.

had deze al zo lang niet meer gehoord. Dacht ik, draai hem weer eens een keertje. Ellie Goulding, Burn bij Q Music. We gaan het gezongen woord spelen. Ik heb weer drie Engelse liedjes voor je klaarstaan. En er is één woord dat zo in alle drie die liedjes voorbij komt. Ik ben benieuwd of jij dat gezongen woord weet te vinden. En ik verklap je daarbij alvast wel de eerste letter van het woord. Want dan maak ik het alvast een beetje makkelijk voor je. Dat is de letter L. De L van leven, bijvoorbeeld. Nou, als jij denkt te weten welk woord dat begint met de letter L in alle drie de komende liedjes voorkomt, stuur dan even je antwoord in via de Q-Music app. Gewoon met een berichtje deze kant op. Dan maak je kans op een Q-Music prijspakket. We beginnen met Adela. Dit is Ain't an Alley.

Stargazing. Midden in het gezongen woord. Ik draai drie liedjes waarbij één woord dat begint met de letter L in alle drie de liedjes voorbij komt. Het is jouw taak om dat woord te vinden en te sturen via de Q-Music app. Ik verklap hierbij alvast. Het goede antwoord is nog niet gestuurd in de Q-Music app. Je hebt hem net al kunnen horen in Eend en Allee van Adela. En dus Stargazing van Kygo. Maar als jij hem nog niet denkt te hebben, en ik vermoed dat dat zo is, want het goede antwoord is dus nog niet ingestuurd, heb ik nog even één laatste track voor je om het te controleren. En dat is een pareltje, als je het aan mij vraagt. Het is de nieuwste van Douwe Bob, ex-alarmschijf. Dit is Note to Self. Succes. I can

0: Mary. Douwebop bij Q Music. Note to Self. In het gezongen woord, ik draaide dus drie liedjes waarbij één woord dat begint met de letter L in alle drie de liedjes verstopt zit. En ik heb in tijden niet gehad dat er zoveel verschillende antwoorden binnenkwamen in de Q-Music app. Sabrina die dacht laying, Tineke dacht light, Sonny dacht nog love, Edwin dacht let, Marion stuurde little. Echt een hele hoop verschillende antwoorden. En Julian, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Ook jij kwam nog met een ander antwoord. Ik ben even benieuwd, Julian, hoe speel jij dit spel? Heb je dit puur op gehoor gedaan?
1: Ik heb het puur op gehoor gedaan, ja.
0: En is het je dan echt bij alle drie de liedjes ook daadwerkelijk opgevallen? Dat je dacht, bij liedje drie pas dacht, oké, nu weet ik het zeker?
1: Nou, het eerste liedje twijfel ik een beetje over. Maar het tweede en derde liedje die waren voor mij wel vrij duidelijk.
0: Oké, dan. Dan is er nog één vraag dat mij resteert te stellen aan jou, Julian. En dat is, ben jij op de hoogte van de belangrijke spelregel van het gezongen woord?
1: Ik ben bang van wel.
0: Hey, dat is lang geleden dat me dat is overkomen. Wat is dan de spelregel?
1: Het moet gezongen worden.
0: Ja, het gezongen woord dient gezongen te worden. Dus, Julian Huisjes, 26 jaar, uit Bijlen. Wat is volgens jou het gezongen woord?
1: Luke.
0: Nog één keer.
1: Luke.
0: Je moet wel iets meer zingen.
1: Luke.

0: Julian, gefeliciteerd.
1: Nou, bedankt.
0: Ik ga het Q-Music prijspakket naar je opsturen. Die komt helemaal naar Bijlen in Drenthe. En jij bent ook nog lekker aan het werk vannacht.
1: Ja, klopt.
0: Servicemonteur zei je net tegen me tijdens Douwebop. Wat leuk. Wat doe je dan nu precies?
1: Een melkrobot die staat stil en die moet ik nou aan de praat maken. Dat hij weer gaat draaien de hele nacht.
0: En heb je dan wel uitzicht op een lekker mandje waar je binnen een korte tijd in kan liggen? Of ben je gaan de hele nacht
1: door? Tot nu toe is het de laatste storing, dus
0: Oké, lekker. Nou, slaap lekker dan alvast en werk ze nog even, hè?
1: Helemaal goed, bedankt.
0: Hoi.
1: Hoi, werk ze nog. Hoi.

0: naar de berichtje in de Q Music app van een, nou, ik durf wel te zeggen, heel bijzonder persoon. Die ga ik zo even bellen.
1: Het geluid. Het geluid van Q Music is nu waard
0: €20.000.

0: 1 uur. Goedenacht. Het Kim Music Nieuws krijg je van Thijs Bennema.
1: Goedenacht. Israël trekt de diplomatieke status in van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah op de westelijke Jordaanoever. Israël noemt dat een reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het precies gaat of wat de gevolgen voor hen gaan zijn, is nog niet bekend. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat is geen verrassing, hij had zijn vertrek in juli al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Over een maand zijn er nieuwe verkiezingen. Vučić hoopt dan verder te kunnen als premier van Servië. De radicaal-rechtse partij AfD grijpt naast de burgemeestersposten in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. De partij deed gisteren in 3 gemeenten mee aan de tweede verkiezingsronde. Overal kregen de AfD-kandidaten veel minder stemmen dan hun tegenstanders. In Salzgitter won de CDU bijvoorbeeld met bijna 75%. En paus Leo gaat het kindermisbruik in de katholieke kerk aanpakken. Dat zei hij nadat hij in Frankrijk urenlang met misbruikslachtoffers heeft gesproken. Er moeten volgens hem diepe wonden geheeld worden. In 70 jaar tijd zijn naar schatting meer dan 300.000 Franse kinderen door katholieke geestelijken misbruikt. Vannacht is het grotendeels bewolkt en in het westen kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 13. En dat was het ANP-nieuws.
0: Flitsmeister meldt dat er geen vertragingen zijn op dit moment. Flitsers wel nog. Eentje op de A4 van Pernis naar Schiedam bij hectometerpaal 71.5. De A27 Almere richting Hilversum staan ze bij 112.4. A30 Barneveld naar Ede bij 16.3. De A50 Apeldoorn-Zwolle even let op je snelheid bij hectometerpaal 213.2. En de A76 van de Duitse grens naar Heerlen bij 25.4. Ja, ik ga zo bellen met de allerbeste brandweerman van Nederland. En het is niet Tom van der Weert. Wie het wel is, hoor je naar Everjack. Never forget you.

0: Alex Warren bij Kim Music. En Passenger.
1: Best wel vet. Ik ga bellen met de allerbeste brandweerbevelvoerder van Nederland. En dat is geen mening, dat is een feit. Want Jorian, jij stuurde het via de Q-Music app dat jouw brandweerploeg uit Heerenveen dit weekend landskampioen is geworden.
2: Ja, dat is helemaal waar.
1: En je hebt er zelfs een schorre stem aan overgehouden, hoor ik.
2: Ja, dat klopt. We hadden daarna nog even een feestje en een onthaal in Heerenveen. Vanuit Uden naar Heerenveen toe.
1: Geweldig, man. Gefeliciteerd ten eerste.
2: Dankjewel.
1: Hoe werkt dit? Want hoe kan je bent dus nu eigenlijk de beste brandweerploeg van heel Nederland. Maar hoe wordt dat gemeten?
2: Dat wordt gemeten. Je hebt drie vaardigheidstoetsen, noemen ze dat. ABWC, Algemeen Brandweercomité. Vaardigheidstoetsen heb je drie klassen. Je hebt brand, THV en je hebt hoofdklassen. Ja. Om nou niet heel lang in de materie te gaan, wij hebben hoofdklassen gedaan. Dat is samen met een OVD, dat noemen ze een officier van dienst. Die de meerdere eenheden ook aanstuurt.
1: Ja.
2: De aansturing van één ploeg, dat wordt door een bevelvoerder gedaan. En dit is een klas, hoofdklasse, dat is, kan heel groot zijn. We kunnen er meerdere tankauto's spuiten, noemen we dat dan. Of meerdere disciplines bij de wedstrijd aanwezig zijn. Waardoor het heel groot is, heel massaal is. En je krijgt een melding. Zo gaat hij eigenlijk een beetje. Je krijgt jury, gaat mee in de auto. In de tankautospuit noemen we dat. Gaat mee. Je krijgt oortjes, een microfoontje in. Dus we kunnen ook alles horen wat je zegt. En je hebt een ploeg opgedeeld. Tot 1 tot en met 4 in de auto. Dus iedereen heeft zijn taak. Je hebt een bevelvoerder rechts voorin. En een chauffeur. En dan krijg je een melding. En dan moet jij eigenlijk zorgen dat je de melding zo goed mogelijk afhandelt. Zeg maar. Ja.
1: En moet ik dat zien als een soort toernooi wat wordt georganiseerd? Of is het verplicht als brandweerploeg dat elke brandweerploeg in Nederland hier aan meedoet?
2: Nee, het is zeker niet verplicht. Het is puur vrijwillig. Maar de meesten zijn er meestal wel heel erg fanatiek in om daar van tevoren goed voor te oefenen te hebben. En op elkaar goed ingespeeld te zijn.
1: Ja, vet hè, Jorian. Ik hoor vaak, ik heb natuurlijk een collega en vriend Tom van der Weert, die natuurlijk ook bij de brandweer zit hier bij Q-Music. Ja, die is hier ook altijd zo fanatiek en gepassioneerd over als hij praat over het vak. Vind ik zo tof. Hey, en wat is dan hetgene wat jullie dus hebben gedaan, waardoor jullie blijkbaar dus landskampioen zijn geworden? Wat maakt jullie dan beter dan de rest?
2: Wat maakt ons beter dan de rest? Kijk, als je bij de laatste 6 hoort, dan heb je het gewoon ontzettend goed gedaan. Laat dat ervoor opstellen. Wat we nu op dit moment gisteren hebben gedaan, is de juiste keuze, de juiste beslissing genomen. De scenario was zodanig complex dat je had zoveel taken, maar dan moet je juist de juiste taken als eerste doen, zeg maar.
1: Ja.
2: De prioriteitsstelling, zeg maar. Een brand bijvoorbeeld is dynamisch, dat stopt niet. Ga je eerst op een beknelling gaan en de brand die kan zich uitbreiden, dan heb je straks een nog groter probleem.
1: Ja.
2: En weet je, kort zicht, kort uitgelegd hoor. Dat is natuurlijk veel, als het het hele scenario moet.
1: Nee, dat snap ik, dat begrijp ik.
2: Dan gaat het niet worden. Als je op deze manier en juiste aansturing, maar ook niet alleen wij, maar juist de manschappen die achterin zitten en de chauffeur. Ja, die wel de juiste veiligheidsmaatregelen doen, de juiste blussing uitvoeren. De beknelling, was een persoon ook bekneld. Op een veilige, effectieve manier bevrijden. Uithoren van BHV-slachtoffers. Heel veel nader bericht geven. Tot echt goed plan komen.
1: Wauw. Ja, Jorian. Ja. Ik had het dus net ook over Tom van der Weert. Ik heb ooit een nachtje met hem mee mogen lopen. Ik heb zo ongelooflijk veel bewondering voor hoe jullie dit uitvoeren. Want jullie moeten onder zoveel stress en druk op het juiste moment en zo snel de juiste beslissingen zien te maken. Ik ben wel nog even benieuwd. Heb je er dan nu ook nog iets aan dat je deze titel hebt? Is het gewoon iets voor de eer? Staat het mooi op je cv? Win je daar een mooie prijs mee?
2: Nou, misschien wel leuk voor de cv. Alleen, ik je hebt een heel mooi beeld, krijg je. Hè? Je krijgt een prijs, inderdaad. Je krijgt de scores. Eerst staat van vastgelegd voor dit jaar. Hè? Dat je de landskampioen bent van Nederland. En dat is Heerenveen in 2026.
1: Nou, dus mocht er ergens vannacht brand uitbreken in Heerenveen, dan kunnen zij zich in ieder geval geruststellen dat het goed gaat komen vannacht.
2: Ja, zeker weten.
1: Heb je ook
2: zeker
1: dienst weten. Of niet?
2: Ik heb nu dienst, ja. Klopt. Nou. Als de piepen gaat, dan ben ik weg. Dus,
1: als de kippen erbij. ik hoop erbij. Voor je, Jorian, dat de pieper niet gaat vannacht. Want dat is toch wel het veiligste en het fijnst, denk ik zo.
2: Ja.
1: Maar mocht het wel gaan, succes vannacht, werk ze.
2: Ja, dankjewel.
1: En nogmaals gefeliciteerd en geniet er nog even van na met de schorre stem.
2: Wij gaan nog even door.
1: Helemaal goed.
2: Hoi, hoi. Goed zo, hoi, hoi.
1: Evanescence nu bij Q Music. Dit is My Immortal.

0: Nieuwe muziek van Lucas en Steve. All I Know bij Q Music.
1: Het geluid.
0: Ja, huidige waarde van het geluid is 20.000 euro. Maar wist je dat je niet alleen geld kan winnen met het geluid door het goede antwoord te raden? Je kan namelijk ook altijd meespelen in de Q Music app. Daar vind je elke ronde als het geluid gespeeld wordt een blauwe knop waar je op ja kunt drukken. Dat kan je weliswaar één keer per dag. En dat kun je dan indrukken als jij denkt dat het antwoord dat op dat moment gegeven wordt het juiste antwoord is. Onder de mensen die dan daadwerkelijk bij het juiste antwoord op ja hebben gedrukt, wordt dan namelijk 10.000 euro verdeeld. Dus het is echt het is een kleine moeite wat een hoop kan opleveren als je daadwerkelijk bij het juiste antwoord op ja hebt gedrukt. Erg mooi meegenomen. Nu heb ik even zitten kijken, want we kunnen hier dus ook zien bij welke antwoorden er het meeste is gedrukt. En ik heb even zitten zoeken. Tot nu toe is het antwoord waarbij de meeste mensen dachten dat dat het juiste antwoord is, het antwoord dat afgelopen dinsdag werd gegeven door luisteraar Shani. Het zetten van een stempel met een drukstempel. Nou, was het helaas ook dus niet. Honderden mensen die dachten van wel, maar helaas voor Shani en voor al die mensen dat niet zo was. Ook goed om te zeggen, mocht je nou dus een keer gebeld worden voor het geluid, check dan altijd even de foute antwoorden op de website van Q Music. Of in de Q Music app kan je het ook vinden. Er staat een hele lijstje met alle antwoorden die zijn gegeven. Want alleen zo komen we dichter bij het antwoord op die ene vraag. Weet jij al wat het is?
1: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.

0: Martha Garrix, Jax Told You So bij Q Music. Ben je aan het werk? Of je nou in de beveiliging zit of in de zorg? Of je bent vrachtwagenchauffeur of wat dan ook anders? Stuur dan even een audioberichtje in de Q Music app waarin je zegt hoe je heet en wat voor een werk je doet. Alleen dat, je naam en je beroep, een beetje als Lasse vorige week deed.
1: Ik ben Lasse en ik werk in de metaalrecycling.
0: Alles wat ik van je nodig heb, wie weet speel je dan zometeen wel de hoofdrol in het spel De Nachtdienst. Games Lobben. Q Music. Dus een audioberichtje met je naam en je beroep.

0: zo'n liedje waarbij je altijd afvraagt. Hoe heet dit nummer ook alweer?
1: De nachtdienst.
0: Je hoort zo meteen 5 Q-luisteraars. Die stellen zich even voor. Vertellen hoe ze heten en wat voor werk ze doen. En die zijn momenteel hard aan het werk. Aan jou de taak om goed te luisteren naar alles wat ze zeggen. Want na afloop ga ik je een vraag stellen over iets wat er is gezegd. En als jij de allereerste persoon bent die het goede antwoord weet te geven in de Q-Music app op mijn vraag, dan draai ik straks een liedje dat jij en jij alleen graag wilt horen. Zie het als een dienst in de nacht. Nou, spit je oren, pak de Q-Music app er maar alvast bij. Gaan we eens even horen wat iedereen voor werk doet.
1: De nachtdienst.
2: Ik ben Daan en ik ben heftruckchauffeur.
3: Ik ben Claudia en ik werk bij de crisisdienst.
4: Ik ben Mark en ik ben vrachtwagenchauffeur.
5: Ik ben Sander en ik heb vanavond de functie ploegleider bovenleiding ProRail.
6: Hoi, Karin hier, conductrice bij de Nederlandse Spoorwegen, oftewel de NS.
0: Dan de vraag. Je hoorde net onder andere luisteraar Daan. Maar wat voor werk doet Daan? De eerste persoon die mij het goede antwoord stuurt in de Q-Music app, bel ook zo meteen terug. Na direct, dit is My Friend.

0: Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe bij Q.
1: De nachtdienst.
0: Hey Sander, goeienacht.
2: Hey, goeienacht Kees.
0: Jij was er echt als de kippen bij, hè? Dat was niet normaal. Ik had nog niet eens mijn vraag gesteld of jij had al een antwoord gestuurd in de Q-music app.
2: Ik denk, ja, die weet ik. Die ga ik antwoorden.
0: Had je dan ook oprecht al getypt voordat ik de vraag had gesteld, of niet?
2: Nee, ik had eerst typte ik in crisisdienst. En toen, dat was eigenlijk helemaal fout. Dus toen had ik die andere snel ingetypt.
0: Je had wel alvast een antwoord ingetypt en dan ben je toch ook nog geswitcht. Nou, dat vind ik knap hoe snel je bent geweest. Want je was echt retensnel. Ook opvallend overigens hoeveel mensen een fout antwoord hebben ingestuurd. Dat komt ook niet vaak voor. Ik liet namelijk even ter context net natuurlijk 5 Q-luisteraars horen die momenteel hard aan het werk zijn. Die zeiden even hoe ze heten en wat voor werk ze doen. En na afloop stelde ik een kleine verhoorvraag. Wat voor werk doet Daan vannacht? Nou, even kijken in de Q-music app. Marije van Oost stuurt bijvoorbeeld. Even kijken.
3: Zat Daan niet in de ploegdienst?
0: In de ploegdienst? Nee. Dat ben jij toch, Sander?
2: Ja, dat ben ik, ja.
0: Jij bent degene die vannacht lekker aan het werk is in de ploegdienst.
2: Ja, ploegleider. Ja.
0: Gerda en Tines dachten nog vrachtwagenchauffeur, maar dat is het ook niet geweest. Nee, Sander, wat is het dan wel wat Daan vannacht doet?
2: Ja, Daan is heftruckchauffeur.
4: Ik ben Daan en ik ben heftruckchauffeur.
0: Ja, en jij weet wat dat betekent, Sander.
2: Ja, ik mag een liedje aanvragen.
0: Ja, jij wint een dienst in de nacht.
2: Lekker, man. Leuk.
0: Waar heb je zin in?
2: Ja, ik heb eigenlijk wel een beetje zin in een oud nummertje. Van een Eiffel 65 met Blue by the D.W.A.
0: Ja, oud nummertje. Valt toch wel mee. Jaren 90, vind je dat een oud nummertje? Ja, oké, dit is inmiddels ook alweer bijna 30 jaar oud, dat wel.
2: Ja, net zoals ik, ja.
0: Eiffel 65. En waarom dit nummer?
2: Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon een heel lekker nummer. Het is me van jongs af aan bijgebleven. Niet speciaal, maar gewoon een leuk nummer.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, lekker. Dus kan je even lekker genieten tijdens je nachtdienst van Eiffel 65 en Blue Dabba Dee Dabba Dye.
2: Lekker, dankjewel.
0: Ik ga hem voor je draaien. Werk ze nog even.
2: Yes, thanks. Jij ook. Hoi.

Hugo Solto, Jamaican Bam Bam by Q. Maakt het 1 minuut voor 2. Zometeen hoor je Cameron Whitcomb, Morgan Wallen en Will I Am is on.